0: Veronica met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een industriegebied in Leerdam staat een gebouw in brand. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. Eén bedrijf in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Het industriegebied is afgesloten zodat de brandweer de ruimte krijgt. De rook trekt niet over het dorp Leerdam omdat de wind naar open gebied staat. Een kleine groep tieners met extreem overgewicht kan toch een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben. Een operatie kan dan levens redden. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Het zou om enkele tientallen jongeren per jaar gaan. Oekraïne heeft een stad op het schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 7 mensen raakten gewond. De aanval was niet gericht op gebouwen waar mensen wonen. Wat er dan wel werd geraakt is niet bekend. De Krim was van Oekraïne tot Rusland het 12 jaar geleden annexeerde. En wie naar het WK voetbal in Amerika gaat, mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter wel mee naar binnen mocht. De regel zou zijn veranderd om mensen te laten betalen voor een fles water in het stadion. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. Een nog onbekend aantal Nederlandse vrouwen is gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten, schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via speciale groepen op social media. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen, blijkt uit een groot politieonderzoek. 4 mensen zijn aangehouden. Zo'n 40 medewerkers van de Campina-fabriek in Leerdam stonden midden in de nacht op straat. Ze moesten de fabriek uit omdat een bedrijf in de buurt in brand stond. Er was gevaar dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen op het industriegebied. De brand begon bij een bedrijf dat beleiding op de weg verzorgt. Noord-Korea kan snel nieuwe nucleaire wapens maken. President Kim Jong-un zei bij een bezoek aan de fabriek dat de mogelijkheden daarvoor de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld zijn. Kim denkt ook dat het nodig is door alle spanningen in de wereld. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu al tientallen kernkoppen heeft. In de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Hajmoussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. Dat gebeurde niet en na rust werd het spel alleen maar slordiger, zei hij. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. Een bedrijfspand in Leerdam is vannacht volledig uitgebrand. Volgens burgemeester Sjors Vreulich zijn er geen gewonden gevallen. Wel moesten 40 medewerkers van een fabriek in de buurt naar buiten. De brand dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer uit de hele provincie Utrecht heeft geholpen met blussen. Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland, heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om een kleine groep tieners die in aanmerking komt. Dat zijn jongeren die ziek zijn en psychische klachten hebben. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden.

0: van Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6:00.
4: Met Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Een heftig verkrachtingsverhaal uit Nederland. Een nog onbekend aantal vrouwen is verkracht door hun eigen partner of een bekende. Daar is de Telegraaf achter gekomen. Ze werden gedrogeerd en alles werd gefilmd. En dat werd dan gedeeld in speciale sociale mediagroepen. En daar werd ook verteld hoe je zoiets zelf kan doen. Het verhaal doet denken aan het heftige verhaal van de Franse Gisèle Pelicot. De politie krijgt nieuwe bevoegdheden bij demonstraties die uit de hand dreigen te lopen. Onder meer het vullen van het waterkanon met verf. Maar Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je dan met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, dat zeggen ze. Op een bedrijventerrein in Leerdam is een bedrijf vannacht volledig uitgebrand. Omdat het vuur dreigde over te slaan, moesten 40 medewerkers bij een fabriek in de buurt vannacht naar buiten. Volgens burgemeester George Freulich raakte niemand gewond. De andere bedrijven kunnen vandaag gewoon open, maar er kan wel nog een brandlucht hangen. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar de Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Mogelijk heeft het daarmee te maken. Het weer dan vanmorgen plaatselijk wat buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig, pittige regen en onweersbuien. En aan zee kan het hard waaien. Zo 17 tot 19 graden.
4: Dus naar Zandvoort is geen goed idee?
5: Eigenlijk helemaal niet. Nee.
4: Oké. Doen we het niet. Nee.

0: Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
2: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Radio Veronica.

0: verjaardag in 1985. Ik durf bijna niet te zeggen hoe lang dat geleden is. Oei, oei, oei, het was Madonna en Material Girl op donderdag. Het is de 4th of juni. Moet het wel goed zeggen natuurlijk.
1: Gerard Ekdom.
0: En we zeggen weer goedemorgen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Oh, het is zo vroeg. Maar het is alweer licht. Niet alleen in ons hoofd, het is gewoon licht buiten, joh. Hartstikke licht. Zonnebril op en dan kunnen we gewoon beginnen aan een nieuwe dag tot 10 uur. Zoals de nieuwe gids vermeld. Een nieuwe editie van Ekdom in de Morgen. Dus

0: in de morgen is er voor jou.
1: Je bent en blijft een topper.
0: Het niveau is om te janken. Ekdom in de morgen is er voor jou.
1: Je bent en blijft een topper.
0: Het niveau is om te janken. Maar het is wel gezellig.

0: Zo fijn als de artiesten iets over jou zingen, weet je. Dat Pharrell zingt, Ekdom is een schatje, is gewoon fijn.
1: Een schatje.
0: Ja, dat is moeilijk, hè. Nederlands, de G-klank voor een Amerikaan of een Engelsman is gewoon moeilijk. Dus het is gewoon...
1: Hij deed zijn best.
0: Ja. Ik heb hem veel geld voor moeten neerleggen. En dit is wat ik kreeg. Maakt niet uit. Het was in ieder geval Feels van Calvin Harris en Pharrell en Katy Perry en Big Sean. Ja, ik dacht ook, misschien kunnen er nog wel mensen extra in de studio komen. Maar die kwamen niet opdagen, want die had geld pas op.
1: Hebben wij ooit nog wat van Big Sean gehoord? Dat zijn van die rappers die staan dan op één... wereldwijde hit, ja. En dan nooit meer hoor je.
0: En daarna is het klaar. Of is misschien is Big Sean inmiddels wel aan de Ozempic en heet hij nu Sean.
1: Little Sean.
0: Ja, dat zou kunnen. Hoe dan ook, het was Feels en daarvoor Dodgy. Lekker hoor. It's good enough for you, it's good enough for me. Zo, Maxi, Marijke, daar zijn we weer. Hè?
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Geer.
0: Goedemorgen. Nou, Max, worden we nog steeds wereldkampioen?
1: Nou, jij zei gisteren toch, je had een nieuwtje over dat 4% maar gelooft in dat Oranje wereldkampioen.
0: Ja, dat is wel echt heel weinig. Is het ooit zo weinig geweest?
1: Nou, ik denk dat het na gisteravond nog wel even wat minder is. Weet je wat het geworden is, joh?
0: Het was 0-1.
1: Ja, voor Algerije.
0: Voor Algerije.
1: Als we niet winnen van Algerije, hoe worden we dan wereldkampioen?
2: Ja, en het is ook gescoord, toch? Door een Feyenoorder, dacht ik?
1: Ja. Hartje Moussa.
2: Ook een beetje
0: gezondheid.
2: Ja. Maar goed, ik las wel ook dat dit ook gebeurde. Dat we ook de uitwaaiwedstrijd verloren in 88.
1: Ja, klopt inderdaad. En toen Argentinië een paar jaar geleden wereldkampioen werd... verloren ze ook van Saoedi-Arabië, de uitzwaaiwedstrijd.
2: Dus, ja.
1: Dus het hoeft niet het alles hoeft, te zeggen.
0: Nee, maar... precies. Want ik begreep namelijk dat in 1988... toen we Europees wereldkampioen werden... Ja. Toen hebben we blijkbaar ook de uitzwaai... Zo heet dat, hè? De uitzwaai...

0: saaie wedstrijd verloren.
1: Ja, precies.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja. Dus het kan zijn dat het allemaal goed komt. Ik heb geen idee. Was Frank van der Lende nou daar gisteravond bij?
2: Ja, zeker wel. Hij heeft ook een appje. Als
0: heeft hij een appje van ons achtergelaten?
2: Ja, zeker.
0: Frank van der Lende van live vanuit het stadion.
3: Frank. Hey Gerard, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen zeg.
3: Ik ben even buiten het stadion gelopen om op een tatje te halen en een biertje te scoren tijdens de rust.
0: Oh.
3: Van onze leeuwen, onze oranje leeuwen. Het staat nog 0-0.
0: Toen nog, mooie tijden.
3: De uitzwaaiwedstrijd voordat we naar het WK gaan, ja. En mijn analyse als voetballiefhebber.
0: Nou.
3: En een klein beetje als kenner. Is dat het wel als een team voelt. Maar het zwingt nog niet. Het sprankelt nog niet. Er zijn een paar goede acties geweest. En ik heb wel vertrouwen in de linkerkant van onze verdediging. Ja, ik zal het niet ingewikkeld maken. Maar... ik weet het nog niet. Ik hoop dat de schwung er een beetje in komt in de tweede helft.
0: Ja.
3: We gaan in ieder geval genieten. En het is wel een lekker sfeertje. Dat wel. Dat is ook belangrijk. Hoort er ook bij, hè, bij het voetbal. Nou, goedemorgen. En we worden volgens Max wereldkampioen.
0: Ja. Ja, kijk, dit was nog voordat we dus dat doelpunt tegenkregen.
2: Ja,
0: dus toen zat misschien de sfeer er nog wel in. Maar ik kan me voorstellen, oké, met dit op het bord, hè, dit wat nu op de mat ligt, hiermee moeten we het gaan doen.
2: Hij stond wel in een winderig vak, vond je niet?
0: Ja, ik weet niet wie... wat
2: iedereen was stil om hem heen ook. Ja.
0: Het is ook totaal geen toeter te vinden, geen gezelligheid, geen fanfare. Je weet, ik ben gek, ik hou heel erg van varen. Ik hou heel erg van varen. Maar dit is het, jongens, we gaan het zien.
1: Ja, maar dit vind ik trouwens wel stommer, want ik las dus ook dat oranje fans uiteindelijk voor de laatste het laatste fluitsignaal al weggingen uit het stadion. Ik vind dat zo stom.
0: Ja, dat is wel treurig.
2: Maar het duurt altijd wel lang hoor, om dat stadion uit te komen.
1: Ja, maar je gaat toch niet voor het einde van de wedstrijd weg?
0: Wel, kijk, sommige concerten ga je ook wat eerder weg.
2: Precies.
0: Ook al moet een grote hit nog komen. Je denkt,

0: The Time.
1: Hallo.
0: Ze zouden optreden bij het grote feest, 250 jaar Amerika, op 4 juli.
1: Shit,
0: ze hebben afgezegd. Iedereen heeft afgezegd. Ook Milli Vanilli, die zou komen optreden. Ook die hebben gezegd, we doen het toch maar niet.
1: Nee, oké. Okay.
0: Het was Jungle Love. Lekker hoor. Even wakker worden op een funky manier. En daarvoor doe je maar eens een listen to the music. Wat een advies. Maar soms moet je ook luisteren naar een niet na te noemen nieuwslezeres. En misschien zelfs wel Marijke Ketel. Wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Meerdere vrouwen door eigen partners verkracht en een bloederige schoonheidstrend.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
8: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Veronica Verkeer. De eerste 12 vertragingen van de dag, die staan er al. En dit zijn ze. De A2, Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 17 minuten. A5 Amsterdam-Hoofddorp bij Hoofddorp zelf door een auto met pech, 12 minuten. En de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam, ook daar. Heel gek. 12 minuten.
1: Wat een toeval.
0: Conspiracy. Het is 3:30. Het allerlaatste nieuws hier is Marijke. Wat?
21: 3:30.
0: 7, zeker.
21: Maar ik dacht dat je 6:30
0: zei. Nee, 6:30.
21: Goed, het loopt helemaal uit.
0: Allernieuwste, laatste nieuws met jou.
21: Goedemorgen. De politie heeft 4 mensen opgepakt in een onderzoek naar online chatgroepen waarin verkrachtingsvideo's worden gedeeld. Dat schrijft de Telegraaf. Vrouwen werden gedrogeerd en verkracht, mede ook door hun partners.
0: Zo'n bizar verhaal weer.
21: Het is echt weer wat in Frankrijk ook gebeurd is met die Gisèle Pelicot. Je zou bijna denken dat mensen zich daar aan hebben geïnspireerd.
0: Ja.
21: Of zo. Het is echt walgelijk.
0: Walgelijk.
21: In Leerdam is vannacht een grote brand uitgebroken bij een bedrijf dat lijnen op wegen trekt. Het pand is verloren gegaan, maar er vielen geen gewonden. Voor de zekerheid werd een fabriek in de buurt ontruimd. Een flinke tegenvaller voor Oranje. In aanloop naar het WK verloor het Nederlands elftal gisteravond in de Kuip van Algerije. Het werd 0-1. Bondscoach Ronald Koeman noemt het verlies een wake-up call.
2: Algerije thuis, altijd lastig.
21: Altijd lastig, ja.
0: Als ik Algerije ga ik niet daarheen.
21: Goed, dit gebeurde in 88 ook, dus op zich. Hey, en iets heel anders dan.
0: Slecht dat je hier moet lachen.
21: Nou, we vinden dit gewoon heel leuk, Geer. Daarom zitten we bij jou.
0: Het is verschrikkelijk dat je hier om moet lachen. Nou goed.
21: Je hebt die support een beetje nodig. En we moeten dit ook een beetje blijven waarderen.
2: Ik vind het echt heel grappig.
0: Nee.
2: Waarom vind ik dit dan zo grappig?
0: Als ik Algerije ga, ga ik niet daarheen. Is dat een grap?
21: Ja,
2: ik snap het.
21: Ondertussen
0: in de studio. Ja. Het volgende bericht.
21: Ja, ik weet dat jullie niet vies zijn van de lichaamsbehandeling hier en daar. Jullie laten je volgens mij regelmatig opvouwen door een fysio.
0: Ik moet straks weer, ja.
21: Ja, precies. Ja. Heb je wel eens over wetcupping nagedacht?
0: Wetcupping.
21: Wetcupping. Dat zeg ik erg Nederlands, maar het is als het ware nat kuppen. Het is een gezondheidstrend.
0: Oh.
21: Ja, nu weet je wel wat het is. Nee, het is een beetje bloederig is het eigenlijk wel. Het is een gezondheidstrend, maar die vaak illegaal wordt uitgevoerd. Dat ga ik zo meer even uitleggen.
0: Mm.
21: Het is eigenlijk het aanbrengen van wat kleine sneetjes in de huid. En dan komt er een soort plastic of glazen beker op. En die cupt het, een vacuüm zuigt het en dan heb je allemaal bloed. Het
2: ziet er echt ongelooflijk uit. Je krijgt inderdaad van die hele rode blauwe doppen op je rug, weet je wel.
0: Ik heb het één keer laten doen.
21: Oh ja?
0: Ja, in mijn nek.
21: Echt? Ook met het sneetje?
0: Schouder en nek, daar zo. En wat? Nou, niet. Nee, niet met bloed.
21: Nee, je hebt dry cupping.
0: Ik heb gewoon het droge gebeuren, zeg maar.
21: Ja, het ouderwets.
2: Jij kwam toen op kantoor en we zeiden echt, welke orka heb jij je laten zuigen?
0: Ja, maar ik was helemaal bont en blauw. Ja. Ik heb toen moeten uitleggen wat er aan de hand was. Alleen een klein stom fout die ik had gemaakt. Ik moest diezelfde avond nog op televisie.
21: Oh nee!
0: Dus de fysiotherapeut was een half uur bezig om mijn enorm blauwe nek weer een beetje in oorspronkelijke straat terug te brengen. Maar dat is wel gelukt.
21: Maar was het lekker? Heb je er wat aan gehad ook?
0: Nou, er kwam zoveel rotzooi blijkbaar uit. Dat moest blijkbaar. Ik heb het één keer, ik heb het daarna nooit meer laten doen.
21: Nee?
0: Rotzooi. Nooit meer. Ja, het is helemaal blauw. Dus dat betekent dat er iets zat wat boven water moest komen, zeg maar.
2: Ja.
21: Als het niet blauw zou worden, was het schoon geweest.
0: Waarschijnlijk wel, maar nu moeten we het dus met bloed met sneetjes doen.
21: Nou goed, dat gebeurt steeds vaker. En hiervan is het idee echt dat je eigenlijk de doorbloeding van je lichaam bevordert. Dus dat is echt het doel hiervan. Op zich, de behandeling zelf is misschien oké. Alleen het wordt heel vaak illegaal gedaan, want er moet wettelijk een arts bij zijn. En dat gebeurt vaak niet.
2: Dus als je snijdt, dan moet er een arts bij, inderdaad.
21: Ja, want
2: en je kan ook in principe gewoon laten dry needlen.
0: Dat is ook zo vreselijk.
21: Is dat hetzelfde
2: principe? Nou, volgens mij wel, want je spieren die verzuren een beetje. Dan komt er een beetje rotzooi en afvalstoffen in. Dat is vaak als je stress hebt. En dat dry needlen, dat activeert een beetje die spier.
21: Oh.
2: Waardoor er weer betere doorbloeding komt. En dat is ook wat het kuppen een beetje
0: wil. Dus maar dry needling is ook niet heel lekker. Er zit een soort ijzervlosdraad in je zenuw.
2: Ja.
0: Oh. En dan trekt hij er drie keer aan.
2: Dan hoef je de tribute in ieder geval niet met een sjaal om te presenteren.
0: Ik zat aan tafel in een talkshow.
21: Ah, dat valt dan nog in de zin.
0: Toen belden ze nog, inmiddels niet meer. Maakt niet uit.
21: Nee. Hey, maar wij moeten wel om jou lachen. Ja, precies. Het weer nog. Het is toevallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien. Soms met onweer, hagel, windstoten. Tussendoor wel af en toe de zon, dus laten we daar naar uitkijken. Het wordt vandaag niet veel warmer dan 18 graden.
3: Dit is Radio Veronica.
22: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
22: En nu,
3: Gerard.

0: 72 bar op de nationale eterfrequentie. Blaast hij je complete dak eraf.
1: En toen belde de overburen op. En toen zeiden ze, ja, het dak ligt eraf.
0: Gerard Ekdom staat aan.
2: Dan wil jij niet weten wat daar gebeurt, toch, Big?

0: altijd hip. Ook is hij al bijna 30 jaar oud. Dat gaat wel hard. De Stardust en Music Sounds Better With You. En daarvoor Snow Patrol. And Just Say Yes. Het is weer tijd voor een duik in
1: Ekdom's platenkast.
0: Een beetje in de oude hoek deze week. Hadden we gisteren de jaren 70, 1971 om precies te zijn. Gaan we vandaag weer gewoon naar datzelfde jaar. Sorry, ik zit in 1971.
2: Daar hoef jij je helemaal niet voor te ontvangen.
0: Is dat niet heel erg?
2: Nee, sorry. Natuurlijk niet.
0: In dat jaar kwam er een hoop moois uit namelijk. Een hoop mooie platen. Platen met eeuwigheidswaarde. En soms ook een plaat waarvan ik zelf denk, die heb ik al een hele tijd niet meer gehoord. En ik moet er ook bij zeggen, ik zit bij de T. Ik ben bezig thuis met de Altijd Goed map en ik ben bij de letter T beland.
3: Je zit lekker aan de T.
0: Ik ben zo lang bezig geweest met de S, dat duurde maar. Het duurde maar. En deze gooide ik erin gisteren en ik denk, ja, deze gaat de radio op. Gewoon te lang geleden en zo ongelooflijk lekker. Mark Bolan. Ja, zo heet de zanger, maar eigenlijk was het gewoon T-Rex. Hij overleed in 1977, maar goddank.

0: Rebecca heette die Bang A Gong. Dat kwam omdat er in hetzelfde periodetje een andere Get It On in de hitlijst stond. Die van Chase. Dus om verwarring te voorkomen heette die daar Bang A Gong. En in Europa Get It On. Snapt u het uit nog? Uit de platenkast T-Rex. Get It On. Later ook nog gecoverd door The Power Station. Met Robert Palmer onder andere.
1: En heb je ook nog Dingedong, maar dat is echt...
0: Dat kwam later. Dus ook om verwarring te voorkomen. T-Rex uit de platenkast. Oh jongens toch. Yeah.

0: Het is aflevering 100 van dit jaar.
1: Oeh, echt waar?
0: Ja, zegt onze derde Beatle, of vijfde Beatle, moet ik zeggen. Luc, die houdt als een statistiek altijd bij. Dus het is toch een feestelijke editie, het kan niet anders. Stand is op dit moment 2-1 voor mij.
1: Ja.
0: Maar het kan natuurlijk gewoon de zwaanstand worden vandaag.
1: Dat hoop ik wel.
0: Het fragment van vandaag komt uit, toch weer we zijn de regionale hoek toch weer ingedoken. In dit geval niet heel ver van huis. De collega's van RTV Utrecht.
1: Okay.
0: Een van de razende reporters al daar, die ging een tijdje terug langs bij een vriendengroep met een hele aparte hobby. Ze hebben namelijk collectief dezelfde liefde voor één simpel fenomeen. Luister even mee.
2: Siebe is fan van. Samen met een paar vrienden heeft hij de appgroep opgericht.
3: Toen is het een beetje gaan rollen. Zijn we meer onderzoek gaan doen van welke verschillende soorten zijn er nou. En dat is nu na een paar jaar uitgegroeid tot een appgroep van bijna 100 mensen.
4: Vaak als ik in de auto zit, op de bijrijdersstoel, dan kom je ergens moois langs en denk ik, oké, deze is echt vet. En dan maak je even een fotootje. Het is gewoon nog een reden om naar buiten te gaan of zo.
2: En Siebe denkt er precies zo over. De vorm vindt hij zo mooi dat hij er zelfs eentje liet tatoeëren.
3: En deze staat in Arnhem.
0: Nou ja, je voelt het al aan je water, Marijke. Waar zijn deze kwieke jongens nou zo ongelooflijk dol op? Zijn dit A, abris, B, hoogspanningsmasten of C, vuilnisbakken?
1: Maar wat moet ik hier nou mee, hè? Het kan gewoon alles weer
0: het
1: zijn.
0: Het kan weer alles zijn.
5: Maar leef je nou een beetje in? Die jongen zegt, ik heb weer een reden om naar buiten te gaan.
0: Deze jongen had een groot probleem met op sociaal vlak overal. Zat binnen, durfde niet erbij. Het is pleinvrees, straatvrees ook nog. En nu heeft hij iets waarvoor hij naar buiten komt.
1: Ja. Oké. Kijk, je gaat naar buiten om deze materialen, deze voorwerpen, deze dingen te spotten. Dus dan ga ik ervan uit dat je op zoek bent naar verschillende soorten.
0: Verschillende maten, verschillende
1: kleuren.
0: Ja, goed zo.
1: Dan denk ik dat hoogspanningsmasten, in alle eerlijkheid, die verschillen niet zo vreselijk. Ja, soms vraag je je af, waarom zitten die blauwe bolletjes eraan? Dat vraag ik me nog steeds af.
0: Blauwe
1: bolletjes? Rode bolletjes, die zie je soms in van die elektriciteit. Nou goed, dat ga ik wel een keer uitzoeken.
0: Rode bolletjes?
1: Ja, je hebt geen idee waar het over gaat.
0: Nee.
1: Maakt niet uit. Dus ik denk dat dat een beetje te veel op elkaar lijkt als je echt gaat hoogspanning spotten. Dus laten we daar een streep op zetten.
0: Oké.
1: Ik denk vuilnisbakken. Het is ook wel redelijk hetzelfde smaakje steeds, gok ik.
0: Nee, maar abris die heb je echt in 1100 verschillende.
1: Ja, maar ja, alles wat erop staat is nieuw. Reclames spotten bijvoorbeeld. Ik kan me best voorstellen dat je daar het lol in van ziet. Of dat je ons drie ineens ergens, dan schrik je natuurlijk een hoepeltje. Het is verschrikkelijk.
0: Een hoepeltje.
1: abris spotten, ja, op zich vind ik daar nog wel wat voor te zeggen.
0: Ja, die veranderen wel steeds, hè?
1: Ja, daarom.
0: Die veranderen steeds.
1: Ga je er even op
5: uit. Ik wil je niet op andere gedachten brengen, maar die beeld je nou eens in. Gewoon die sociaal geïsoleerde, op zijn kamer rukkende jongen. Wat voor imposante.
1: Wat maak jij hem nou belachelijk,
5: gaat hij
1: zeg.
5: Voor naar buiten?
1: Doe eens even gewoon. Oké, maar dit is niet de abri. Want je bent mij overduidelijk in een bushokje aan het duwen.
0: Je duwt je een bushokje in.
1: Oké, laat ik een keer Max vertrouwen. En niet voor, ik weet het niet, of niet voor de abri gaan. Of wel. Ik vind het nou weer heel moeilijk. Nou, laat ik bij mezelf blijven. Ik zou abris gaan spotten van deze drie mogelijkheden. Ja.
0: Zitten wij, moeten bij zeggen nummer A.
1: Ja, want even voor de mensen die het misschien niet weten, abris zijn de posters, toch? In de bushokjes.
0: We hangen ook wel eens een abri, dus we komen onszelf wel eens tegen.
1: Ja, en dat was A?
0: Dat is A, abris.
1: Dan gaan we voor nummer A.
0: Ja, oké, dan zet ik dat neer en dan gaan we eens luisteren.
3: Het maakt al indruk als je het van dichtbij ziet, dat het best wel groot is eigenlijk. Het is nog redelijk een kleintje eigenlijk.
2: Siebe is fan van masten.
1: Oh.
2: En om precies te zijn, hoogspanningsmasten. Samen met een paar vrienden heeft hij de appgroep Hoogspanningsgasten opgericht. Snap je hem?
0: Ja. Het is een mast.
5: Zie je nou, die lopen gewoon de hele dag te masten, die jongens.
0: Die je normaal alleen Rotterdam ziet. Het waren hoogspanningsmasten en dat betekent dat de stand nu staat op 3-1. Voor mij!
6: Dit is Radio Veronica.
7: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterij winnaar?
9: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: deze week extra goedkoop? Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van.

0: tijdelijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
1: Dat zeg ik.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Ja, voordat ik hier...

0: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mensen opgepakt. Er werden invallen gedaan en computers, telefoons en SD-kaarten in beslag genomen. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door hun partner en bekenden werden verkracht. Een organisatie die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers wil helpen is boos op het COA. Het gaat om Migrate, dat tentjes neerzet voor asielzoekers die de laatste bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. In Leerdam, in de provincie Utrecht, is vannacht een fabriek van Campina ontruimd. Even verderop op het industrieterrein stond een gebouw van een ander bedrijf in brand. En daar is niks meer van over, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitspreidde. Bij de brand in Leerdam raakte niemand gewond. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Moet ik dan 0-1 zeggen eigenlijk, Max? Of maakt dat niet uit?
6: 1-0. Ja. Het is in principe 0-1, maar 1-0 is ook oké.
5: Okay. Daar zag het in de eerste helft trouwens niet naar uit, want Oranje kreeg volop kansen om een doelpunt te maken. Maar bondscoach Ronald Koeman vindt dat Nederland soms te lief is en een stukje agressiever moet zijn.
7: Zo. Wat een blind leggen!
6: Ja, dat is wel een blind leggen, ja.
5: Ah, ik zie het als een generale repetitie. Nu slecht en dan straks bij de echte show.
6: Wake-up call.
5: Precies. Het weer nog wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien. Soms met onweer, hagel en ook windstoten. Ah. Tussendoor wel ook wat zon, dus laten we daar dan vooral naar uitkijken. En het wordt vandaag niet warmer dan 18 graden.
6: Tussen de wolkbreuken schijnt altijd de zon. Er staan 14 vertragingen en dit zijn de 3 grootste problemen. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij
8: Hoevelaken.
6: 12 minuten. De A7 Hoorn Zaanstad bij Purmerend Noord. 12 minuten. En de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de havens 5500, 5700 / Merwedeweg.
5: Oh, wauw.
6: Ja, zelfs / is daar, joh. 11 minuten.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
11: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Positive Bitch. Ja, zo heet ze gewoon in de wandelgangen. Het is altijd maar één grote hit, Meredith Bitch. Dat nummer heet Brooks.
1: Dat klopt niet helemaal, toch?
0: Volgens mij is het andersom. Het is denk ik toch Meredith Brooks met Bitch. Ja, dat is inderdaad. Donderdag 4 juni. Hele goedemorgen. Het is Radio Veronica met Act On In The Morgen. En we hebben de kranten weer even lekker doorgespit. Marijke, wat heb je nou toch weer gevonden?
2: Nou, ik wil toch even een waarschuwingsbericht met jullie delen. Want ik lees groot in het AD dat er weer meer wordt ingebroken.
0: Ja, dat las ik ook. Ja, de inbrekers hebben het weer voor het uitzoeken, hè?
2: Ja, het gebeurt vaker dan vorig jaar. Het gebeurt gemiddeld zo'n 60 keer per dag. En het blijkt ook vaker te lukken. En dat is onze eigen schuld.
0: Waar ligt het nou? Ja. Waar komt het door?
2: We zijn nog minder vaak thuis dan een paar jaar geleden, gemiddeld. Mm-hmm. En we zijn weer minder bezig met preventie. We maken het criminelen gewoon wat minder moeilijk. Dus we zijn minder bezig met sloten, minder bezig met dat lampje nog aanlaten. Dus eigenlijk weer een wake-up call om daar weer even een beetje mee te beginnen.
0: Oké, dus de boeven hebben het in de gaten. Maar we hebben wel overal camera's. Hè? Iedereen heeft nu videodeurbellen en toestanden.
2: Dat verbaasde mij dus ook een beetje. Ik dacht, volgens mij word je doodgegooid met die videodeurbellen. Maar wat een beetje het idee is dat we eigenlijk steeds meer bezig zijn met onze online veiligheid. Omdat de hele tijd hoor je dat hackers binnen zijn gedrongen. En je wachtwoorden moeten sterk zijn. Met alleen QWERTY 3 ben je er niet meer. Dus nu is iedereen bewust bezig van digitale veiligheid. En dan verslapt een beetje in en om het huis.
1: Nou ja, en misschien dat een paar jaar geleden natuurlijk zaten we in corona. Hè? Toen was iedereen thuis. Ja. Dus het is ook niet zo gek dat de cijfers nu weer wat hoger zijn dan toen.
0: Ja,
1: toen
0: hebben we ook een minuut stil te houden voor alle boeven. Die had dat ook niet makkelijk, hoor.
1: Ja, nee, we hebben echt geklapt, hè. Op
0: de we hebben toen echt geapplaudisseerd. Ja. Maar goed, be aware en hou het in de gaten. Het is leuk dat we allemaal camera hebben. We kunnen dus nu live zien hoe ons huis wordt leeggeruist.
2: Inderdaad,
0: ook gezellig.
1: Dat is mooi, hè.
0: Max, jij hebt een onderzoek voor je. Daar gaan we even voor zitten, hoor.
1: Nou, zeker wel. We hebben trouwens dezelfde krant gelezen, Marijke. Komt ook uit het AD. Die berichten namelijk over een onderzoek van het Diabetesfonds. Ze hebben namelijk gecheckt hoeveel suikerklontjes wij eigenlijk ongemerkt binnenkrijgen op een dag.
0: Die dingen schijnen dus in ons slaap gewoon naar binnen te wandelen. Ja. Ja, dat is echt niet normaal. Moet je even kijken wat hierop staat.
1: Maar hoeveel suikerklontjes aan toegevoegde suiker krijgen wij binnen? Denken jullie? Doe ze gok.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen zeggen, nou, rond de 6.
2: Ja, ik vind het altijd zo moeilijk in te schatten hoeveel suikerklontjes. Maar ik denk dat je veel meer suiker absoluut zit overal
1: in. Ja. Ja, inderdaad, wat jij zegt, Gerard. Mensen denken 6. Het is het dubbele. Het zijn 12.
0: Ja, niet normaal. Erg.
1: Dat betekent dat we in een week gemiddeld 86 suikerklontjes aan toegevoegde suiker binnenkrijgen. En per jaar, en hier schrok ik echt van, 18 kilo.
0: Aan suiker.
1: Zeg maar eens even 18 kilo aan suiker wat je extra binnenkrijgt.
2: En extra, wat bedoel je dan precies met extra?
1: Nou kijk, het zit dus ook in producten waarvan je het niet verwacht. Dus als je een zak Venco drop koopt, oké, tuurlijk,
0: dan weet je.
1: Ingecalculeerd, toegevoegde suikers. Maar het zit in nog veel meer dingen, zoals bijvoorbeeld kant-en-klare sauzen.
2: Ja.
1: He, dan denk je even lekker
0: spaghetti-saus.
1: Precies. Ja. Kipfilet zit er zo ook in.
2: Zit er suiker in kipfilet?
0: Hoe kan dat
2: zeker?
0: Nou?
2: Hoezo?
1: Ja, nou, maak je het lekker zoet. Kijk, die bedrijven doen er alles aan om het lekker voor ons te maken. Maar ze zijn niet bezig met onze gezondheid. Het zit dus ook in hummus. Dat is ook voor de mensen die denken, ik ga afvallen, ik doe hummus. Nee, er zit heel veel suiker in. En deze vond ik het allerergst. Magere yoghurt.
0: Wat? Hoe dan?
1: Nou ja, kijk, als jij magere yoghurt koopt, dan krijg je niet dat lekkere vet erbij. Dus wat denkt die fabrikant? We moeten het wel net zo lekker maken, dus dan doen we er suiker bij.
0: Nee, dus haal het vet eruit en suiker erin.
1: Ja, dan denk je dat je iets goed doet voor je lichaam, dan zit je gewoon suiker te eten, weer.
0: Maar dan ben je dus je hebt gewoon overgewicht en je denkt, nou, ik wil afvallen, ik pak even dat magere yoghurt en binnen 2 weken denk je, er is niks veranderd, we worden genaaid.
1: En ik werd nog agressiever, sorry, het is een beetje ongezellig, maar in het artikel wordt dus ook nog, zeg maar, jou een tip meegegeven met kijk op de achterkant van die producten, dan is het heel makkelijk. Maar het zijn die fabrikanten, die moeten er toch wat aan doen.
0: Het gaat fabrikant mis.
1: Precies.
2: Nou ja, goed. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Als jij als fabrikant een product wil verkopen en je maakt dat lekkerder en je bent er eerlijk over, dan is het prima.
1: Maar dus
2: wij moeten de achterkant checken.
1: Kijk, ze moeten het verplicht op de achterkant zetten. Ja. Maar als zij magere yoghurt aan jou verkopen, lekker gezond, doe er dan geen suiker bij. Bescherm ons een beetje.
2: Het is jouw interpretatie dat magere yoghurt gezond is. Kijk, dat het mager is, dat klopt. Want het wordt niet met volle producten gemaakt.
1: Maar jij gaat bij kipfilet toch niet op de achterkant kijken wat erin zit?
2: Nou, dat vind ik inderdaad.
0: Er moet een sticker op met bevat 8 suikerklontjes. Ja. Dat wil je erop hebben.
1: Ja, sorry hoor.
0: Okay, nou goed.
1: Ik ben weer rustig.
0: Ja, ik probeer rustig te zijn.
1: Wat heb jij, Geer?
0: Nou, in het kader wie oogst zal zaaien, heb ik een opmerkelijk nieuwtje gevonden. En daarvoor dalen we even af naar het altijd bruisende Sint-Michielsgestel. Je weet waar het ligt, hè? Daar heeft boer Frank van Wagenberg zo'n 85.000 vierkante meter aan grond leggen. Dus hij dacht, nou, weet je, zaai, zaai, man. Zaai, zaai. Dus, Lekker inzaaien met gras. Maar toen de zaadjes begonnen te groeien, bleek het dus geen gras te zijn wat hij had geplant.
1: Maar suikerklontje.
0: Klaprozen.
2: Oh.
0: Nee joh.
2: Ach. Oh, gezellig.
0: Ik krijg wel applaus ook nog.
1: Suikerklontje.
0: Klaprozen.
2: Oh.
0: Nee joh.
2: Ach. Oh, gezellig.
0: Ik krijg wel applaus ook nog.

En dat is eigenlijk wat je vandaag moet doen. Gewoon lekker gloeien. Dan zit je gewoon lekker... Come on baby, glow. Het is Radio Veronica. En omdat ik een absolute voetballiefhebber ben. En uiteraard heel veel biertjes koud op staan. En de bitterballen al klaar heb liggen. Is het tijd om iemand...

0: voor. Een plek in het Radio Veronica Café. 14, 20 en 25 juni. Dan openen wij de deuren van ons Radio Veronica Café in Breda. 3 dagen lang is Café Brussel de thuisbasis van Wout en Frank. En volgen zij alles wat Oranje doet, maar ook wat Curaçao doet, hè? Oh,
1: maar het wordt zo gezellig, Geer. Ja, ik heb me trouwens ook al aangemeld voor een rondje bardienst.
0: Oh, wat leuk!
1: Ja, dus,
0: oh, wat
1: leuk. We zijn er allemaal bij.
0: Dus binnenkort kun je je ook laten afserveren door Max. Dat is mooi, zeg. Pilsje erbij. En we hebben ook nog waarschijnlijk leuke artiesten. Nou, waarschijnlijk. Moet je even horen wat er komt. Samuel Welten. Frans-Duits. Even serieus. Frans-Duits.
1: Even serieus. Ook de band. Even serieus.
0: Jij kan erbij zijn met je vrienden. Wat je moet doen om erbij te kunnen zijn, de kans op maken, is aanmelden via radioveronica.nl. En iemand die dat gedaan heeft, heb ik nu aan de telefoon. Dames en heren, Jeffrey Boekmans.
2: Yes.
0: Ja, Jeffrey, goedemorgen.
2: Hallo. Goedemorgen.
0: Even kijken hoe de sfeer bij jou erbij hangt qua Oranje. Ik weet, we hebben de wedstrijd gisteren, de uitzwaaiwedstrijd, verloren. Maar wat gaat Oranje doen, denk jij?
2: Nou, ik hoop toch wel dat ze de halve finale gaan halen, hoor.
0: Minstens, hè?
2: Mogen we het ook wel hopen.
0: Als we alles voor Jan Lul lopen versieren.
2: Ja, je wel. Ze al die vlaggetjes van niks opgehangen.
0: Voor die
2: paar weken gaan we het niet doen, hè?
0: Vind ik ook. Jeffrey, zet er neer halve finale. Waarom wil jij graag naar het Radio Veronica Café?
2: Nou, het ging over bier, bitterballen en voetbal. Ja, dat is... dat is in ieder geval alles wat in mijn straatje past. Het is ook in Breda, daar woon ik redelijk in de buurt.
0: Nou, kijk eens aan.
2: Dus en meer wil je niet, toch?
0: Het gaat om de BBV, hè? Bier, bitterballen en voetbal.
3: Vrouwen, dat vind ik.
0: Die zijn er ook wel, waarschijnlijk.
2: Dat is mijn partij.
0: Jeffrey, laat mij jou vertellen dat jij erbij bent! Van harte welkom in het café.
2: Super.
0: En je maakt ook nog kans op een reis voor 2 personen naar Curaçao. Nou, hier. Goedemorgen, zeg.
2: Dan zal mijn vriendin blij mee zijn.
0: Dat denk ik ook. En dan moet jij maar een stukje met het acting doen. En we hebben nog iets leuks voor je, Jeffy. Je wint het Radio Veronica Club Shirt.
2: Wow. Nou.
0: Ja, die is echt mooi. Die is blauw, dat wel. Maar die is wel echt mooi.
2: Toppie.
0: En die zit lekker om het lijf, hoor.
1: Trek hem aan, Jeffy. Dan doen we samen een pilsje straks.
2: Nou, dat doen we. Gaat goed komen.
0: Heel veel plezier en maak er een feest van daar in het café, hè?
2: Yes, dankjewel. Tot dan.
0: Bye, man.
2: Fijne uitzending. Bye.
0: Dit is Bluff met Gein.

0: koud te landen. Ik heb een stukje bokking erbij. En vodka natuurlijk, hè. En bluff en geiker, zo te landen. Het nieuws komt eraan zometeen van 19:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Maagverkleining wordt nog jonger vergoed. En wat mag je echt nooit meer doen in het vliegtuig?
2: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Brussel.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijs 5 Vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Nu tot wel 600 euro extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
15: Ja, even opschrijven dat die...
16: Corendon, ja.
15: Voor straks. Maar eerst de verkeersinformatie en die worden mede mogelijk gemaakt door auto's. Er staan 41 vertragingen. De A1 bijvoorbeeld Apeldoorn Amersfoort bij Voorthuizen, 19 minuten. De A50 Arnhem-Oss bij de Maasbrug, 20 minuten. En de A67 Venlo Eindhoven bij Gelderop, een kwartier vertraging. 7:58 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
17: Goedemorgen. Tieners die extreem dik zijn kunnen voortaan een maagverkleining vergoed krijgen vanuit het basispakket. Het gaat volgens het Zorginstituut om kinderen die al van alles hebben geprobeerd, maar toch niet afvallen. De politie heeft 4 mensen opgepakt die in een chatgroep zaten waarin verkrachtingsvideo's werden gedeeld. De vrouwen werden gedrogeerd en verkracht en dat gebeurde vaak door hun partners of bekenden. Een grote brand op een industrieterrein in Leerdam. 1 pand is daarbij verloren gegaan. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg, maar voor de zekerheid werd een fabriek van Campina wel nog ontruimd. Niemand raakte daarbij gewond bij de brand. En ik heb iets heel leuks gevonden in de Panorama dit keer.
15: Het weer, hè?
17: De Panorama heeft een verhaal over de vliegtuigetiketten. Wat je echt nooit mag doen in het vliegtuig. En waar je anderen echt mee helemaal groen en geel irriteert. Het sluit wel aan bij een gesprek wat ze hadden bij Wout en Frank van de week. Daar heb ik even een stukje van geknipt. Hier vertelt Wout waar hij sowieso al niet tegen kan in het vliegtuig.
18: Tegen mensen die tegen je stoel schoppen. Mensen die stinken. Oh. Tegen mensen die dronken zijn. Oh, dat vind ik ook zo irritant.
17: Nou, dat is natuurlijk ook irritant. Maar Wout vergeet een hele belangrijke.
15: De stoel naar achter?
17: De stoel naar achteren
15: kloppen. Oh. Nicole heeft dat altijd. Er zit altijd iemand of achter haar die schopt.
17: Ja.
15: Of voor haar die de stoel naar achter zet.
17: Ja.
15: Maar wat is nou het probleem daarvan? Dat mag niet. Gewoon niet. Het moet verboden worden.
18: Hoezo?
15: Ben jij degene die het doet, Max?
18: Ik doe dat altijd.
15: Dat mag, dat kan helemaal niet. Waarom zou je dat doen?
18: Zodra die, dat je zeg maar je gordel om kan doen. Zodra dat lampje uit is, doe ik gewoon mijn stoel naar.
15: Weet dat jij achter jou gehaat wordt.
18: Ja, maar ik snap dat niet. Je zit, kijk, oké. Okay. Maar stel je even voor, Geer. Je loopt het vliegtuig in, je gaat zitten. Vervolgens heb je nul ruimte. Je kan in principe niks doen. Je hebt twee knopjes. Dat is van voren, dat is zeg maar het plateautje wat naar beneden komt. En je hebt aan de zijkant de knop om naar achteren te gaan. Je hebt twee opties die je kan doen in je
15: dan
18: stoel.
15: Dan pak je het tafeltje voor je.
18: Waarom mag er dan één niet?
15: Ja.
17: Maar goed, oké, je zegt al je hebt weinig ruimte. Heb je dan wel eens ook meegemaakt dat degene voor jou naar achter komt?
18: Ja.
17: En wat doet dat dan met jou?
18: Niks.
17: Je vindt het helemaal niet erg?
18: Nee.
17: Dat jouw tafeltje waar straks je warme macaroni op staat... komt tegen jouw buik aan.
15: Wauw, macaroni.
18: Maar waar is die knop anders voor?
17: Nee, de knop bestaat.
18: Ja.
17: Maar goed.
18: En dan mogen wij hem niet indrukken.
17: Weet je wat eigenlijk in de Panorama staat?
15: Weet je hoeveel knop ik hier heb waar ik beter niet aan kan komen?
17: Nee, het is leuk. Er is een soort ongeschreven wet. Dat je het recht hebt om die stoel naar achteren te doen... betekent niet dat het getuigt van fatsoen. En dat vind ik heel interessant.
18: Oké, maar hoe moet je dat dan doen?
17: Ja, ik denk dat je misschien niet helemaal naar achter hoeft te doen.
15: Nou, ik denk, voor mij bij die nieuwe vliegtuigen kan het niet eens meer.
17: Oh nee?
15: Nee.
17: Gaat dat weg?
15: Ja. Oh. Het komt door Max.
18: Ja, ja maar... Ja, ik slaap niet hoor, als die stoel niet naar achter gaat.
15: Nee, maar dan, je bungelt altijd een beetje half voorover. En,
18: ja, maar doe dat dan
15: en je met je mond, met je mond open natuurlijk altijd.
18: Weet je hoe lekker dat is? Lekker naar achter. Ja. Oh, even dat lekker laten rusten.
17: Nooit gehad dat iemand jou een trap gaf van achter? Of dat je achter je hoorde, oh, ik heb er weer een. Dat heb je nooit reactie.
18: Ik heb altijd mijn koptelefoon op. Dus.
17: Ja.
15: Ja, dan heb je stelt dan ook meteen de noedels natuurlijk. En dan weet je ook hoe laat het is.
17: Maar het is wel leuk en nog wel een tip voor mensen die meer zijn zoals Geer en als ondergetekende. Als je je er nou aan irriteert... Je hebt blijkbaar illegale knee defenders. Dat zijn illegale plastic clips waarmee je de stoel van je voorganger fysiek blokkeert.
15: Oh, dat is leuk zeg. Waar kun je die bestellen?
17: Ja, ik heb de dark web. Maar Google
15: de
17: maar.
15: De dark web. Oh.
18: Ik ben trouwens wel heel benieuwd wat de luisteraars hiervan vinden. Die zullen misschien ook wel naar de radio roepen. Wat een lul dat hij zijn stoel naar achteren doet. Laat even weten.
17: Het weer nog. Vanmorgen zijn er plaatselijk wat buien. Vanmiddag in het hele land onstuimig pittige regen. Onweersbuien.
15: Oh, nee.

0: favoriete shack, hè? The Love Shack. B-52's. Zometeen is het weer zover. Ja, ja, ja, lieve mensen. Oh, oh, oh. Het is weer tijd zometeen voor een nieuwe editie van het woordenboekspel. De eerste kandidaten hebben zich al gemeld, zie ik. Maar we gaan het zometeen weer spelen. We hebben een woord van de dag geplukt uit de vandalen. Want vandalisten als wij zijn, vinden we dat leuk. En we hebben alle drie hebben wij een andere betekenis van het woord. Als jij de juiste raadt, krijg jij een boek van U2. We hebben het laatste eraan, het laatste exemplaar.
1: Oh,
0: ja. Je kunt ze nu gewoon nog in de winkel kopen. Maar hier dus te winnen, een biografie van U2 aan de hand van de albums die ze hebben uitgebracht. En daar doen we ook nog een nuts bij. Wil jij meespelen met een woordenboekspel, hoef je slechts één woord te appen. En dat is het woord woordenboekspel. Naar de Radio Veronica app.
1: En als je dat dan gedaan hebt, druk dan lekker het knopje op je stoel in. Leun naar achteren toe.
0: Nee, doe dat nou
1: en
0: niet.
1: En wacht af tot we je bellen.
0: Bellen we je gewoon terug.
1: Heerlijk.
0: Ik kan geen genoeg krijgen van de nieuwe...

0: Veronica daarvoor de Rolling Stones. Nieuwe single, It's in the Stars. Zij hinten op misschien toch wel weer een nieuwe tour. Het is toch ongelooflijk dat ik was in 1995 in het Goffertpark in Nijmegen onder het motto, dit is de laatste keer dat ik de Rolling Stones ooit op de bühne gezien. Nou, we zijn nu 30 jaar verder, 31 jaar, en er komt een nieuwe tour.
1: En het klinkt als een klok allemaal, nog steeds.
0: We krijgen trouwens een hele hoop, echt een hele hoop reacties binnen op jouw vliegtuigstoel naar achter gezet actie. Ja, daar gaan we straks even op terugkomen, denk ik. Want daar vinden mensen wel wat van.
1: Dit is echt de splijtswam van Nederland. De ene helft vindt het onzin, de andere helft wil wel die stoel naar achter.
0: Splijtswam, dat is een mooi woord voor het woord.

0: Het is weer zover. Het moment is daar. Het woordenboekspel. Een heel simpel spel, maar het kan lastig zijn. We hebben hier een woord van de dag. Die hebben wij random geplukt uit die dikke vandalen. Eén klein probleem. Marijke, Max en X hebben alle drie een andere definitie van het woord. Het is aan jou om te bepalen wie van ons gelijk heeft. En we spelen het vanavond met iemand die tussen de verpakkingsblikjes van Campina staat. Geruikt het zelfs al aan de telefoon. Auke Dijkstra uit Leeuwarden.
1: Woe, Auke. Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Auke.
1: Goedemorgen.
0: Bij Campina sta je nu.
1: Ja.
0: Oké, het zijn lege blikjes, verpakkingsblikjes.
1: Ja, wij produceren de blikjes voor de verpakkingen.
0: Oh, vandaar. Dus het vullen gebeurt ergens anders.
2: Je belt ook vanuit een blik, hoor ik nu.
0: Ja, je zit erin, hè?
1: Nee, ik zit er niet in. Ik ben niet de verhelft iemand
0: mee. Nou, in ieder geval een blik vooruit. Hopelijk heb je een heldere blik ook als het gaat om het ontfrutselen van de waarheid achter het woord van vandaag. Er valt een boek van U2 te verdienen en een nuts. En die ligt lekker in de mond.
1: Nee.
0: Ben je klaar voor het woord?
1: Ja, dat roept u maar.
0: Het woord van vandaag is...
3: Amaxafobie.
0: Oeh.
3: Amaxafobie.
0: Amaxafobie. Een mooie... Dat is de angst voor mensen die Max heten, denk ik.
4: Ja. Nee, ik het ook.
0: Amaxafobie, Marijke, wat is dat?
4: Dat is een ander woord voor rijangst.
0: Max, wat is volgens jou?
2: Dat is een ander woord voor breiangst.
0: Nou, ik denk dat het een ander woord is voor preiangst.
1: Wat voor angst?
0: Prei, de sprei. Als in de groente. Weet je, dat je,
1: oh, ja.
0: Je durft geen preischotel te eten. Dus het is...
1: Rijangst,
0: breiangst, denk Max. En preiangst, denk ik.
1: Nou, volgens mij, als je het antwoord niet al wil...
0: Ja?
1: Ik vind 2 en 3 vind ik redelijk ongeloofwaardig. Dus ik ga voor de rijangst.
0: Je gaat voor rijangst. Heb je dat zelf ook?
1: Dus nee, ik absoluut niet.
0: Nee? Oké. Ik ben benieuwd.
3: Amaxafobie betekent rijangst.
0: Ja!
3: Marijke heeft gelijk.
0: Ja! Het is al fantastisch. Auke Dijkstra uit Leeuwarden. Je hebt het helemaal goed.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, dan krijg je een prei, een troostprei. Ja. Nee, geintje. Je krijgt het boek van U2.
1: Ja, mooi.
0: En daarbij doen we inderdaad een nuts.
1: Een nuts of een nuts?
0: Een nuts, ja, dat is zo'n reep is dat. Met, er zitten, ja, noten zitten erin.
2: Hazelnoten,
0: chocola, nogatine. Gewoon lekker is dat, een lekker spul.
1: Ja, lekker.
0: En veel emulgatoren zitten er ook in. Doen we er allemaal bij.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: Heel veel plezier, Auke. Maak er een mooie donderdag van daar, hè.
1: Doei.
0: Bye, bye.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek houden.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
13: GWC!
11: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven!
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the tribes.
19: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
3: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Youfone.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 8 uur.
13: Marijke Ketel.
14: Goedemorgen. Het lukt inbrekers steeds vaker om ergens binnen te komen. Het AD haalt uit cijfers van de politie dat in bijna 8 van de 10 pogingen... het ook echt lukt om in te breken. En dat stond vorig jaar op 7 op de 10. Ook het totaal aantal inbraken stijgt met 10% vergeleken met vorig jaar. De politie heeft 4 mensen opgepakt en ook nog eens 4 personen in de gaten houden ze... die in een chatgroep zaten waar verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Op de video's waren gedrogeerde vrouwen te zien... die werden verkracht door partners of bekenden. Deze zaak heeft enorme impact, dat zegt de politie. Voor de slachtoffers is daarom psychische hulp ingeschakeld. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. Onder de doden zijn ook kinderen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat er appartementencomplexen zijn geraakt... en heeft het over chaotische taferelen. Een van de doden viel bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. En iets heel anders dan, er moet komende maand een belangrijke beslissing gemaakt worden in Groot-Brittannië. Namelijk welke dier er op de nieuwe bankbiljetten komt. De historische figuren Winston Churchill en Jane Austen gaan verdwijnen. En er komen dieren voor in de plaats. Oh. Nou, er is al een shortlist. Met onder meer de tuimelaar, een soort dolfijn is dat. De Atlantische papegaaiduiker, dat is een vogel. En onder meer ook de geelstaarthommel.
13: De geelstaarthommel.
14: Welk dier zou jij nou heel graag op het geld hier willen zien?
13: Jeetje, Mina. Nou, het is een hommel is genoeg in de wereld. Dus,
14: Zo is het ook, ja.
13: Doe de hommel dan maar.
14: Toch maar wel de hommel? Nou, ik schrijf met je mee. Het weer nog wisselvallig met een paar stevige buien vandaag. Oh, God, ja. Ook onweer en hagel. De windstoten. Vooral vanmiddag veel windstoten.
13: Oh ja, dat zullen ze hebben, ja.
14: Onweer, hagel zoals gezegd.
13: Ja, oh,
14: het wordt 1 grote pot nat. Tussendoor wel ook soms de zon. Soms wordt ons beloofd. En het wordt niet veel warmer dan 18 graden.
13: Probeer met je mee te werken.
14: Ja, de zon, wat voor geluid maakt de zon dan, hè?
13: Ja, iets met vogeltjes en rust. Maar...
14: ja, de Atlantische papegaai duiken.
13: Ja, en de hommel, hè?
14: Ja, de hommel, die zie je dan ook. Ja. Jij kan de vogel, doe die anders even. Kijk.
13: Ja, dat is hem. Nu is lente. 64 vertragingen staan er. Dit zijn de problemen. De A2 Maastricht-Noord, Eindhoven bij Batadorp, 23 minuten. De A8 Zaandam-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid door een auto met pech een half uur. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best, dat is niet best, zij 27 minuten.
15: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
16: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
15: Ja, voor maar 6,99.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
21: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: 10 tenders, alsjeblieft.
1: Ja, dat is dan 8 euro.
0: Hè? 8? Oké. Okay.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Dit is Radio Veronica.

0: hele hitparade staan weer vol met zijn muziek. Wereldwijd wordt er weer massaal gedanst op Michael Jackson. Wannabe, starting something aan het begin van donderdag 4 juni. Goedemorgen.
1: Join the club.
0: Het zijn je vrienden.
2: Once again, back to the incredible.
0: Van Veronica, het is Act op de Morgen en we zitten hier buiten de show om nog steeds vol in de stoel naar achteren discussie. Zo mooi, Wout en Frank hadden het er gisteren al even over irritaties in het vliegtuig, want de vakantie komt er weer aan natuurlijk en gezellig. Marijke deed daar vanochtend een schepje bovenop door te focussen op dat ene knopje waar je eigenlijk vanaf moet blijven, vindt de ene helft. En de andere helft zegt nee, dat moet je zeker wel indrukken. Namelijk dat je de stoel naar achteren gaat.
3: Ja.
0: En dit is de allereerste
3: misdaad
0: die je kunt begaan in het vliegtuig. Dat doe je niet zoiets.
4: Ja, jullie zijn het weer roerend met elkaar eens. Maar ik gooi hem gewoon naar achteren toe. Je wilt toch even lekker slapen in dat vliegtuig?
3: Ja, dat zegt meer over jou eigenlijk dan...
0: Ik dacht dat je anders was.
4: Echt waar?
0: Ja.
4: En nu voel ik me helemaal slecht over mezelf, maar ik vind het echt totaal terecht.
3: Nee, lievertje, kijk, die stoel, die knop is er natuurlijk met een reden. Je verdient ook comfort, dat is ook zo.
0: Precies.
3: Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik zou hem dan niet helemaal naar achter doen, maar op de helft of zo.
4: Ja, maar dat vind ik weer zo'n Nederlandse compromis. Dan denk ik, ga er dan vol passie voor. Ja,
0: hij kan ook maar een stukje, toch? Hij kan helemaal niet zo ver.
4: Nee.
3: Nou ja, wel ver genoeg dat we iemand op schoot hebben liggen, voor ons gevoel.
0: Ja, voor je gevoel.
3: Ja.
0: Maar er zijn een hoop knoppen waar je niet... Ik heb bijvoorbeeld hier een knop, als ik die indruk, dan begint de top 3000.
4: Oh.
3: Oeh.
0: Dus als ik daar zit ik ook niet aan.
4: Ja, maar die zit er ook niet voor niks.
0: Dan zit ik
4: ook...
0: Nummer 3000, nee! Ja, dan kun je ze geen weg meer terug.
4: En dan moet je hem afmaken, hè?
0: Dus, ja, als je hem in hebt gedrukt, dan moeten we hem helemaal afdraaien. Dus, maar ik sta even te kijken in de Radio Veronica-app. Het lijkt daar nu een beetje 50-50 verdeeld. Dus we gaan zo meteen even de balans opmaken. Wat vind jij, hè? Wat vindt de luisteraar? Moet de stoel wel of niet naar achteren in dat vliegtuig?
4: Ik moet zeggen, ik kreeg echt meer bijval dan ik verwacht had. Ik dacht echt dat iedereen me een lul zou vinden, maar heel veel mensen doen dit.
0: Ongelooflijk.
4: Totaal normaal.
0: Nou, oké. Okay. I predict the

0: Swift. Oh, morgen, jongens, komt een nieuwe Taylor Swift uit. Morgen, een nieuwe Taylor Swift. Op New Music Friday, dat is heel gek. Op vrijdag komen er allemaal nieuwe releases uit. En dan gaat Taylor Swift een nieuwe track uitbrengen.
1: Maar ze heeft toch net een album uit?
0: Ja, zei ik ook. Maar het heeft te maken met een nieuwe film. En daar zit hij in, dus dat is heel spannend voor de freaks. We zijn er als de kippen bij morgen bij dit programma. Wedden? Dit was Half of My Heart. Nou, het is bizar. Maar ik denk dat het woord splijtswam toch ter mond kan worden genomen. Want de splijtswam van Nederland hebben we te pakken. Gisteren hadden Wouter Frank het al over de ergernis in het vliegtuig. Er zijn er een hoop. Marijke, die zwengelde de discussie nog even lekker aan over het fenomeen de vliegtuigstoel.
2: Ja, en de stoel naar achter. Of dat nou eigenlijk een beetje kan of niet?
0: Er komt binnenkort geloof ik een oplossing. Want in de nieuwe Airbus van Transavia, sorry. Daar kan hij niet meer naar achter.
1: Zijn je nou vertragen, ja?
0: Ja, ik zei vertragen.
1: Ah, oké. Okay.
0: De luisteraar is verdeeld. We hebben nou heel veel appjes gehad. Hanne zegt, heel irritant, Max. Het moet verboden worden wat jij doet.
1: Ah, nee, het echt. Nou, Koos die zegt, beste Gerard, ik ben het met je co-pilot. Grapje. Daar ben ik het mee eens. Hij zegt, ik weeg 128 kilo, heb best ruimte nodig. Maar ja, zelf nog nooit last gehad van een stoel die naar achteren gaat. Dus lekker doen.
0: Oh, Ronald zegt, zodra hij of zij niet meer beweegt, even een knal tegen de stoel geven als het gebeurt.
1: Ah, gewoon heel fysiek geweld.
0: Even lekker tegen de stoel aan rammen. Kijk,
1: Claudia zegt dan weer, ik ben zo team Max, die knop zit er en niet voor niks. En jullie hebben niet eens door dat er vervolgens niks gebeurt met je eigen tafeltje. Want die beugels die hebben kennelijk een soort systeem waardoor het allemaal lekker recht blijft staan.
0: Ja, maar psychologisch ga je er mist in.
1: Nou, dat is ook wel weer zo.
0: Dat fout. Jess zegt, ik heb geen last van de stoel naar achteren, alleen als je geschopt wordt. En dat haar over de leuning van de stoel voor je. Dat je gewoon dat doen mede met lekker lang wapperend haar. Die gooit het over de leuning heen. En dan zit dat te bungelen in jouw spaghetti.
1: In jouw noedelsoep.
0: In de noedelsoep, ja.
1: Nou, Rob die zegt, Max heeft helemaal gelijk. Bovendien, als degene voor je de stoel naar achteren doet en jij ook. En degene daarachter weer en degene daar.
0: Ja, maar dan moet je dus wel even met je achterban overleggen.
1: Je moet een soort wave maken dan.
0: Een soort wave.
1: Ja.
0: Marjolein zegt, op korte vluchten in kleine vliegtuigen no-go, maar 9 uur in een Airbus 380 lekker doen. Snap ik wel dan, misschien.
1: Ja, dat is ook wel. Dat zeggen veel mensen. Hè? Als het een lange vlucht is, prima. Ja,
0: maar even 2 uur na Alicante, denk je nou, laat maar even.
1: Ja, nou laat ze dan misschien. Jordi die zegt, je betaalt er gewoon voor, dus je hebt er recht op.
0: Ja, zo kan het ook. Maar doen is een ander verhaal.
1: Ja, dat is ook weer.
0: Ik betaal ook voor dingen, maar om dat te zeggen dat ik ze gebruik. Hè? Nou goed, aan de telefoon hebben we Hilco.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Hilco. Vertel. Waar kom jij mee?
3: Ik zei van, je herkent de grootste egoïste in een vliegtuig dat je zo achterover klapt.
0: Zie je, hoor je nou wat hij van je vindt, Max?
1: Vind je mij een egoïst, Hilco?
3: Nee, dat niet. Ik vind het helemaal niet erg om maar overleg even en niet in één keer achterover klappen.
0: Dus jij zegt, je moet het even vragen en dan kan het.
3: Ja,
1: maar dat vind ik dus ook lastig. Want als ik het ga vragen, dan heb ik de kans dat iemand nee zegt.
0: Nee, die kans is vrij groot. Maar doe je dan ook nacht?
3: Ja, nee, dat klopt. Maar ik kwam terug van Curaçao en die vent die voor me zat. Die klapt dat ding achterover. Mijn tabletje viel om en koffie overstoot. Dat is niet tof.
0: Eigenlijk zijn die stoeltjes gewoon gemaakt voor een soort polarisatie in de maatschappij. Want dat brengt het teweeg.
3: Dat klopt.
0: Het is gewoon...
3: Die man die eet nou met een riem.

0: Ja,
1: ja. Waarschijnlijk wel, ja. Hoe dan ook, ja. Denk even aan jou, Hilco. En Max, ja. Je weet, je kent je plek nu, hè?
2: Ja, nou Geer, als ik dan volgende keer voor jou zit in het vliegtuig, zal ik het dan gewoon netjes vragen? Zullen we het daar ophouden?
1: Dan mag je bij mij op schoot.
2: Oké.
1: Mag je bij mij op schoot.
2: Gezellig.
1: Dankjewel, Hilco. Fijne dag, hè?
0: Ik ben het
1: volgende,
0: hè?
1: Bye, bye, man. Bye, bye.

0: magical song with Veronica Supertramp.
1: Zing!
0: Zometeen gaan we weer spelen Zing na de Ping. En misschien wel met jou als kandidaat. Er valt €150 bij elkaar te zingen. En zelfs als het misgaat heb je altijd prijs. Want dan hebben we als troostprijs de act om in de morgen. Kurkentrekker. Die zich lekker in de hand. Je mag meespelen als je dit kunt afzingen na de Ping.
2: Oh yeah. Oh, it's true.
0: Dat is te doen, hè? Zing het in en stuur het via de app. En misschien spreken we elkaar zometeen. Ik zal hem nog één keer...
3: Ja, doe nog maar één keer, hoor.
2: Oh, yeah. Oh, it's true. Girl, no you.
0: Zing het af en stuur het via de app. En wellicht spreken we elkaar zometeen. Nieuwe ronde, Zing naar de Ping. En het nieuws van 8:30 komt er ook aan bereiken. Wat zit er allemaal in?
4: Verkrachtersnetwerk van eigen partners opgerold. En meer dan de helft van de thuiswerkers werkt helemaal niet.
0: Oh...
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
9: Thanks.
8: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Arifonica, verkeer. 75 vertragingen en dit zijn de grote problemen. De A2 Maastricht-Noord, Eindhoven bij Leende, 23 minuten. A28 Hogeveen-Zwolle bij Ommen, even ommerijden door een ongeval. 1 uur en 19 minuten daar. En de A67 Venlo-Eindhoven bij Gelderop, 22 minuten. Niet te verwarren met Autodrop. Het is exact 8:30. Het laatste nieuws met Marijke Ketel.
16: Goedemorgen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's van vrouwen die werden gedrogeerd en verkracht door hun partners of bekenden. Het leven van slachtoffers staat op zijn kop, dat zegt de politie. Tieners die veel te zwaar zijn en echt niet op eigen kracht kunnen afvallen, komen in aanmerking voor een maagverkleining, vergoed uit het basispakket. Het wordt gezien als hun laatste redmiddel voor een gezond leven. Later vandaag vliegt het team Oranje naar New York om daar de komende weken het WK te voetballen. In Amerika natuurlijk. Voor de bemanning van hun vliegtuig is dat natuurlijk ook een spannende dag. Bij Hart van Nederland vertelt de piloot dat er alles aan wordt gedaan om het team in de watten te leggen.
17: Ze staan echt met z'n allen te popelen om deze vlucht uit te voeren. En ze gaan echt alles aan doen om de selectie in de watten te leggen. En te zorgen dat ze zo comfortabel en uitgerust mogelijk aan het toernooi kunnen beginnen.
16: Mogen zij hun stoel
15: naar achteren? Ja, ze krijgen noedels en tomatensap.
16: Ja, tomatensap is jouw fascinatie in het vliegtuig.
15: Ja, dat is ook iets heel raars. Er is altijd op de eerste rij iemand die tomatensap bestelt. Dan ziet de rij daarnaast die bestelling en die bestelt ook tomatensap. De rij erachter, tomatensap. En bij rij 5 is de tomatensap uitgekocht.
16: Ja, ja, en dan ben jij aan het balen.
15: Ja, ik wil namelijk ook tomatensap.
18: Waarom is het zo lekker in het vliegtuig? Ik snap dat niet. Met een beetje zout en peper en zo.
15: Dat komt omdat je hoog boven in de lucht veel minder proeft.
18: Oh.
15: Maar dit proef je.
18: Ja. Omdat het zo zout is.
15: Het is wat zouter.
18: Ja, ja, ja.
16: Ik heb interessante cijfers gevonden over thuiswerkers.
15: Oh, dat is interessant altijd, hè?
16: Ja, want we kennen ze denk ik allemaal. Die ene collega die altijd even lekker waar
15: lekker
16: is.
15: Lekker thuiswerken die... thuis. Oftewel, hij zit op het terras.
16: Ja, je weet genoeg. Ja. Je weet gewoon genoeg. Wie thuiswerkers moet je niet vertrouwen. En het is leuk, want daar is nu dus onderzoek naar gedaan. En wat blijkt, 52% van de thuiswerkende Nederlanders die is ook iets anders aan het doen tijdens het werk. Koken.
15: Oh, van woede? Of,
16: nee, blijkbaar is iedereen onder de baas de tijd dan eventjes lekker aan het pruttelen.
15: Ja, je hebt ook van die stoofschotels die lekker lang kunnen staan. Je kunt het alvast opzetten en klaar. Dan is het s'avonds meteen het aan tafel.
16: Ja.
18: Ik heb sowieso het idee dat eten thuis met thuiswerken ook wel een beetje een dingetje is.
16: Ja?
18: Ja, bij een vorige baan heb ik ook thuis gewerkt. Een paar dagen maar. Toen dacht ik, nee, ik ga toch gewoon naar kantoor. Als enige. Maar ik merkte gewoon dat ik 183 keer per dag naar de voorraadkast ging om te kijken of er nog koekjes lagen.
16: Ja, oh, wat
15: dus jij kwam moddervet terug uit die thuiswerkperiode.
18: De hele coronaperiode heb ik me helemaal volgevreten, ja.
16: Maar vinden jullie het kunnen dat je even een wasje gaat draaien? Of even, mag je ook iets anders doen dan thuis?
15: Ja, je loopt hier toch ook wel eens even naar de koffiemachine of...
16: Ja.
15: Ja, dat moet kunnen.
16: Maar goed, een 3-gangen menu voor jezelf bereiden en daar om 3:30 al mee beginnen is misschien een beetje...
15: Ja, oké.
18: Het hele sociale aspect viel natuurlijk ook weg, hè, tijdens thuiswerken. Hoe vaak wij niet staan te lullen op de redactie.
16: Ja, dat is waar.
18: Uren.
16: Ja, dat is waar.
15: Dat is ook waar. Dus dat doe je dan ook niet thuis.
18: Nee.
15: Dus dat compenseert dan weer. Ik denk dat je gewoon voor jezelf een soort takenpakket moet klaarleggen. Oké, vandaag moet ik dit wel even gedaan hebben.
16: Ja.
15: En daaromheen kan ik 15 gangen klaarmaken. Ja.
16: Je moet wel oppassen trouwens, want er is een woord voor als je thuis werkt en je bent niet anders aan het doen. Dagdieverij. En daar kan je voor ontslagen worden.
15: Oh, hoor je dat daar?
16: Dus, die 13, dagdieverij.
15: Dagdieverij.
16: Je steelt
15: moeilijk,
16: als het
15: moeilijk woord. Moeilijk woord. Moeilijk woord.
16: Leuk voor het woordenboekspel. En je steelt de dag eigenlijk van je baas. Dagdieverij. Hm. Het weer nog. Wisselvallig is het vandaag. Met een paar stevige buien.
15: Oh god jongens, dat is weer zover. Het,
16: ja, het is
15: zo'n dag.
16: Het is echt,
15: oh,
16: weer zover. Ja, het wordt gewoon een herfstig eigenlijk.
15: Oh, god.
16: Kijk, daar heb je het gepland al. Onweer, ook dat hoor je. Hij had het even tellen, hè. Hoe ver het vandaan is. Hagel. Windstoten.
15: Windstoten erbij.
16: Oh. Vanmiddag. Stevige buien ook.
15: Oh.
16: Paraplu moet mee. Maar tussendoor is er ook wel wat ruimte voor de zon. En het wordt vandaag niet veel warmer dan 18 graden.

0: Jeff Rebel in de studio. En toch gevraagd wat er nou gebeurd is met dat album wat hij opnam met Daryl Hall en John Oates. Dat ligt dus bij hem. Het is er gewoon, wordt nooit uitgebracht. Ik wil toch meer informatie. Ik ga toch een keer naar hem toe. Ik wil hem horen. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Moest er even denken bij deze van Hall & Oates. En Out of Touch. En daarvoor, het was Bob Sinclair en Love Generation. Zing! Dan is het weer tijd voor een nieuwe editie van Zing naar de Ping. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde ook stoppen. Dat mag je lekker zelf weten. Ja. Maar bepaal je vervolgens om door te gaan en heb je het fout of een blackout, dan verlies je al je geld. Dan heb ik het maar gezegd. Maar hebben wij altijd één immense troostprijs in de vorm van de Act van de Morgen. Kurkentrekker. Vandaag spelen we dat met Astrid Veneman uit Apeldoorn.
1: Hallo.
2: Ja, ik wou zeggen, tenminste denken we. Maar
0: dat denken we toch. Ja,
1: nee, ik ben er.
0: Astrid, goedemorgen. Jij gaat zo meteen naar... je gaat je bruidsjurk korter laten maken.
1: Ja. Die heb ik pas gekocht en die is veel te lang. Dus die moet even pas worden gemaakt.
0: Het bleek een nasleep te hebben.
1: Precies.
0: Oh, en dat is niet de bedoeling. Wanneer ga je trouwen?
1: 12 september.
0: 12 september. Oh, wat een... En is de vol in de voorbereiding nu.
1: Ja, eigenlijk wel. We hebben al heel veel geregeld hoor, maar we moeten nog een paar dingetjes.
0: Heeft hij al een pak?
1: Nee, hij heeft nog geen pak. Nee.
0: Ja, dat mag
1: want hij gaat nog een of andere wedstrijd fietsen ergens. En dan, daar wordt hij heel dun van. En dan, weet hij nu niet of het pak dan past.
0: Dus precies. Ja, precies. Ja, precies. Een hele spannende zomer, want dan moet hij op gewicht blijven.
1: Ja.
0: Nou, spannend hoor. 12 september denken we even aan jou. En hopelijk kun je €150... ik weet hoe... Trouwen en rouwen, dat is duur. Dus ik hoop dat je wint.
1: Ik hoop het ook.
0: En je moest het volgende afzingen in de app. En dat is massaal gebeurd.

0: Ja. En Astrid deed het als volgt.
1: Would I lie to you, baby? Would I lie to you?
2: Oh yeah!
1: Would I lie
0: to you? Nee, natuurlijk niet. Ze gaan trouwen. Dat zouden ze nooit doen. Heel goed. Ben je er klaar voor, Astrid?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, okay, dan komt hij aan voor 50 euro. Kijk nou eens naar mijn nieuwe jurk, korter gemaakt. Prachtig. Veel kan is heel goed. Ga je door?
3: Zeker.
0: Voor 100 euro zing.

0: Goeie tekst. Ja. Je hoeft alleen maar na te zingen. Heel goed, ja. Ga je door?
1: Ja, ik ga door.
0: Voor 150 euro komt hij aan. Boy like me. Je moet er zelf ook om lachen.
1: I would die, is volgens mij.
0: Nou ja, het is al gebeurd.
1: Was het goed?
0: Nou, ik weet wat die jurk kost, dus ja, dat is goed.
1: Top.
0: Ja. Als we moeten, hij wordt kort geknipt door de cutting crew, zullen we maar zeggen. Want zo heet het een keer bent ook. 150 euro, Astrid, voor jou.
1: Dankjewel, Gerard.
0: En aan jou de vraag dan. Welke van deze vier romantische hits zou je willen horen? Charles & Eddie, Phil Collins, Gala of The Cutting Crew?
1: Doe maar Phil Collins.
0: Phil Collins, Against All Odds. Oh, dat is mooi. Dat is mooi.
1: Heel mooi.
0: Gaan we die draaien. Ja. Power ballad.
1: Oké. Okay.
0: Nou, fijne dag.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel. En jullie ook. Een fijne uitzending. En nou, wie weet.
0: Tot ooit.

0: weer meedrummen. En toch ook weer mee blaren.
1: Take a good look at me now.
0: Gooi eruit. Phil Collins en Against All Odds was de keuze van Astrid. Ze gaat vandaag naar de bruidswinkel om haar jurk korter te laten maken. 12 september vindt het plaats. Nou, €150 komt dan goed van pas in dat geval. Met Zing naar de Ping verdiend. En ze wilden deze horen van Phil Collins. Donderdag 4 juni. Hengt van de morgen. En hij heeft weer een hit te pakken. Zijn derde op rij. Dat is alles behalve somber, zeg maar. Dit is Homewrecker.

0: aan liedjes knallen uit de radio. Fijn is dat. Somber Home Wrecker, zometeen na 9 uur. Is het weer tijd voor top 3000 uur. Dan gaan we lekker vroeten in het lijstje van iemand die heeft gestemd.
1: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
2: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
3: Toptalenten.
2: Morgenmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Oranje fans.

0: de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, of jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Egbert Streekt.
11: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: En weet je wat ook fun is?

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. In achterstandswijken worden meer baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. En ook gaan ze vaker dood rond de geboorte. Dat hebben het Erasmus MC en de TU Delft uitgezocht. De leefomstandigheden in zo'n wijk spelen een belangrijke rol hierbij. Zo was al bekend dat criminaliteit in de buurt kan leiden tot vroeg geboorte. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's waarin vrouwen werden verkracht. Sommige verdachten deden daar zelf ook aan mee. De chatgroepen zijn internationaal en er werden tips uitgewisseld hoe je zo'n video het beste kan maken. De politie zegt dat het leven van slachtoffers hierdoor op zijn kop kan worden gezet. En heel veel Nederlanders zijn vanmorgen vroeg begonnen aan de Alpe d'Huez. Duizenden deelnemers gaan fietsend, hardlopend of wandelend en soms ook meerdere keren de berg Alpe d'Huez op in de Franse Alpen. Doen ze om geld op te halen voor kankeronderzoek. En dat is soms behoorlijk confronterend.
5: 2 jaar geleden stond mijn schoonzus verder op de berg. Stond ze hem nog aan te moedigen. En nu niet meer. Dat is zwaar.
4: Dat vertelde deze man aan Hart van Nederland. In Rotterdam wordt met een indoor ride ook geld opgehaald voor kankeronderzoek. Het weer nog. Ja, het lijkt eigenlijk wel herfst. Op steeds meer plekken vallen buien. Later ook met onweer, hagel en windstoten. Ach, daar heb je het alweer.
6: God, het begint nu al.
4: Volgens mij begin ik te eilen, maar de bomen buiten lijken ook weer geel te worden.
6: Ja, dat ziet er allemaal eng uit.
4: Eng,
6: ja.
4: En bladeren en kastanjes. Nou goed, windstoten, hagel. Maximaal 18 graden is het vandaag dus aan de koele kant.
6: Sterkt allemaal. 63 vertragingen staan er momenteel. Dit zijn de grootste problemen. De A12 Arnhem-Utrecht bij Veenendaal, 25 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen, een half uur. En de langste op de A28, Hogeveen-Zwolle bij Ommen. Dan moet je omrijden, sta je 1 uur en 20 minuten.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja?
12: Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Jij bent mijn kampioen.
19: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Radio Veronica. Gerard Ekdom.
10: Dit is Veronica.
2: Radio Veronica.
11: Het top 3000 uur.

0: The Sweeter Thing. En daarvoor de Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen.
1: Het top 3000 uur.
0: Ja.
1: Bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Yvette van den Hoven. Yvette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En welkom in het top 3000 uur. Ja, we gaan lekker even ongegeneerd door jouw lijstje heen. Want die heb je ooit ingevuld. En ik ben een beetje jaloers, moet ik zeggen, Yvette. Jij hebt een artiest gezien die ik nog nooit live heb gezien. En die echt ook nooit meer iets doet. Jij hebt Sade gezien.
3: Ja, klopt inderdaad.
0: Wanneer was dat?
3: Dat was heel in het begin van onze relatie. Eigenlijk waren we maar net met elkaar en ik had een mazzeltje. Het was de dag voor mijn verjaardag. En een vriend van ons kon echt niet. En toen zei hij, ga jij maar met jouw vriendje naar Sade. En ik vond het geweldig. Dus het was echt superleuk.
0: Ja, die moeten ze maar weer eens deze kant op takelen. Want die willen we heel graag zien. Even kijken, want jij hebt van alles, hè. Een prachtige lijst hier. Het gaat van links naar rechts. Van, YouTube hebben we net al gehad. We krijgen nog The Clash. We gaan Direct nog horen. En natuurlijk, Womack. En Womack komt er nu aan. En wat is je verhaal daarbij?
3: Ja, dat is een bijzonder verhaal. En, ik was helemaal gek van Womack en Womack. En toen dacht mijn man René, toen nog mijn vriend, van joh, ik ga een cassettebandje kopen voor haar. En ik heb ooit bij Veronica heb ik een heel ver verleden een tv-radio cassette-recorder had ik gekregen.
0: Zo.
3: Gewonnen. En dus dat was heel leuk. Dus nou ja, ik mijn bandje erin gooien en dat deed ik natuurlijk heel vaak. En op een gegeven moment was ik super verdrietig, want mijn bandje werd opgevreten.
0: Nee, oh ja.
3: En nu is dat natuurlijk helemaal niet voor te stellen.
0: Met dat hele lint eruit en zo. Met een potlood moest je hem weer opwinden. Ja.
3: Ja, nou hij brak dus ik kon er niet meer luisteren. Dus dat was echt balen.
0: Dat klote. Nou ja, het fijne is dat je nu via de radio de plaat weer kan aanvragen. En dan draaien we gewoon voor je. Is geen enkel probleem.
3: Ja.
0: Gaan we gewoon doen.
3: Super.
0: Ik ga lekker in jouw lijstje zitten porren dit uur. Het is de top 3000 uur van Yvette van den Hoven. Dankjewel Yvette en veel plezier.

Later nog een festival geworden ook. The Clash. Lekker London Calling. En daarvoor Womack & Womack uit de cassette recorder van degene die dit uur ja, een beetje heeft samengesteld, Yvette. Haar cassette recorder vrat het bandje op waar Teardrops op stond. En de kinderen die konden ze niet meer horen. Ach, in de tijd dat Spotify nog niet in de buurt was van bestaansrecht. Het is de top 3000 uur. Met een moment van rust. Moment voor een kopje koffie misschien. Dit is Direct. En Soldier On.

0: gevonden in een of andere kast. Daar lag nog een cassettebandje. Hey, die gaan we eens even bewerken. En daar was een nieuwe Bob Marley hit ineens geboren. Iron Lion zijn en daarvoor een nummer dat niet mocht ontbreken in de top 3000. Volgens Yvette, die dit uur op haar geweten heeft. Het was Soldier On van Direct.
1: Zit jij al heel lang met een deuntje in je kop, maar kom je er maar niet achter wat het is?

0: het voor je op.
1: Komt dit bekend voor?
2: Ja, dat is hem.
1: Ja, ja.
0: Iedere vrijdag om 20:15 bij Radio Veronica. Meld je nu aan via radioveronica.nl.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
11: Mmm. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
16: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo. Nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea. Half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten. 3 stuks. €5,99. En 2 van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
25: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
26: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
1: Oh ja. Goed, dat was echt. Het weerbericht er maar. Vanuit het westen neemt de buienactiviteit de komende uren snel toe. Het gaat om pittige buien met kans op onweer, windstoten en veel regen in een zeer korte tijd. Vanmiddag verplaatst het hele zwaartepunt van de buien zich naar het binnenland. En uiteindelijk wordt het een keer droog. Het wordt een graad of 18. Dit zijn de vertragingen. De A4 Den Haag Amsterdam bij de Nieuwe Meer. 23 minuten. De A12 Oberhausen Arnhem bij Deuven. Daar staat nu 21 minuten. En de A28 Hogeveen Zwolle bij Ommen. 1:07.
0: Dit is Radio Veronica.

Elke dag tussen 9 en 10 hoor je het beste van de top 3000 aan de hand van één stemlijstje. En dit stond er ook in, het lijstje van Yvette van Den Hoven. Het was Amigo! Chef Special, en daarvoor kwam het woord powervrouw weer voorbij. Want dat was zij toch wel. Tina Turner, and Simply the Best. En als je het hebt over de best, dan heb je het over heroes. En een van de heroes is toch ook echt wel David Bowie.

ook een kleine opleving in de 90's. En ze maken nog steeds platen. Sterker nog, er komt weer een nieuwe plaat aan. En ze gaan weer toeren. Is ook het laatste verhaal over Duran Duran. Want die hoorden we hier. Notorious. En daarvoor David Bowie. We could be heroes just for one day. Het is het top 3000 uur. Aan de hand van één stemlijstje. Die van Yvette van den Hoven. En

0: Wat denkt daar Sade vraag ik me af als het over rocknacht gaat. Dat is ook precies waar Mark van der Meer over praat in de app. Ja, ik ben in slaap gevallen tijdens Sade. Oké. Okay.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Maar fantastisch, laat eerlijk zijn. Smooth Operator, ook Ralf was daarbij trouwens. Ze speelde op de eerste editie. Weet je nog wel, Talk Talk was er ook en Chaka Khan. Dit was de Smooth Operator. Is het alweer voorbij? Ja, het top 3000 uur. En hij was in handen van Yvette, tenminste, het was haar lijstje. Jij kan ook alvast beginnen met de voorpret van die top 3000. Even tussen jou en mij. Stemtool is geopend via radioveronica.nl. Kunnen we binnenkort jouw lijstje draaien. Is toch leuk? Zometeen, na 10 uur is zij hier. Het is Marisa. En ik sluit in stijl af met deze man. Tegenwoordig zanger van Queen. Vroeger solo. Adam Lam. Bert, what do you want from me?

0: King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
21: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Er is een heftige verkrachtingszaak aan het licht gekomen door de politie en het OM. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in een chatgroep zaten waarin beelden werden gestuurd van gedrogeerde vrouwen die werden verkracht. Vaak door hun eigen partner of bekende van hen. De politie heeft nog meer Nederlandse mannen op het oog. Tieners die veel te veel wegen en daar met gezonder leven niet vanaf komen, kunnen mogelijk een vergoeding van de zorgverzekering krijgen voor een maagverkleining. Het gaat volgens het Zorginstituut om tientallen jongeren per jaar. Ze moeten dan wel uitgegroeid zijn en worden na de operatie nog jaren begeleid. Het KNRM is zo vaak onnodig aan het zoeken naar verdwaalde servers dat ze met een maatregel willen komen. Alle surfboards zouden moeten worden voorzien van een sticker met contactgegevens. Surfspullen die in het water worden gevonden zorgen namelijk elk jaar voor meer dan 100 onnodige zoekacties. Surfers blijken dan allang veilig op het strand te zitten of zelfs alweer thuis te zijn. En dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was, toen ze al ziek was, 2 jaar lang dichter des vaderlands. Dan schrijf je gedichten over actuele gebeurtenissen om poëzie toegankelijk te maken. Marsman leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Ze is 35 jaar geworden. Het weer nog, op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Nou, later wordt ons wel ook wat zon beloofd, met maximaal 18 graden vandaag.
7: Dankjewel Marijke. En het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 14 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Leende, daar doe je er een kwartier langer over. En de A12 Oberhausen-Arnhem bij de grens, een vertraging van 1,5 uur. En tenslotte de A28 Hoogeveen-Zwolle bij Staphorst, 10 minuten extra.
8: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je 1 kilo bananen voor maar 99 cent.
9: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
10: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Help!
19: GWC!
18: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moesten we het boek mengen. Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: Wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Tickets to the tribes.
25: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
26: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
1: Maar je moet gewoon je boek houden.
0: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Radio Veronica.
18: Wat is dat voor tante?
20: Marisa. Dit is Veronica.
18: Nee, ik vind het wel, ze ziet er wel goed uit.
22: Oh mijn god, ik word echt gek. Je gaat toch niet alleen maar die vrouw op de uiterlijk beoordelen?
18: Nee, maar deze toevallig wel. Radio.

Oh ja, uit de tijd dat ons beeldscherm nog niet werd verwend door talloze films en series via de streamingsdiensten. Toen was er nog geen bal op de tv, alleen een film met Doris Day. Je hoorde Doe Maar. Welkom bij Veronica deze donderdag.

Radio Veronica, Sniff and the Tears en het Driver's Seat. De zanger voor wie het spreekwoord klein maar fijn op het lijf geschreven is, ja, die ga ik nu draaien. En als je dat wil doen trouwens, hè, dat op zijn lijf schrijven, dan moet je daar wel een fineliner voor pakken, want hij is slechts 1,60 meter. Het is eigenlijk de enige artiest ter wereld die van zijn wassenbeeld in Madame Tussauds ook meteen een beeld in Madurodam zou kunnen maken. Kleine heerschap dus, maar wel een heel grote hit. Zijn naam is Bruno Mars.

0: Bruno Mars, I Just Might bij Radio Veronica. Zijn nieuwe album The Romantic. En inderdaad, die staat vol met babymakers, zoals we dat in de 90's altijd noemden. Als ik naar buiten kijk, ja, ik weet niet wat jij ziet, maar hier in Amsterdam komt het echt met bakken uit de hemel vallen. Is natuurlijk ook de voorspelling van vandaag. Daarom dacht ik, weet je, ik draai Crowded House met Weather With You, want dat is wel een hele goede tip nu, toch? Everywhere you go.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Goedemorgen, top dat je bent ingetuned bij Radio Veronica. Het is precies 10:30 en er zijn op dit moment 11 vertragingen, waarvan dit de grootste 3 zijn. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Bij Weert-Noord doe je er 23 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Utrecht bij Waterberg, daar is een ongeluk gebeurd. En de vertraging daar is inmiddels 47 minuten. En tenslotte de A50 Apeldoorn-Os bij Arnhem Centrum, 3 kwartier. De overige vertragingen en de flitsers check je in de app van Flitsmeister.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Gerard Ekdom.
8: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
9: En nu
8: Marissa met een

lekker bangertje uit de beatfabriek van de koning van de electronic dance music. Tim Berg, a.k.a. Avicii. Een gast die we toch wel heel hard missen. Je hoorde Wake Me Up hier bij Radio Veronica. Voor de donderdag richting je lunch. Ja, de donderdag is nu eenmaal lekkerder met een beetje glitter erover. Ja, toch?

popliedje ooit gemaakt, volgens velen. Ja, en als je dit liedje hoort en je voelt niets, dan heb ik slecht nieuws voor je, want dan ben je waarschijnlijk een printer. Je hoort hitkanon ABBA bij Radio Veronica en The Dancing Queen. Ja, soms heb je er helemaal geen erg in, hè, dat een bepaald iets voor de laatste keer gebeurt. Ik bedoel, er was een moment in je leven dat je ouders je voor het laatst hebben opgetild. Ik heb dat nu met mijn jongste dochter, die is 5 en die is bijna te zwaar om opgetild te worden nog. En ja, je bent ooit ook zomaar gestopt met in bed plassen. Althans, dat hoop ik voor je. Maar laatste keren kunnen ook extra bijzonder zijn. Dat bewijst het leven keer op keer. Want vooral het begin en het einde van dingen slaat je brein extra goed op. Met name als iets eindigt in een hoogtepunt, dan wel een dieptepunt. Nou, de volgende band die weet laatste keren ook memorabel te maken, getuige dit wapenfeit. Dit is Keane en this is the last time. This is the

0: hitje. Do You Wanna Funk? Patrick Holly en Sylvester bij Radio Veronica. Ja, die discobol die draaide weer eens even op volle toeren. En dat is natuurlijk altijd even lekker, hè? Voor de werkvloer workout. Oké, zometeen dan zetten we even een paar versnellingen lager. En dat doen we met deze van Robert Cray.
1: Oh, she was right next door and I'm such a strong persuader.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Oranje fans opgeven.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Er zijn volgens de inspectie veel fouten gemaakt rond de man die vorig jaar in Nieuwegein vanuit het niets een meisje van 11 doodstak. Hij stond al jaren bekend als verward, maar instanties gaven hem niet altijd de zorg en begeleiding die hij nodig heeft. Voor het doden van het meisje kreeg de man TBS. Er is meer bekend over een Britse man die pas om het leven kwam bij een steek- en schietpartij in Heerhugowaard. Volgens regionale media werd hij al jaren gezocht voor een dubbele moord in Amsterdam. Van de week werd de man aangevallen op een bedrijventerrein en overleed. Twee verdachten zitten vast. Op de Mount Everest is een berggids terecht die al 6 dagen werd vermist. De man uit Nepal werd gevonden toen hij door de sneeuw kroop, melden verschillende media. Reddingswerkers noemen het een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden in de kou. Hij wordt in een ziekenhuis verder onderzocht. En in Rotterdam klagen mensen over een fluitend geluid. De Milieudienst denkt dat het van de Euromast vandaan komt. Die wordt verbouwd en daarom hangen er netten en kabels aan. Een inspecteur en iemand van de gemeente staan bij de mast en later wordt duidelijk of het fluiten inderdaad daar vandaan komt. Veronica weer wisselvallig met een paar stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Warm wordt het ook niet. Het wordt maar 18 graden.
4: Ja, het is echt herfst, hè? Tenminste, wij zeggen dat nu. Maar wij zitten hier in Amsterdam. Ik vertelde net ook dat het regent. Toen kreeg ik een heel mooie zonnige foto uit Blaricum. Een mooie zonnige foto uit Monster. En zelfs een mooie zonnige foto een paar kilometer verderop hier in Amsterdam. Dus ja, leg het maar uit, Joost. Het niet te volgen.
3: Het is weer alleen heel plaatselijk boven Slotervaart.
4: Ja, dat lijkt maar weer. Dankjewel in ieder geval.
3: Alsjeblieft.
4: En het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Er zijn op dit moment 18 vertragingen, maar ik heb er 3 voor je. De A12 Oberhausen-Arnhem bij Beek, daar doe je er 20 minuten langer over. De A12 Arnhem-Utrecht bij Waterberg, daar is een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu bezig met onderzoek. En 50 minuten aansluiten, sorry. En tenslotte de A50 Apeldoorn-Os bij Hoenderlo, daar maar liefst een uur vertraging.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis bij Bouwmaat.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja.
14: Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je voelt je

aan. Door de Kungs versus Cooking on Three Burners and This Girl. Ja, we moeten allemaal wel eens dingen doen waar we een beetje tegenop zien. Hè? Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor veel mensen. Zo heb ik vandaag een clubdag met de collega's van Radio Veronica. Daar heb ik heel veel zin in, hoor. We gaan naar het strand en zo. Maar daardoor mis ik dus de eindejaarsvoorstelling van mijn dochtertje. En ja, dat doet gewoon een beetje pijn. Weet je, zij moest er ook om huilen en zo. Dus dat is gewoon niet leuk. Nou, gisteravond, toen had ik daar last van. Dus ik vertelde dat tegen mijn buurvrouw. Dat ik er weer niet voor mijn kinderen kon zijn. En dat ik me soms zo'n slechte moeder voel. En toen zei ze, joh, dat hebben alle moeders wel eens. En dit is een situatie waarom we een noodpakket in huis hebben. Nou, ik begreep dat eerst niet. Maar toen bleek dus dat er in haar noodpakket een fles rosé zat. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik snap het ook wel. Want dinosaurussen die hadden geen rosé. En kijk hoe dat is afgelopen. Alleen, ik had nog niet gegeten. Dus lang verhaal kort. 3 rosé later zat ik teut in de jacuzzi van de buurvrouw. Liedjes te karaoke. En bleek ze ook nog een fles champagne te hebben. Dus ik liep vanmorgen linea recta hier naar de koffieautomaat. En mijn barstende koppijn zegt dat ik dat nu weer ga doen. Oh, lekker dubbele dozen zwart met karamelsiroop en extra cream. Volgens mij zingt Prince over.

dit was even een van alle stoere ladies. Joan Jett en de Blackhearts bij Veronica. En I love rock and roll. En dat doe ik ook. Goedemorgen. Mijn naam is Marisa. En het scheelde heel weinig of we hadden een van de grootste artiesten van dit moment nooit leren kennen als een van de grootste artiesten van dit moment. Want op de middelbare school overkwam hem iets waardoor hij er bijna voor koos om het podium voor eens en voor altijd achter zich te laten. Ik heb het over Teddy Swims. Hij speelde ooit als tiener mee in een musical op school. Maar tijdens de eerste acte van het optreden ging het, het ging gewoon mis. Want als hij tijdens het zingen zijn armen in de lucht steekt, dan gebeurt er iets vrij gênants. Zijn broek zakte af, ja. Stond hij ineens in zijn onderbroek. Gelukkig weet Teddy zijn angst te overwinnen. En staat hij inmiddels op zoveel podia wereldwijd dat hij inmiddels zijn broek wel kan ophouden. Waarschijnlijk met een hele dure krokodillen lederen riem.

0: Neil Young, de man wiens stem ooit vergeleken werd met die van een hond die vastzit in prikkeldraad. Maar wat heeft iemand prachtige liedjes gemaakt? Zoals deze Heart of Gold hier bij Veronica, waar je zometeen deze door je speakers hoort knallen. What is love?
1: Tijdens het WK het Radio Veronica Café in Breda.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld?
16: Vakantie natuurlijk.
15: Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
21: Ja, in het westen gaat het flink regenen. Pittige buien, kans op onweer, windstoten en veel regen in korte tijd. En vanmiddag gaat zich dat verplaatsen naar de rest van het land. Dus hou er rekening mee. En het gaat flink waaien en het wordt zo'n 17 tot 18 graden. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 19 vertragingen op dit moment en dit zijn de langste 3. De A12 Arnhem-Utrecht bij Waterberg. Daar is een ongeluk gebeurd. Ze doen daar onderzoek op dit moment. Daarom heb je meer dan een uur vertraging. En de A12 Oberhausen-Arnhem bij de grens 16 minuten. En tenslotte de A50 Apeldoorn-Os bij Hoenderlo. 1 uur en 6 minuten vertraging.
0: Dit is Radio Veronica.
22: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
22: En nu
0: Marisa.

0: schatje, liefje, popje, don't hurt me.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Ja, jongens, dat WK-voetbal, dat is dichtbij, hè? En dat betekent natuurlijk alles in het oranje en gezelligheid en samen wedstrijden kijken in de straat of thuis of in de kroeg. En om dat te vieren opent Radio Veronica het Radio Veronica Café. Dat doen we in Breda tijdens de poolfase van het WK. Dat is op 14, 20 en 25 juni. En dat wordt zo leuk, hè? Met bier en bitterballen en Frans Duits en Django Wagner en even serieus van Baila, Baila, Baila, Baila. Nou, dat is mijn favoriete partyhit. En natuurlijk met Wouter Frank, mijn favoriete party boys. Wil je erbij zijn? Gewoon even laten weten via radioveronica.nl. Daar kan je je opgeven. Ik ga zo meteen wat kaarten weggeven. Dus heb jij interesse, geef je op. En dat is ook mooi. Ben je uitgenodigd door ons in dat café? Dan maak je ook nog eens kans.

0: En op 25 juli, ach jongens, dat gaat zo ontzettend leuk worden. Wil jij erbij zijn die gezellige avond met bier en bitterballen en Wout en Frank en fantastische artiesten als Frans Duits en Django Wagner? Ja, dan moet je je even opgeven. Via de website is dat Radio Veronica. En Vera Henneveld heeft dat gedaan. Hey, goedemorgen Vera.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Vera uit Delft. Wat doe jij op dit moment, ja, behalve kaarten winnen bij Radio Veronica?
1: Nou, ik sta in de kapsalon met mijn klanten. Die moeten even wachten.
0: Goedemorgen, lieve klanten.
2: Hallo, Veronica.
0: Dat is een gezellige boel daar, zeg. Wat leuk.
1: Ja, het is heel gezellig altijd.
0: Hé, hey, ja, jij wilde dus naartoe. Hoeveel mensen wil je meenemen?
1: Ja. Vijf. Met z'n vijven dan.
0: En wie neem je allemaal mee dan?
1: Ja, vrienden die allemaal, waar we eigenlijk normaal altijd voetbal mee kijken, bij elkaar.
0: Wat leuk zeg. Oké, okay. Ja. Hey, en als je om je heen kijkt, en je kapsalon, doe jij dan ook al een beetje mee in die WK-gekte? Is het al
1: oranje? Ja, ik heb allemaal vlaggen hangen en de toi van vroeger nog. En ik heb voetballen op de spiegels en we hebben de hamster en we hebben echt alles.
0: Wauw, ik hoor het al.
1: Ja, dat
0: is
1: gek.
0: Ja, te gek, dus dat is echt wel de place to be. Nou, ik heb goed nieuws, want jullie gaan er naartoe. Heel veel plezier en ik hoop natuurlijk dat jullie aanwezigheid zorgt voor extra geluk voor het Nederlands elftal.
1: Dat hoop ik ook, ja. Nou, gisteren mag dat wel, hè?
0: Nou, oh god, ja, daar hebben we het even niet meer over.
1: Hey, nee, daar hebben we het niet over.
0: Hey, nou, heb een fijne dag, werk ze en luister.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
2: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
7: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
14: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
11: Fans van voordeel.
14: Aldi.
15: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
16: Hakje dag!
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
19: Sorry, maar het is WK!
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De instanties die de verwarde man moesten helpen die later een meisje doodstak in Nieuwegein erkennen dat er veel is misgegaan. De inspectie kwam er bijvoorbeeld achter dat belangrijke informatie verloren ging en dat agenten verkeerd handelden toen ze hem vorig jaar op de dag van de moord tegenkwamen. Ze wisten niet hoe ze hem moesten natrekken. De politie heeft beelden online gezet van twee mannen die bij de PSV-huldiging in Eindhoven zwaar vuurwerk afstaken. Toen een jongen het vuurwerk opraapte, ontplofte het in zijn hand. Hij verloor twee vingertoppen. De gezichten van de verdachten zijn nu nog vaag gemaakt. Als ze zich niet melden, komen ze herkenbaar in beeld. Het Belgische OM waarschuwt voor een seriemoordenaar die de gevangenis uit mag. Hij zat bijna 50 jaar vast en wordt met een enkelband overgeplaatst naar een instelling. Het OM noemt hem een tikkende tijdbom. De kans is groot dat hij opnieuw in de fout gaat. En volgens het OM staat de deur in de instelling de hele dag open. En Oranje is niet perfect begonnen aan de voorbereiding op het WK, maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander Japan even niet mee. Zij moeten in Mexico op zoek naar een andere plek om te trainen. De velden liggen er zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. Nederland speelt de EK-wedstrijd tegen Japan over anderhalve week in Dallas. Veronica weer nog, wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten, vooral vanmiddag. En er is ook wat zon bij 18 graden.
3: Wat is het eigenlijk geworden gisteren?
1: 0-1. Niet voor ons.
3: Oh, tegen Algerije?
1: Mm-hmm. Oei. Ja, maar in 1988, heb ik me laten vertellen, verloren we ook de uitzwaaiwedstrijd. Dus er is nog van alles
3: voor de kampioen.
1: Ja, ja hoor.
3: Leuk. Dan Veronica verkeerd door Flitsmeister. Er is wat vertraging. Laat ik de drie langste even met je doornemen. De A1 richting Duitsland, 20 minuten voor de grens. De A12 Arnhem-Utrecht vanaf knooppunt Waterberg, 38 minuten. Er is daar nog een onderzoek naar een ongeval bezig, dus dat kan nog even duren. En een flinke file op de A50, dus die even vermijden als dat lukt. Apeldoorn-Os tussen Hoenderlo en Grijshoort, een uur extra.
23: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
26: 18 plus speelbewust.
27: Ja.
25: Echt serieus?
27: 77.
25: Wat een geld.
27: 18.000.
28: Godverdikke me.
29: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
31: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
32: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
33: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
32: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
34: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.
5: Let's go.

0: Plaatje deze van Maroon 5. Eigenlijk best wel heel erg mooi. Memories bij Radio Veronica.
1: Veronica.
2: Sander Hogendoorn.
0: Daarvoor de Human League en Don't You Want Me. Vrienden, welkom bij de lunchshow. Voor de donderdag alweer lekker. Nog maar één dagje werken en dan is het alweer weekend. Het is donderdag toch? Ja, het is donderdag. Het is 4 juni 2026, het is 13 over 12. Welkom bij de lunchshow. Ik vind het leuk als je er even bij voegt. Dan voeg je je toe bij de grootste lunchclub van Nederland. Radio Veronica is te bereiken via de WhatsApp. Gewoon even via radioveronica.nl het nummer checken of via de Veronica app. En dan voeg je gewoon even Radio Veronica toe als contact. En dan kun je dus je leven lang berichtjes sturen naar Radio Veronica. Gewoon zoals je naar een goede vriend of vriendin zou doen. Hey, laat me even weten hoe je erin zit op deze donderdag. Hoe is het met je? Wat zijn de plannen? Misschien kunnen we alvast stiekem het even hebben over het weekend. Of misschien is er even iets anders wat je wilt delen. Ik vind het altijd leuk om er even met je over te hebben op de radio. Dus doe dat. Wat gaan wij dan doen hier zo op Radio Veronica? Nou, onder andere een nieuwe editie van Top 3000 Milliseconden spel natuurlijk. Radio Crypto komt er weer aan. We geven weer dat cryptomunten prijspakket weg. Daar kun je voor luisteren. Gaan we zo meteen doen op 12:40. Maar eerst wat muziek. Sam Fender, Olivia Dean, Ramien, Irene Cara, Fame. En de band die Steven Spielberg hebben afgewezen. Ze hadden een hele leuke videoclip gemaakt met Alright. En Steven Spielberg had dat gezien. En die dacht, ik wil wel samenwerken met die gast. Ik wil een tv-serie met ze nemen. Die jongens ga ik beroemd maken. De band die werd gebeld door iemand van Steven Spielberg's team. En die hadden zoiets van, Steven Spielberg? Wie? Ja, we kunnen ook werken aan een tweede album. We kunnen ook gewoon een tweede album maken. Steven, wie zei? Nooit van gehoord. Nou, en toen hebben ze dat eigenlijk niet gedaan en gingen ze werken aan hun tweede album. Maar ja, dat heeft ze geen windeieren gelegd, want wat een fijne band. En wat

Irene Cara bij Radio Veronica en Fame daarvoor Supergrass en Alright. Goos, die is bij de lunchshow, die zegt ik ben in afwachting van een nieuwe keuken. Een beetje nazorg betreffende de afzuigkap, daar zijn wat problemen mee en die worden opgelost vanmiddag. Dus lekker genieten van mijn nieuwe keuken die vorige week is opgeleverd. Wel altijd vervelend als je dan iets nieuws hebt. Er is altijd wel iets dat het dan niet doet en dat je denkt, oh, ik had het dus met mijn camper, die heb ik vorig jaar gekocht. Die staat nu weer bij de garage. Het is nog steeds niet helemaal goed. Zo vervelend! Je koopt iets nieuws, je denkt, ik koop een... Weet je wat? Ik koop iets nieuws in plaats van tweedehands. Dan is het altijd goed. No fucking way! Jacco die is er ook bij. Die zegt, laatste dag voor de vakantie bij de klant aan het werk. Vanaf vrijdag 3 dagen feest. 3 dagen? Heb je maar 3 dagen vakantie? Oh, in verband met het 100-jarig bestaan van voetbalclub Marvilde uit Veldhoven. En dinsdag vertrek ik dan voor 2 weken naar Frankrijk op vakantie. Ik zeg een prachtig vooruitzicht. Liefs groetjes aan mijn lief Linda. Van Jacco natuurlijk. Mooie berichten. Heb je ook een mooi bericht over jezelf of voor een ander? Deel dat dan met de gratis Veronica WhatsApp.

Wat een slow burner. Het is echt, het is al meer dan een jaar uit. Voor mijn gevoel al 2 jaar uit. Maar in Engeland begint het langzamerhand alle records te breken. In Groot-Brittannië is dit nu het man-vrouw duet, wat het langst op nummer 1 stond. En ondertussen ook al 13 weken op nummer 1 met in de top 3 Olivia Rodrigo en Michael Jackson. Zijn ook geen kleine jongens en meiden, toch? Dus dan heb je het wel goed. In totaal staan ze nu 50 weken in de charts. En ook in Nederland is het een grote hit. Sam Fender en Olivia Dean bij

0: Ik kijk alleen maar vooruit. Ik zie Fool's Garden en Green Day in de playlist.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
8: Hola, collega.
9: Hey.
8: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
9: Mark?
8: En die prijzen.
9: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
8: Oeh, ja.
10: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
11: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Odido. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met de 3 langste vertragingen op dit moment op de Nederlandse snelwegen. Kom maar. Ja, dat zijn ze. A1, Hengelo Amersfoort tussen Beekberg en Kootwijk een half uur door een auto met pech. Opruimwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht. Dat is vanaf knooppunt Waterberg. En daarachter nog 48 minuten vertraging over 9 kilometer. En ook een flinke file op de A50 Apeldoorn-Os. Dat is vanaf Hoenderlo 14 kilometer file en een uur vertraging. Maar die file wordt wel langzaam korter.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Sander Hogendoorn.

0: vakantie, als je bijna vakantie hebt. Dan was deze speciaal voor jou Green Day en Holiday bij Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Hey, ik heb wat leuks voor je. We zijn het al een tijdje aan het teasen op Radio Veronica. We hebben het al een tijdje over de kleine cryptomunten. Dropmerk wat cryptomunten heeft uitgebracht. Natuurlijk sowieso natuurlijk in deze tijd een briljante set eigenlijk. Ja, laten we wel wezen, als je al muntdrop in je tas hebt en pinpassen en zo, dan kunnen de cryptomunten natuurlijk niet ontbreken. Nou ja, wij hebben natuurlijk elke dag de Radio Crypto hier op Veronica. Dus 1 en 1 is eigenlijk 3. Dus we hebben Kleine een mail gestuurd van hey, we hebben een idee om Kleine cryptomunten weg te geven in de Radio Crypto. Vinden jullie dat leuk? Nou, laaiend enthousiast waren ze en ze hebben er meteen een heel Kleine cryptomunten pakket van gemaakt. En we gaan dit een aantal weken doen op Radio Veronica. Dus superleuk, een mooie prijs om weg te geven in de Radio Crypto. Vandaag met de volgende opgave. Cryptische omschrijving van een liedje wat er zometeen nog aankomt. Voor 1 op Radio Veronica. Wat ga ik draaien als ik zeg deze oude beveiliger is verliefd. Cute, hè? Deze oude beveiliger is verliefd. Heb je enig idee? Laat het weten via de gratis Radio Veronica WhatsApp. Justin Timberlake onderweg op de playlist van Radio Veronica. En dit is Desireless.

0: Break It Down, Justin Timberlake bij Radio Veronica en Can't Stop the Feeling.
1: De Radio Crypto.
0: Oeh, ik heb mensen een beetje op het verkeerde been gezet. Dat is, soms heb je van die opgaves die dan ook heel erg over een ander liedje kunnen gaan. De opgave was als volgt. Deze oude beveiliger is verliefd.
2: Claudia.
0: Hey Claudia, met Sanne van Veronica.
2: Hi.
0: Deze oude beveiliger is verliefd.
2: Ja, klopt.
0: Over welk liedje ging dat?
2: Ik dacht, Whitney Houston, I Will Always Love You.
0: Het is niet goed.
2: Niet?
0: Nee. Het is dus heel grappig, Claudia. Want echt, ik denk dat we wel 30 appjes binnen hebben gehad met dit antwoord. Het is natuurlijk inderdaad de bodyguard en dan die is verliefd. Ja, I Will Always Love You. Dan is dat natuurlijk het logische liedje die eruit komt. Dus ik zou hem niet per se fout willen rekenen. Maar ik wil je eigenlijk even uitdagen om nog op het goede antwoord te komen. Dus ik ga nog even wat hints geven. Kijken of je bij het liedje kunt uitkomen wat ik dan zo ga draaien.
2: Oké, nou, ben benieuwd.
0: Oké, komen er even wat hints bij. Dus ik ga hem even wat uitbreiden. Deze vervelende beveiliger in een voetbalstadion is verliefd. Dus die is verliefd. Denk even hardop. Wat is ook alweer een beveiliger in een voetbalstadion?
2: Steward.
0: Kijk.
2: Is het Rod Stewart?
0: Ja.
2: Nee.
0: Ja.
2: Oh, Rod Stewart. Ja, maar ik weet geen liedjes voor Rod Stewart.
0: Ja, dat geeft niet. Stel, hij zou een liedje hebben, Crazy About Her. Dan zou dat wel het goede antwoord kunnen zijn, toch?
2: Ja, dat wel.
0: Ja, precies.
2: Rod Stewart, Crazy About Her.
0: Goed. Dan is dat het goede antwoord. Jij wint het Cryptomunten prijzenpakket. Hey, en deze heb je wel eens gehoord, toch of niet?
2: Ja, als ik hem zo hoor, dan wel, ja.
0: Is goed. Het is de oude Rod Stewart en Crazy About Her bij Radio Veronica. Claudia, dankjewel voor het meespelen.
2: Ja, bedankt. Doei.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
4: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
0: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Adtap.
0: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
12: Groenloop. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Ik wil als Dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: 10 tenders, alsjeblieft.
17: Ja, dat is dan €8.
16: Hè? 8? Oké.
18: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
24: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
25: Peugeot.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 1 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer en wordt opgevolgd door Christine Teunissen. In de tijd van Ouwehand waren er interne ruzies en probeerde het partijbestuur haar te wippen als lijsttrekker. Het heeft allemaal veel van haar gevergd, zegt ze in een verklaring. Het kabinet noemt het confronterend dat instanties tekort zijn geschoten bij de hulp aan een verwarde man in Nieuwegein voordat hij een meisje vermoordde. De inspectie vindt dat de begeleiding van dit soort mensen niet goed is. Zorginstellingen, de politie en de gemeente Nieuwegein staan achter het rapport. De strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky is nu definitief klaar. Nadat ze zelf al had besloten om niet in hoger beroep te gaan, zet nu ook justitie er een punt achter. Wesky werd een paar weken terug veroordeeld omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen, maar ze hoefde niet terug de cel in. En de Joodse organisatie Sidi gaat zaterdag protesteren rond het concert van rapper Jay in het Gelderdoom. Ze zijn verontwaardigd dat hij in Nederland mag blijven, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. Gisteren verloor een andere Joodse organisatie een rechtszaak daarover. Sidi weet nog niet hoeveel demonstranten er zullen komen. Veronica weer, wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. En tussendoor is er ook wel wat zon, het wordt niet warmer dan 18 graden.
28: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister met de twee langste vertragingen op dit moment. De A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Waterberg en Grijswoord. Nog steeds 43 minuten vertraging over 8 kilometer. Die file wordt wel wat korter. En ook die flinke file op de A50 Apeldoorn-Oost tussen Hoenderloo en Grijswoord. Nu 50 minuten, maar dat wordt korter.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
31: Sorry, het is WK.
32: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
29: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
33: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
34: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
33: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
35: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
36: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
37: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En Door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
37: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

0: Klaar voor. Ready to go.
1: Veronica. Sander Hogendoorn.
0: Republica bij Radio Veronica. Welkom, welkom bij de lunchshow. Het is 1:15. Ik heb zometeen nog het top 3000 milliseconden spel op het programmaspaan. Twee dingen. Of je gaat gewoon lekker meedoen als je naar de radio luistert. Altijd gezellig. Kun je eventueel je collega's of wie dan ook bij je in de buurt zit. Kun je een beetje uitdagen wie er dan het meeste weet. Maar je kunt ook mijn kandidaat zijn op de radio zometeen. En dan moet je je even kwalificeren middels de proefopgave die ik je zometeen op 13:24 ga laten horen. Dus mocht je mee willen doen, blijf dan vooral even luisteren. Dan hoor je ook nog Counting Crows, Gloria Gaynor en de nieuwe Somjeu voorbij komen. En die is prachtig. Luister, dit is Morning.

Veronica en Accidentally in Love. Een nieuwe editie van het top 3000 milliseconden spel staat voor de deur met een prachtig prijzenpakket. Ik zal hem even met je doornemen. Die gewilde Veronica platentas, eigenlijk op zich al gewoon een fijne prijs. Die win je eigenlijk sowieso als je mijn kandidaat bent. En die kun je gaan vullen met allerhande prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Veronica t-shirt? Of bijvoorbeeld een Ectom in de morgen kurkentrekker? Die zijn ook zeer gewild bij de Veronica vrienden. En als klap op de vuurpijl, superleuk om een keertje 's avonds met vrienden of familie na een lekkere borrel te spelen. Het spel Remember the Music. Eigenlijk de nieuwste rage als het gaat om muziekgezelschapsspellen. Ik bedoel, vergeet dat andere spel. Ik ben al gewoon de naam vergeten, weet je wel? Terwijl Hitster Hit of zoiets. Ja, ben ik dan weer vergeten. Omdat dit gewoon de new kid in town is. Eagles. En ze hebben dus drie verschillende versies. De all-time versie waarbij... dan heb je eigenlijk gewoon de Veronica playlist. Gewoon de beste muziek alle tijden door elkaar.

0: movies en series. En ze hebben ook van eigen bodem. Dus die mag je dan zelf kiezen welke je wil. En dat allemaal kun je in de platentas stoppen. Als jij zo meteen mijn kandidaat bent, moet je jezelf even kwalificeren middels deze proefopgave. Want welk liedje komt er zo meteen aan op Radio Veronica? Welk liedje is dit?
1: 1000 milliseconden.
0: Chakapang kapoel. Het is wel herkenbaar. Dit is volgens mij ook hoe hij muziek opnam. Hè? Dan ging hij naar Quincy Jones toe en dan zei hij: ik heb een super idee. En dan ging Quincy Jones daar iets van maken. En dat werd al legendarisch. Fantastisch. Nou, die gast, die is het dus. Met welk liedje? Laat het weten via de Veronica WhatsApp.

0: Ja, het goede antwoord is binnen op het top 3000 milliseconden spel proefabonnement. Abonnement, slaat het op. De proefopgave die ik jullie liet horen. Natuurlijk, Michael Jackson komt er zo meteen aan.
1: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Breda.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
3: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is... de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
15: Ja, het is een beetje wisselvallig met de talrijke, stevige onweersbuien bij een stevige zuidwestenwind. Het wordt tussen de 17 en de 18 graden. Dan Veronica Verkeerde Flitsmeister met de 3 langste vertragingen op dit moment. De A1 Hengelo richting Duitsland, 35 minuten voor de grens. Diezelfde A1 Apeldoorn-Amersfoort vanaf Hoenderloo nog 26 minuten vertraging. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Hagestein en Lunette, 26 minuten door een ongeluk.
0: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
16: En

0: mooi zeg. Ik was deze helemaal vergeten. Maar ik kwam laatst tegen ergens op een Spotify playlistje. Dacht ik, ach, dat is leuk om weer eens te draaien op Veronica. En dat bleek ook zo. Wat een leuk liedje. Family of the Year en Hero.
1: Top 3000 millisecondenspel.
0: Ja, en blijf zeker even plakken voor na het top 3000 millisecondenspel, want er komt nog zo'n prachtig liedje aan. Fantasy van Earth, Wind and Fire op de playlist voor tweeën bij Radio Veronica. En daarna natuurlijk weer de Bonanza, waarbij je mag aanvragen wat je wil. Maar eerst Frank, hij is thuis aan het werk in Bokstol. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En je werkt bij een bank, hè?
2: Klopt, ja.
0: En doe je dat dan ook als je thuis werkt op de bank?
2: Nee, op een bureaustoel. Nee, aan een bureau.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Hey, we gaan lekker het top 3000 milliseconden spel spelen. Die platentas die heb je sowieso al gewonnen, want de proefopgave die had jij goed. Dat was The Way You Make Me Feel van Michael Jackson. En dat maakt jou de kandidaat. En dat maakt de kans groot dat je die tas gaat vullen met onder andere een Ekdom in de Morgen kurkentrekker, een Veronica t-shirt en dat spel Remember the Music.
2: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Ik zal er even uitleggen. Je krijgt dus 3 fragmenten te horen. En bij ieder goed antwoord gaat er een prijs bij in die tas. De prijzen worden groter, maar de fragmentjes worden de hele tijd net iets korter. Vandaar.
2: Ja, gaan we duidelijk.
0: Gaan we het lekker proberen, Frank. Dit is jouw eerste opgave.
1: 3000 milliseconden.
2: Valerie.
0: Ja.
2: Van...
0: Ja.
2: Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse, ja. Helemaal goed. Ja. Titel of artiest, maar het was wel goed. Stoppen wij die kurkentrekker in de tas, gaan we het fragment wat korter maken voor 2000 milliseconden. En we spelen voor een Veronica t-shirt met een unieke pasvorm.
1: 2000 milliseconden.
0: Nu al toeter.
2: Madness bij Peggy Trout.
0: Ja, lekker. Meteen top of mind, dat zat het.

0: Paradise. En dat is een leuk spel. Remember the Music. Ik heb drie versies liggen. Nou ja, eigenlijk de beste muziek aller tijden. Movies en series. En van eigen bodem. Welke zou je graag willen hebben?
1: De eerste.
0: De eerste, dus het beste muziek aller tijden, ja. Gewoon alles door elkaar. Nou, daar zou dit liedje ook wel in kunnen zitten als fragment. Ik ga hem je twee keer laten horen, want hij is dusdanig kort. Die wil je even twee keer horen. En succes.
2: 1000 milliseconden.
0: Got to know. Ja, je zou moeten weten. Got to know.
1: Hij komt nog niet binnen. Mag ik hem nog een keer horen?
0: Jazeker. Inmiddels is Carolien van de Bonanza ook binnengelopen hier in de studio. En ik heb altijd een beetje de ongeschreven regel dat als Carolien er is, dat je die dan als hulplijn mag gebruiken. Maar ik zal hem even nog een keer laten horen aan jou. Misschien weet je hem zelf.
2: 1000 milliseconden.
3: Oh.
1: Is het Bon Jovi?
3: Nee. Ik denk meer got to know. Ik denk aan iets van Lenny Kravitz. Got to know. Zijn stem herken ik, maar wat is het?
1: Ja.
0: Oké, Frank, ik geef je de keuze. Ga je voor Bon Jovi of ga je voor Lenny Kravitz? Eén van die twee is goed.
3: Serieus?
1: Ik ga voor Lenny Kravitz.
0: Ga je zeker voor Lenny Kravitz?
1: Ja.
3: Got to know.

0: Ja, die mag je zeker bedanken, want daarmee heb je ook het spel Remember the Music gewonnen. Dat stoppen wij ook allemaal in de prijzentas. Daar zat al een Veronica t-shirt in. En een Ekdom in de morgen. Kukkentrekker!
1: Super, dankjewel.
0: Jij bedankt voor

0: lekker. Earth, Wind & Fire op Radio Veronica Fantasy. En dan moet de Bonanza nog beginnen. Wat ga je hierna dan nog aanvragen? Het is eigenlijk gewoon het beste liedje aller tijden, toch? Vind ik wel.
1: Oh, het is wel een heel goed nummer, maar...
0: In mijn lijstje staat hier altijd wel ergens top 3.
1: Ik zou deze, als ik maar één nummer mocht meenemen naar een eiland...
0: Ja.
1: Dan zou ik niet gaan, denk ik. Want ik kan echt niet kiezen. Nee, dat kan ik echt niet.
0: Het zou een soort e-reader moeten zijn waar je dan al die muziek op kan zetten.
1: Zeker, ja.
0: Earth, Wind & Fire bij Radio Veronica. Zometeen een nieuwe editie van de Bonanza. Maar niet zomaar een editie. Ik vind het zo leuk hoe dit gegaan is. We hebben namelijk een stranddag met Radio Veronica. Dat betekent dat iedereen van het bedrijf bij elkaar is. En dan gaan we brainstormen over allemaal leuke ideeën voor jou als luisteraar. En dan komen er allemaal heel leuke ideeën. Lekker brainstormen en borrelen en teambuilding en zo. En toen dachten ze, die Rob Stenders die gaat toch niet komen. We kunnen wel heel erg ons best doen, hemel en aarde bewegen... om Rob Stenders op die stranddag te krijgen. Maar we kunnen ook omdenken. We zeggen gewoon, goed, je hoeft niet te komen. Maar dan moet je wel 4 uur op de zender passen.
1: En dat vindt Rob helemaal niet erg.
0: Nee, precies. Ik vind het zo mooi hoe dat gegaan is. Ik vind dat wel leidinggeven 3.0, vind
1: ja,
0: ik dat,
1: hoor. Zeker. Ja. Echt confetti. Dus
0: gewoon zoeken in win-win situaties. Ik bedoel, een win voor Rob, een win voor daar... en ook een win eigenlijk voor alle Veronica-luisteraars. Ja. Want 4 uur Bonanza is natuurlijk ook wel eens gewoon helemaal lekker. Niks ten nadele van Wouter Frank, maar gewoon... Nou, dat is natuurlijk gewoon lekker.
1: Nou, als je altijd al dacht... hé, ik heb die plaat ingestuurd en ik krijg daar eigenlijk net even te weinig tijd voor... of te weinig kans voor. Dit is wel het moment. Je hebt 4 uur voor je liggen. Het blad is helemaal leeg. Kom maar.
0: Succes.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
3: Veronica. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
1: Serieus?
11: Oh.

0: broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 2:00.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zal vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten in Drenthe. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van der Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven te slapen. In Brussel wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs en dat loopt helemaal uit de hand. Betogers hebben brand gesticht bij het Centraal Station. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn er protesten en daar is het soms ook onrustig. En na bijna 7 jaar doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een stap terug. Ze stopt als partijleider en fractievoorzitter, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen volgt haar op. De laatste jaren is er kritiek op de koers van de Dierenpartij. Bijvoorbeeld vanwege hun steun voor extra uitgaven aan defensie. Het Veronica Weer van Weer Online. Pittige buien, soms met onweer en hagel en een stevige wind. Het is zo'n 17 graden. Later in het westen vaker droog met af en toe zon. Morgen vallen de meeste buien in het binnenland.

0: Je bent bol.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Jij gebruikt energie op jouw...

0: één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: solist is het altijd. De bandje heet zo, Propaganda. Jewel Eye to Eye, aangevraagd door Kaatje Langena. We zijn bij Langena niet klaar, Kaatje, want we hebben een hele lange XXL Bonanza. Die duurt tot 6 uur vanavond. En dat heeft alles te maken met het feit dat er ergens een brainstorm is. En vind jij het ook? Ik bedoel, verder moeten we er niks mee willen, want daar word je alleen maar ongerust van. Maar ook opvallend dat wij dan maar gewoon radio moeten maken en niet gewenst worden bij de brainstorm.
1: Sander zei het net anders. Die zei, ze hebben natuurlijk bedacht, Rob komt nooit naar Zandvoort voor de brainstorm. Ja. Dus wat kunnen we hem aanbieden? Ja. Hé, Rob, weet je wat leuk is?
0: Radio!
1: Aanstaande donderdag, 4 uur Bonanza. En jij zei, jippie!
0: Jippie, ben je ingetrapt. En fijn dat jij ook overblijft werken.
1: Ja, gezellig.
0: Jullie moeten ons wat werk geven, heel alsjeblieft. Wat is je favoriete liedje? Wat moet er op de radio vanmiddag nog gedraaid worden? Laat het weten via de app van Veronica.
1: Hoi.
0: Oeh, begon het zachter dan ik dacht. Het is de Santana-versie van Black Magic Woman... is aangevraagd door Maarten de Jonge.

0: Voor een tikkie van 85 eurocent, Caroline. Oh. Van wie is het origineel van Black Magic Woman?
1: Van Creedence.
0: Creedence Clearwater Revival is het foute antwoord.
1: Ah, jammer zeg.
0: Had je een tikje mogen sturen. Tikkie, dat is van Fleetwood Mac. Ja, Stevie Nicks heeft nog wel eens gedacht, wat een mooi nummer is dit. Ja, dat is van ons. Oh ja.
1: Of voor je tijd.

good for the brain. Kom net even binnen, stop, zag ik. Inner Circle, ja, dat is ook een leuke. We hebben veel zendtijd vanmiddag, dus een lichte padvinderseet. Voor Inner Circle en Mary Mary, zo heet hij in het echte leven. Black Pearl Jam, aangevraagd door Cor, die ons dankt voor het draaien. En dan net zegt, oh, daar is hij, Pearl Jam, zo'n geweldig nummer. I love it. Joshua Brink, die meldt zich en die zegt, hallo, mag ik Magnetic bij jullie aanvragen? Ik hoop dat dit zo voldoende is. Ja hoor, dat is ruim voldoende. Tenzij je de Magnetic bedoelt van Earth, Wind & Fire, dan hebben we zojuist de verkeerde ingestart met de Bowser.

0: Bauza en Magnetic. Ja, Thomas die heeft When the Rain Begins to Fall aangevraagd.
1: En, 1000 keer.
0: Ja, Thomas heeft over het algemeen de neiging om een keer of 1000 neer te...
1: Ja.
0: En we gaan eraan toekomen, Thomas. Je hoeft ons niet meer te appen. We hebben je gehoord. En we

0: zijn mooie speciale kelders voor Jimmy Bullhorn. En ze zijn heel goed te vinden op internet. Succes. Jimmy Bullhorn en Spank, aangevraagd door Esther, omdat het bijna weekend is. Lekker. Pieter die wil dan weer Bird of Paradise van Snowy White.
1: Mooi.
0: Is die plaat aan de Bird of Paradise?

0: De tranen van David Gilmour, vind je niet? Van Pink Floyd.
1: De traan?
0: Ja. Oh, shit, heb ik. Neem het kwalijk. Ja, de traan van David Gilmour. Het mooie laten huilen van de gitaar.
1: Oh, dat bedoel je? Dat hij dat kan met die gitaar, ja.
0: Dat bedoel ik er een beetje mee, ja. Sweet Bird of Paradise van Snowy White. Hij is nog op tournee geweest ook met Pink Floyd. En Time kwam ook net binnen trouwens van Pink
1: zeker.
0: Floyd.
1: Ja. Korf
0: kijken of we er straks nog Time voor hebben.
1: Ik hoor hem.
0: Hey, ik ben bang dat ze iets ook meegestuurd hebben naar de dag van het grote brein.
1: Ik weet het. Ja, ik ben teleurgesteld. Ik bedoel, Melissa zegt, mijn collega Pieter is teleurgesteld dat jullie hem niet hebben gebeld om dit nummer, Bird of Paradise, had hij aangevraagd. Ja, ik ben dan weer teleurgesteld dat Sietse niet is, want ik doe zo het verkeer.
0: Snap ik.
1: En het is druk.
0: Moeten we Pieter nog even bellen? Zeg je, nou, is nu wel wat laat.
1: We zitten al half in de reclame. Ja. Laten we doorgaan.
2: Okay. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
0: Nou is alles heel erg stil gestaan, hè? Het lijkt wel een file.
1: Ik zou gewoon zeggen start.
0: Ja, ik kan ook proberen even dit weg te krijgen.
1: Zo, we zijn er weer.
0: Techniek strikes again.
1: Hey, het is druk op de weg, dus ik wil sowieso even aan iedereen melden. Er zijn in totaal 36 vertragingen met een lengte bij elkaar opgeteld van 161 kilometer. Bereid je voor op drukte. Ik noem even de drie langste. Dat is de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 28 minuten, die loopt op. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende. 21 minuten, die loopt ook op. De A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de brug over de Linge door een ongeval 31 minuten vertraging. Ik noem er toch nog eentje. De A37 Holsloot-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland 18 minuten. Succes allemaal.
0: Vakantietijd of zo. Ja.

0: Cat, are you gonna be my girl? Van Brenda, René, Duitse feestdag is het vandaag. Vrachtverkeer mag Duitsland niet in. Daarom de files. Paul, het is Deutsche Feiertag of Sankt-Sakramentstag. En dan komen de Duitsers weer met z'n allen deze kant op.
1: Twee kanten.
0: Ja. Er liep een toerist-zuhörder.
1: Ja, welkom in de Nederlanden.
0: Ja, in onze Bonanda met goede leume, goede leute.

0: Gelukkig nog in Nederland. Jermaine Jackson.
1: Oh, dat is Pia.
0: Dat kan, maar Dandy heeft dat gedaan zonder er enige rugbaarheid aan te geven. When the rain begins to fall.

0: bedankt, Pharrell.
1: Lang niet meer gehoord.
0: Was voor Laura Mierlo. Sandra die komt nog even terug op Piazzadora. Die had dit nummer op de, door de playlist gezet. Ik raak helemaal over mijn toeren door de riedeltjes in dit nummer. Maar gelukkig is er altijd Jermaine Jackson nog.
2: Ik snap het wel, dat synthesizertje.
0: Het dringt zich op. Ja, dat is waar. Patrick zegt, Boeketakka, schreeuwde ik nog in mijn eentje. Het is eigenlijk Hoeketakka, maar maakt niet zoveel uit. We hebben het vandaag ook op zijn Duits gedaan. Dan is het Hoeketakka. Bas die meldt zich nog even over Snowy White. We hebben Bird of Paradise gedraaid. En hij zegt, ik was bij Snowy toen deze solo gespeeld moest worden. Lukte het hem niet? En toen zei hij, the solo is still in my head, but not in my fingers anymore. Deze is uit de reeks lang niet meer gehoord. Inner Circle. Een paar hele beroemde hits gehad. Het was vooral heel veel gezelligheid. La la la la lom. Bam bam bam bam bam. En sweat en zo. Maar in de jaren 70, ergens, denk 78 daar in de buurt, waren ze nog een heel serieuze reggae groep. En hebben ongetwijfeld veel minder geld eraan overgehouden. En een pleidooi voor roken zul je ook niet meer zo vaak tegenkomen. Dan hebben we het uiteraard over het roken van iets te zware checkies. Smoking is good for the brain. Inner Circle is aangevraagd door Bert Akkermans en padvinders heet ingelost. En Martin.

Smoking is good for the brain, Inner Circle. Paula Siegerink zegt, te gek, mijn plaatje, geweldig. Inner Circle, mag je wel vaker draaien. Zat het nog zo'n goeie in die tijd trouwens. Dat is Music Machine, dat is ook een geweldig trekkie. Smoking is good for the brain, ja. Wat is het eindresultaat? I'm on fire. Dus kijk een beetje uit met Smoking is good for the brain. Bruce Springsteen.

0: Han, bakker voor jou. Bakker. Waarom on fire zal het te warm bakker zijn?
1: Fikbakker.
0: I'm on fire. Gabriella gaat vanavond naar Harry Styles. En zij is niet de enige, alhoewel Ramon zegt, die gaat morgen.
1: Ja.
0: De nieuwe van Harry Styles, nieuwe single, alsjeblieft, Dance No More. Mag wel eens wat vaker op de radio, zegt Ramon. We draaien het ook voor Selena Kraken. Daar gaat hij mee naar Harry.

0: Het is de nieuwe van Harry Styles en Dance No More. Veel mensen gaan die vanavond horen in de Arena, Johan Cruijff Arena. Laten we deze man niet vergeten te benoemen. Nee. Zometeen nog meer Bonanza. Als je wat wil horen, laat het vooral weten via de app van Radio Veronica. Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Veronica. Ik wil als Dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
12: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
13: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
15: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
20: Klopt, minstens 2 dagen per week.
19: En jij?
20: Ik meestal maar 1 keer per maand.
19: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
20: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
19: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
23: Ja hoor.
24: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
23: Tuurlijk.
24: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 3:00.
26: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Een oud-medewerker van de ANWB moet 2 jaar de cel in omdat hij een dief doodreed. Hij had in Eindhoven de telefoon en portemonnee gestolen uit zijn busje. Toen de dief vlucht op een fiets ging hij erachteraan. En daarbij kwam de dief onder de auto terecht. Volgens de rechter nam de ANWB'er onnodig veel risico. De VVD in de Tweede Kamer verdedigt de bezuiniging op uitkeringen, onder andere voor arbeidsongeschikten. Door een lagere uitkering zouden meer mensen aan het werk gaan. De oppositie vindt dat onzin en zegt veel arbeidsongeschikten kunnen helemaal niet werken. Het fluitende geluid bij de Rotterdamse Euromast is voorbij. Het kwam door loszittende kabels. Die zijn weer aangespannen en dat hielp. De kabel zit aan de Euromast omdat die wordt verbouwd. Het gefluit begon gisteravond en het regende klachten. En automobilisten in de regio Utrecht die deze zomer tijdens de spits op een andere manier reizen, worden daarvoor beloond. Als ze reizen met het OV of de fiets kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld een NS-abonnement. Deze zomer gaat de A12 tussen Lunetten en Veenendaal op de schop. En dat gaat in Utrecht tot lange files leiden. Dan het Veronica weer van Weer Online. In het oosten vallen nog stevige onweersbuien met kans op windstoot en veel regen in korte tijd. In het westen vaker droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 17. Vanavond vooral in het noorden nog buien en vannacht droog. Morgen in het zuidoosten juist buien. Elders droog bij 16 tot 18 graden.
27: En dan het Radio Veronica verkeer verzorgd door Flitsmeister. Het is druk op de weg. Er zijn in totaal 32 vertragingen met een totale lengte van 116 kilometer. Ik noem even de 3 meest opvallende. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batendorp en de Hocht sta je door een ongeval 24 minuten stil. En op de A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de brug over de Linge heb je ook 30 minuten vertraging. En dan wil ik toch ook nog even noemen, zowel op de A76 als op de A1 heb je 19 minuten vertraging voor de grens. Dat was het.
28: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
29: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
30: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
31: Klopt, minstens 2 dagen per week.
30: En jij?
31: Ik meestal maar 1 keer per maand.
30: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
31: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
30: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
29: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
32: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
33: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
34: Boost yourself.
32: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi, Rivella, Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000.
10: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor

0: En Peter dacht nog even Herbie te horen met The Right Type of Mood. Want die lijkt er inderdaad wel op, ja. Hey, hallo. Welkom, je hebt nog een uurtje te gaan. Nee,
1: drie.
0: Voor de prijs van niks eigenlijk. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. We gaan nog meer in vervoering raken. Van de Nightboat to Cairo naar de train. Die brengt je wel heel ver weg trouwens. Helemaal naar Jupiter. Als je heel hoog kan kijken, dan zie je hem.

0: Pascal, Treintje Treintje, Nightboat en de Double Dutch Bus.
1: Leuk.
0: Ja toch,
1: ja.
0: Frankie Smit. Hey, Frankie van het Hof, die komt eraan.

0: één Frankie special. Frank van het Hof vindt dit een hele fijne. En misschien komt het omdat Frankie er ook een beetje in zit. Nooit meer wat van hem gehoord van Frankie Smit. Hoe zou het met hem zijn? Of hoe zou het met hem zijn afgelopen? Je weet het nooit helemaal zeker. De Double Dutch Bus is aangevraagd door Christian. We hebben daar met z'n allen toch heel veel plezier van gehad hier in de studio. Mark, die wil Nothing But Thieves. En die had hij gisteren aangevraagd, dus die wilde ik instarten. Maar net voor ik hier de studio in liep, hoorde ik hem al bij Sander Hogendorp. En ik denk, die is alweer gegraaid. En dus kreeg ik op zo'n X-berichtje van Jacqueline K. Hey Rob Stenders, ik hoor de Thieves nog helemaal niet in je show met een nieuwe nummer. Kom op, je kunt het.
1: Oh. Kom op Rob, je kunt het inderdaad. Ja.
0: Midden in de evolution. Ja. De nieuwe van Nothing But Thieves is een fijne. En ik heb daar zo meteen wat nieuws over.

0: Nothing But Thieves, de nieuwe evolution voor Mark en voor Jacqueline. Ik heb het tuintje van Derek maar even opgezet. Want jij doet veel werkzaamheden waar we normaal gesproken Sietse voor hebben. Maar Sietse die is op de grote brainstormdag van Radio Veronica. Dus je hebt even opgezocht hoe het gaat of hoe het Frankie Smith is vergaan.
1: Nou zeker, want ik dacht ja, dat moeten we toch wel even erbij halen. Hij is inmiddels helaas overleden in 2019. Toen was hij 79 en dat is eigenlijk heel erg geruisloos voorbij gegaan. Terwijl de man echt wel dingen heeft gedaan, behalve Double Dutch Bus. Hij was onder andere, zie ik hier, schrijver, medeschrijver van nummers van de OJ's en de Spinners.
0: Oh ja?
1: En hij was een influencer voor de rappers Tone Loc en Ice Cube en Snoop Dogg. Dus ik bedoel, dat is toch niet niks.
0: Uh-huh.
1: Hij was een beetje, stond aan de basis van het woord sizzle. Hallootjes.
0: Oh, met zo'n Double Dutch Bus. Frankie Smith. Nothing But Thieves dus daarna. Daar is nog wat nieuws over. 15, 16 januari in de Ziggo Dome. Kaartverkoop begint morgen.

0: Johan Reuvers, maken jullie het rijtje af met Eagle van ABBA?
1: Het rijtje? Oh. No. Dat je met een Eagle... Ik reis niet zo vaak met een Eagle.
0: Flying High in the Sky. Hij is wel heel fraai, in ieder geval ABBA. Hij zegt misschien wel het beste nummer voor van ABBA. Hij laat nog ruimte. Het is misschien.
1: Ja, maar hij zit zeker in de top 5.
0: Ja. So when you're near me, darling, can't you hear me? SOS.
1: Staat er ook in.
0: Daarvan zeg ik misschien wel het beste nummer van ABBA. Maar Eagle komt ook hoog. Dat hoort ook bij de Eagle natuurlijk.
1: En waar staat Dancing Queen?
0: Dancing Queen bungelt ergens op plek 294.
1: Hier gaan we scheiden.
0: Ja, maar dat komt gewoon wegens overmatig gebruik van Dancing Queen op net iets te verkeerde feestjes. Helemaal iets te vaak. Ik bedoel, qua genialiteit wil ik nog wel een beetje meegaan.
1: Oké, je komt terug.
0: Ik heb hem gewoon te vaak gehoord. Dat is het, denk ik.
1: Ik parkeer hem wel even in de kast.
0: Bedankt. Dan kun je dat rustig aan doen nu. Ja. Een seconde of 26, want we hebben de reclame halve minuut.
2: De reclame.
0: Halve minuut.
3: Een daverend applaus voor de afgestudeerden.
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Omdat Sitsi op brainstorm is... Neemt, daar gaan we Theo Maas, moet ik altijd aan denken.
1: De honneurs waar.
0: Ja, die neemt de honneurs waar, ja. Daar heeft hij wel een mooie cult voor gemaakt, dat hij neemt de honneurs waar. Ja. En hoe is het op het Nederlandse wegennet?
1: Ja, het is helaas echt wel druk. Er zijn nu inmiddels al 54 vertragingen met een totale lengte van 206 kilometer. Gelukkig zitten ze allemaal nog wel een beetje onder het kwartier. Ik noem er even een paar die opvallen. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 22 minuten, loopt op. De A1 Amsterdam-Amersfoort naar de vesting Blaricum. Daar is een ongeval gebeurd. Daar heb je 46 minuten vertraging en die loopt op. Vermijd die weg, zou ik haast zeggen. En dan heb ik nog de A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Geldermalsen en Waardenburg. Ook 22 minuten vertraging, loopt ook op.
0: Hoe staat het daarvoor op Alphabet Street?
1: Ja, op onze Alphabet Street hebben wij 45...

0: Alphabet Street, we hebben er weer een. Toch altijd leuk, een romantic request. Jochem heeft net een audio-appje ingesproken, dus zullen wij Jochem even afluisteren? Dat is misschien op zich wel een sympathieke geste. Jochem, laat het maar weten.
1: Hey Rob, goeiedag. Ik wil graag een nummertje aanvragen. Volgende week vrijdag ga ik trouwen met mijn nu nog vriendin.
2: Woe!
1: En ja, ons nummer is toch wel Love You More van Raccoon. Ja. Maar wij vinden ook allebei Ik Heb Je Lief van Snelle. Ja, de variant die sneller gezongen heeft tijdens Beste Zangers, heel mooi. Zou je die anders willen draaien voor ons? Jojo.
0: En een hele snelle. Ik pak nu Raccoon, dat was de eerste aanvraag.

0: Love You More van Raccoon, The Romantic Request. Speciaal voor Jochem, veel plezier in het vervolg van je leven. Vrijdag trouwen, toch, was de bedoeling?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Jacques, wat staat nou weer voor een op van de tekst? Ik wil een onromantic request.
1: Ja, hij zegt, mijn vader zei altijd, trouwen is alsof je in je broek plast. Eerst lekker warm en dan gaat het bijten.
0: Heel,
1: bijten?
0: Ja. Nou, Jacques, ik zal je appje doorsturen aan Jochem, tenzij hij het gehoord heeft op de radio. Maar neem hem nog even mee, het kan nog voor vrijdag. Dan heeft Roel zijn top 5 ingeleverd van ABBA-hits. Op 5 Eagle, 4 Gimme Gimme Gimme, ja, ook een goeie. 3 I've Been Waiting For You. Is dat die een van die latere, van die recente dingetjes van ABBA? Ik geloof het wel, hè?
1: Denk ik, ja.
0: Nummer 2, Dancing Queen. Nummer 1 heeft hij staan.
1: The winner takes it all.
0: Ja.
1: Dus terecht op zich op 1, hè? Ja.
0: Cornelis zegt, er kan maar 1 nummer 1 zijn. Dat is natuurlijk de Eagle. Niks, misschien nummer 1.
1: Ja, zag het. Ja,
0: een zakenman, hè, dus die... Hupsakee, beslist die siding. Jelle die belt zich. En die zegt, graag voor een collega van ons, Rick. Die heeft zijn schoonvader vanmorgen verloren. Om hem op te beuren, Skandaal im Sperrbezirk van de Spider-Murphy Gang. Zou jij nog weten met wie Spider-Murphy ook alweer geassocieerd wordt?
1: Met Elvis Presley.
0: Ja. Yes.
1: En een saxofoon.
0: Yeah, Spider-Murphy's playing on the saxophone in the jailhouse rock and roll. Wat

0: precies.
1: Oh, wie die kloppen, hè? In goed Duits. Je hoort de naam vallen. En je gaat meteen verkeerde conclusies trekken. Skandaal om Rosie. Van de Spider Murphy Gang, aangevraagd dus door Jelle. Voor Rick. Rick, sterkte, jongen. Nou. Dennis zegt: hey, Caroline erop. Kunnen jullie die plaat nog eens een keer draaien van die ene countryzangeres? Jullie draaiden hem vaker, maar door het basispakket heb ik hem nu al even niet meer gehoord. Ik weet niet meer hoe die heet, maar ze zingt dat ze iets is.
2: Ah.
1: Dan denk ik dat hij deze bedoelt. Eerst dachten wij natuurlijk nog even Ella Langley. Ja. Net uit mijn algoritme verdreven door heel veel Paul McCartney. Keurig, het gaat weer om muziek. Maar omdat ze iets moest zijn, denk ik dat je deze bedoelt. Cassie Ashton, Bitches.

0: zegt ja, dat is hem. Dankjewel. A long line of bitches. Jasper Kluiters vindt het ook wel een geinig nummer. En er is nog iemand die er erg van genoot. Ja, geweldig nummer. Dit zie ik nog even langskomen. Ah, leuk toch. Zei country? Denk het wel, hè?
1: Ik denk het. En Frank zegt toch ook altijd country?
0: Country,
1: ja. Dat is zoiets van, laten we er niet ingewikkeld over doen. Ja. Het is gewoon country.
0: Country.
1: En Gerard zegt inderdaad country.
0: Country. Thea die zegt Stenders. Ja. I've Been Waiting For You is verre van nieuw. Het komt uit 1975 en staat op het album ABBA. Jammer.
2: Is dit een rectificatie?
0: Ja.
2: Is dit een rectificatie?
0: Allemaal oude albums luisteren.
2: Is dit een rectificatie? Of toch niet? Of toch niet?
0: Zullen het weer geen singeltjes zijn, weet hij het weer niet, hè, die jongen. Dankjewel, Thea. Ik ga hem even afluisteren. Ik ben wel benieuwd. Suzanne van Meervaart wilde David Bowie.

0: David Bowie, Little China Girl voor Suzanne van Meervaart.
1: Karaoke, karaoke, karaoke zingt een lied. Karaoke, karaoke, maar smaak heeft ze niet.
2: Echt wel.
0: Het geklooi op het strand vond ik spannend.
2: Suzanne vond het spannend. Ja,
0: en de clip van China Girl.
2: Ah, snap ik wel. Ja, dat was expliciet in die tijd.
0: Ja. Ja, ik heb goed en slecht nieuws. Ja. De karaoke, jouw rubriek hier komt er nu aan.
2: Ja, goed nieuws.
0: Ik heb eigenlijk twee keer goed nieuws.
2: Oké. Okay.
0: Jammer dat Wout en Franke vandaag niet zijn, want die zijn bij de belangrijke brainstorm van Radio Veronica. En ja. Ons gevraagd om op de radio een beetje over te werken.
2: Prima, want dan hebben we ook alle tijd voor hun vraag.
0: Ja. Ik heb misschien een voorzetje voor jouw krant de finale van vandaag, de karaoke. Van Gerben, een audio-app.
3: Goedemiddag. Zodat jullie New York willen draaien, want Frank Sinatra. Voor mijn broer en zijn gezin, want ze gaan nu om 5:00 vertrekken richting New York voor een grote rondreis. Heel toepasselijk natuurlijk. Dankjewel.
0: Ik start hem nu wel in, maar het is wel jouw rubriek.
2: Ik heb hier helemaal niks aan toe te voegen. Ik vind dat idee van Gerben subliem.
0: Ja, om 5:00 de lucht in, ja. Richting New York. Frank Sinatra heeft erover

0: York, New York. Nog 2 uur, Bonanza. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Veronica. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus... AH

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: 11!
4: GWC!
3: 11!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven!
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben...
1: To the tribes.
4: Nieuwe serie, 5 juni te streamen op Prime Video.
9: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
21: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
22: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
23: Maar je moet gewoon je boekhouden.
22: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
24: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
25: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
26: Hak je dag!
27: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
0: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Glanenbrug bij Enschede zijn bomen omgewaaid, daken van schuren afgeblazen en dakpannen losgeraakt. Waarschijnlijk door een windhoos. Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Twee minderjarige jongens zijn veroordeeld voor een vuurwerkbom in Purmerend. Door de ontploffing raakte een jongen van 16 zwaar gewond en hij is na anderhalf jaar nog steeds niet hersteld. De daders moeten hem 135.000 euro schadevergoeding betalen. Ze zijn zwak begaafd en krijgen verplichte begeleiding. In Brussel zijn betogers het parlement binnengedrongen. Ze zijn tegen een bezuiniging op onderwijs waarover vanmiddag wordt gestemd. Ze staken rookbommetjes af en het brandalarm ging af. De politie is ook binnen om de orde te herstellen. Buiten werden al een waterkanon en traangas ingezet. En een meisje op een middelbare school in Roosendaal is volgens de rechter terecht van school gestuurd om het gedrag van haar moeder, meldt Omroep Brabant. De moeder wilde dat ze hogere cijfers kreeg en bestookte de school met e-mails en haalde er allerlei instanties bij. Volgens de rechter is het beter dat het meisje naar een andere school gaat. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen soms pittige buien en bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 17. Later vanmiddag vanuit het westen droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen vaker droog met vooral in het zuidoosten buien.
5: En dan het Radio Veronica Verkeer, verzorgd door Flitsmeister. Het is erg druk. Er staan in totaal 82 vertragingen met een totale lengte van 323 kilometer. Ik noem ze vanaf 25 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens heb je 29 minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muidenberg en Blaricum een uur. De A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en de Van Brineoordbrug 27 minuten. Dat komt door een ongeval. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Haagstein en Noordloos heb je 25 minuten vertraging. Die loopt op. En dat waren ze. Dus ik zou zeggen, alle verdere flitsers en files vind je in de app van Flitsmeister.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
27: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
28: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
28: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
30: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
31: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
33: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
34: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
35: Beleef de zomer bij Centerparks.
1: Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Yes, thank you very much.
1: You're welcome. Niks aan de hand. We hebben meer zendtijd. Nog veel meer zendtijd. Tot aan de 6 uur. Wouter Frank die zit er op een brainstorm. En we zijn er inderdaad niet voor uitgenodigd. Maar wel om ons hobby uit te voeren. Nog meer radio maken. Laat maar weten waar je zin in hebt. We zijn er te vinden op de app van Radio Veronica. Jolanda vraagt er een aan waar ik zo ongelooflijk veel zin in heb. Ik vind die andere twee, die hits, Isn't It Time en Every Time I Think of You ook goed. Maar deze, één keer weer eens horen.

0: Een van de baby's uit de boksen gekropen. All for a piece of the action is aangevraagd door Jolanda. Jan Willem hebben we er ook gelukkig mee gemaakt. En Bas zegt, dit is de enige echte plaat van de baby's.
1: Zo.
0: Hey, we hebben wel een XXL Bonanza, maar ja. Dat liedje altijd zo leuk van Wouter Frank als ze beginnen.
1: Oh, dat gezellig aan het begin.
0: Met de cheerleaders erbij. Zullen we Frank even bellen? Die zit wel op brainstormen. Misschien vindt hij het wel leuk om even...
1: Ja, want ik zou niet weten hoe dat heet, eerlijk gezegd. Laten we maar gewoon proberen. Frank voelt altijd wel...
2: Goedendag. Dit is de voicemail van 0644.
0: Dat was eigenlijk de vraag van vandaag. Oh ja, hoe staat het in de computer? Weet je wel, dat hele leuke liedje. Ondanks dat wij een ander programma maken, vinden we het wel fijn om daarmee te beginnen. Maar ja, professionals als we zijn, hebben we het allemaal weer fantastisch voorbereid. Maar ik denk dus dat de brainstorm buitengewoon serieus is. Ja. Ik zag ook dat de directie zelfs opdrachten gegeven had.
1: Allemachtig.
0: Ja,
1: daar waren wij dan toch heel slordig in, hè? Ja,
0: zo door de mand gevallen dat ik blij ben dat ze er ons niet bij uitgenodigd hebben. Dat is goed. We hebben nog een vraag van gisteren liggen, voor de vraag van vandaag van Wouter Frank. Die hebben ons gevraagd, in welke vakken was je het slechtst op school? Maskiribula, heb je even.
1: Ja, heb je nou. Ik zat vooral de hoek natuurkunde, scheikunde. Nu nog, hè, als ik iets met een lamp moet.
0: Ja.
1: Hou me op.
0: Met een lamp.
1: Echt waar, met een lamp en een knop. En dan denk ik, hoe werkt dit? Dat was niet mijn sterke hoek.
0: Je bent zelf het grote licht in huis, hè, dus je hebt die nodig. Nou ja, bij mij was het een betrekkelijke ramp. Dus ik was eigenlijk vrijwel nergens goed in. Ik was altijd heel erg gelukkig als er een lerares of een leraar was die heel goed kon vertellen.
1: Ja.
0: Want dan kon ik het even tijdelijk goed onthouden. Dus ik heb een heel groot gedeelte van de geschiedenis heb ik goed opgeslagen, had ik voldoende. Maar daarna kwam er een nieuwe leraar, die kon niet zo lekker brengen. En toen moest ik dan weer leren en zo, en dat was moeilijk. Dus over het algemeen ging Nederlands redelijk en Engels ging redelijk. En voor de rest lag een beetje aan welke leraar of lerares voor mijn neus stond.
1: Nou ja, dan doen we het altijd nog beter dan mijn vader. Die was er gewoon niet.
0: Ik moet zeggen dat ook daar...
1: Oh, heb jij ook zo'n verleden?
0: Ja, snel verder met de muziek. Er was iemand die de originele aanvroeg van She's So High.
1: Ja.
0: Terrell Beckham, niet te verwarren met die presentator.

0: Ik had eens opgeslagen dat iemand de originele versie wilde horen van Tal Beckham.
1: Nee, er staat echt Hattie Steffen Strijker zegt echt willen jullie zo She's So High van Kurt Nielsen draaien.
0: Ja, dit was zijn claim to fame. Hij deed mee aan volgens mij de enige editie van de Europese Idols. En won dat met de geuzennaam The Hobbit. En Tal Beckham is toeval, hè, want die andere heet dus Tal Beckham.

0: Patty Steffenstrijker wilde dus deze versie van Kurt Nielsen. She is so high. En ik blijf het ook sterk vinden dat die andere Tal Beckham heet. Dat is toch ook geinig. We hebben toevallig een grote fan hier in de studio zitten. Sterre.
1: Jazeker.
0: Jij bent op hem.
1: Ja, dat klopt. Kan je wel zeggen.
0: Dat was je eerste singeltje?
1: Ja, zeker. Ja. Knoet, ik dacht altijd dat hij Knoet Nielsen heette, maar blijkbaar is het Kurt.
0: Het is Kurt Nielsen, ja. En Ray zegt, heet die gans van Niels Hokersen ook niet zo? Die heette Maarten, toch?
1: Ja, die heette Maarten, maar Ray komt nog een keer terug. Hij zegt, nee, ik weet het weer. Het was de aap van Pippi Langkous. En inderdaad, die heette meneer Nielsen.
0: Ja. Daar is dat leuke Nederlandse bandje naar genoemd. We slaan een beetje door. Hoe is het met Knoet? Weet je dat toevallig?
1: Moet ik echt even induiken.
0: Ja, normaal hebben we daar iets voor, maar die zit ook al bij de brainstorm.
1: Ja.
0: Dus we moeten het een beetje improviseren vandaag.
1: Het is echt, iedereen zit bij de brainstorm en wij hebben bitterballen.
0: Ja. Dat is zeker waar, ja. We zijn allemaal een beetje gekakt. Dus we moeten het een beetje improviseren vandaag.
1: Het is echt, iedereen zit bij de brainstorm en wij hebben bitterballen.
0: Dat is zeker waar, ja. We zijn allemaal een beetje gekoud aan het worden.

0: krijg je toch Narina Pello en Come Bring the Sun. Egotip van deze week. Ik heb nog even gecheckt hoe het gaat met Kurt Nielsen. Heb jij er nog even uitgezocht als tegen nu de top bent?
1: Ja, hij maakt zeker nog muziek. En hij is in december aan het toeren in Noorwegen. Aha. Dus als je hem wil zien, moet je om 2 december naar Trondheim.
0: Even antwoord nog op Vincent zijn schrijver. Is de sterren dezelfde sterren? De sterren van de hemel produceert bij Stefan Stassen.

0: Nasty voor de sfeer. Give it up, aangevraagd door Lea de Groot. Ik ben tot 3 keer toe nat geregend. Ik heb behoefte aan zonneschijn in audiovorm. Als je het al zo netjes kan formuleren, dat is goed. Give it up. Ik zei net tegen Mark Koster. Rustig over 4 minuten. Gaan we even met je praten. Ik was even reclamebreekje vergeten.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Het is iets over 4:30 geworden. Hoe zit jij in je file nieuws?
10: Nou, het is behoorlijk druk al de hele middag. Nu zijn er in totaal 127 vertragingen met een lengte van 483 kilometer. Dus hou rekening met vertraging.
0: Allemaal Duitse vakantiegangers?
10: Nou, het zit door het hele land. Ik noem even de 3 die langer zijn dan 25 minuten. Dat is onder andere op de A12 Lunetten Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden heb je 26 minuten vertraging. Ook op de A12 tussen Arnhem en Oude Rijn en dan specifieker tussen Driebergen en de Galenkop. Brug, 33 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Feyenoord heb je 32 minuten vertraging.
0: Bedankt.
10: Graag gedaan.
0: Man at Work, omdat we over moeten werken. Leuk verzonnen.

0: Het is die andere die na Down Under kwam, die je bijna nooit meer hoort. Was een leuke Arnoud, nou, dankjewel. Man at work, omdat we moeten overwerken. Ach, wat moeten we toch hard werken, hè?
1: Hebben we toch zwaar.
0: Het is gelukkig geen werk, maar anders had ik het wel bevestigd, Arnoud. Man at work en Overkill. Mark Koster is heel vaak op radio en televisie en online te vinden. Dus ik wil niet direct spreken over Overkill. Maar Mark, hallo, goedemiddag.
2: Dat mag je best zeggen, hoor. Ja. Goedemiddag.
0: Volgens mij gaat het wel goed, hè, met Studio Ego, wat dat boek is in elk geval.
2: Ja, tweede druk komt eraan, Rob. Ja. Voor mij stond je het er zelfs in met een paar zinnetjes.
0: Ja.
2: Daar ben ik heel blij mee. En het is best een serieus boekje, maar ik hoop dat wat te lachen valt. Maar het gaat wel ergens over, ja. Dus,
0: Ja, het gaat over de publieke omroep. We hebben het zo meteen even over een ander onderwerp. Maar kort samengevat, je houdt wel van de publieke omroep, maar het is echt aan vernieuwing toe. En je mag best een beetje ego hebben, maar dan moet je wel wat kunnen. En dat geldt zowel voor de presentatoren als voor de mensen aan de leiding. Dus Jan Slachter doet wel dingen fout. Jullie zijn het vaak niet met elkaar eens. Maar het is wel een kerel van staal.
2: Een kerel van... En het is ook een man die voor zijn zaak staat.
0: Ja.
2: Kijk, nou, het is eigenlijk ook een ondernemer. Daar hou ik ook van, even dat soort types. En Jan en ik komen elkaar wel eens tegen. En dat is zoals vroeger voetveld. En dan schopt iemand onderuit. En dan in de kantine was het, leuke wedstrijd, biertje. Dat niveau, daar hou ik van. Maar dat is in Hilversum natuurlijk is het allemaal elleboog en achterbaks. En in je gezicht lachen, maar ondertussen. En dat zijn dan toch wel vaak de mensen die niet zoveel talent hebben. Kijk, Jan Slachter heeft veel voor vinden, heeft wel talent.
0: Ja.
2: Maar de gemiddelde middenmanager bij publieke omroep, ik zal zijn naam noemen, die dan bepalen wat jij dan moet uitzenden, Rob.
0: Ja.
2: Daar heb jij ook moeite mee gehad. Die zit er gelukkig niet meer. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus daar ageer ik tegen.
0: Ja, nou en helder en duidelijk en op heel veel plekken ook. En een van de passages waar ik je af en toe mee lastig val, het zijn die slogans waar jij het ook over hebt. Die reclamebureautjes die ingehuurd worden voor enkele tonnen. En dan komen met ook NCRV.
2: Precies. Ook NCRV of de KRO die dan een slogan verzint die later door de EO wordt overgenomen. Mijn stelling is dat die 100 jaar publieke omroep, als al dat geld dat ze dat bij elkaar hadden gelegd, dan kon je voor maar jaren geweldige programma's maken. En niemand had het doorgehad dat door een andere omroep was gegaan dan het sterretje wat erboven staat. Dus laten we daar gauw heel, heel snel mee stoppen.
0: Dat pleidooi is overzichtelijk en daar hoort toch altijd wel de mooie conclusie bij. Er zijn mooie programma's te maken, besteed het daaraan. Dus als je dan toch gaat bezuinigen, niet daar. Goed.
2: Nee, het is wel leuk dat we dat nu bij een commerciële omroep zeggen. En het valt mij ook op, Rob, dat de mensen die bij commerciële omroepen eigenlijk veel meer hard voor de publieke omroep hebben dan de mensen bij de publieke omroep zelf zitten. Want die zijn ontzettend bezig met of hun Teslaatje wel genoeg stroom krijgt en of de decoraties wel op tijd zijn.
0: Dat
2: blijkt soms veel meer in commerciële omroep, veel burgerlijker. Terwijl die commerciële omroepen, die zijn gewoon veel, veel vrolijker. Dus heel paradoxaal is het eigenlijk allemaal.
0: Ja. Nou, ik wil het eigenlijk over een andere hobby van je hebben. Want ik weet niet of het publieke omroepen zijn. Maar heb je nou drie publieke omroepen gekocht?
2: Nou, het is zo. Ik heb een geweldige nieuwe baan in Noord-Drenthe. Noord- en Midden-Drenthe. Daar zitten drie lokale omroepen, vooral radiostations. Daar zitten jongens bij die zo ongelooflijk fan van jou zijn. Die dit nu ook allemaal opnemen. En die zeggen, praat jij met Rob Stenders? Nee, serieus Rob. Dus als je een keer tijd hebt, kom je heen. En die drie omroepjes die moeten nu tot één nieuwe worden omgevormd. Daar ben ik mee bezig. Dat is geweldig leuk werk.
0: Ja.
2: En om dat te doen moet je natuurlijk een beetje wat stunts verzinnen. Om het aan elkaar te bakken. Nou, wat we aan het doen zijn met die omroep. Het gaat omroepmaat heten. Is natuurlijk een grote TT-stunt. En bij zo'n grote TT-stunt denk ik ook een beetje indachtig jou. Daar moet een mooie hitlijst bij. Hè? Daar hou jij ook van. En toen dachten wij, wat gaan wij doen? Wij gaan de maat top 100 bakken van de beste TT-nummers die er zijn. Ja, en daar zijn we dus nu mee bezig. Dat kun je ook stemmen op onze website, omroepmaat.nl. En dan kun je lekker zeggen van welk nummer jij op één wil zetten. En er zit van alles tussen. Van Drentse nummers als A28 van Daniel Lois tot Oerend Hart. Maar ook Asphalt Rocker van Henk Wijngaard.
0: Ah, Henk Wijngaard, legend.
2: Henkie Wijngaard, inmiddels 80. Maar ja, we hebben natuurlijk ook geweldige nummers als de Roadhouse Blues van The Doors. Dat zit erin. Road Tripping, Red Hot Chili Peppers. Nee, je kan het helemaal gewoon...
0: Ik zag 2468 Motorway zag ik zelfs langskomen. Tom Robinson in jullie pre-lijstje.
2: Tom Robinson Band. Wat een gast is dat ook, hè?
0: Ja.
2: Dat is ook zo, je draaide net een Man at Work, maar dat valt een beetje in die categorie, hè?
0: Ja.
2: Een soort guilty pleasure, vind je niet?
0: Nou, ik vind het geen guilty meer, hoor. Ik vind het echt pleasure.
2: Nee.
0: alleen maar pleasure.
2: Ja.
0: Maar ja, ja, de omroepmaat, heb je Ferry al gebeld als presentator? Ferry Maat?
2: Nou, we hebben... Nou ja, nou je zegt... Ja. We hebben dus net hier... We willen een rubriek doen, Thank You Ferry Maat. Ha, nou, maar zou die daarvoor in zijn, Rob? Wat denk jij? Jij nee, kent hem een beetje.
0: Ja, nou, hij moet mij op dit moment even niet meer. Al een paar jaar, dus...
2: Oh, je hebt hem wat beledigd gezegd?
0: Eigenlijk niet, maar daar heeft hij weinig voor nodig om boos te zijn. Ik ben nog steeds wat verdrietig dat hij kwalt op me is. Maar goed. Welk liedje... Oh ja, ook nog een goede vraag. Wanneer wordt uitgezonden?
2: Ja, het wordt volgende week uitgezonden tijdens de TT.
0: Logisch.
2: Tussen elke dag tussen 6 en 7. Met een hele leuke presentator die we daarvoor hebben. Jari, die gaat het aan elkaar praten. En,
1: Jari de Jonge.
2: Ja, u kunt nog... Ja, die gaat het allemaal doen.
0: Ja.
2: En dat is hartstikke leuk, jongens. En die gaat het allemaal aan elkaar zetten. En nou ja, we zijn dus nu bezig met die stemming. En als het, ja, als het de stemmen staken, dan zullen wij hier namens de jury...
0: Democratisch.
2: Dat wordt een soort Bohemian Rhapsody moment voor ons. En ja, dat komt allemaal wel goed.
0: Welke zullen we als voorbeeld even draaien?
2: Nou, kijk, Oerend Hart is natuurlijk, past hier wel heel goed. Ja. Oerend Hart van Normaal is natuurlijk het TT-nummer aller tijd, denk ik. En het mooie is dat deze mannen, die stond vorig jaar 100 jaar, daar een Asser-variant op hebben bedacht.
0: Ja.
2: En ik weet niet of je die klaarstaan, maar dat is wel heel goed hoor. Benny Joling, groot zanger natuurlijk, die dat heel erg mooi heeft omgekat naar een TT-versie.
0: Oké, nou, je hebt hem opgezocht net op Spotify.
1: Mark, ik heb me helemaal wezenloos gezocht en ik heb hem, dat is helemaal niet waar, ik had hem meteen, hij staat bovenaan, dus als je hem thuis even wil zoeken, doe het ook. Zal ik hem gewoon instarten?
0: Ja, start hem gewoon in.
1: Oké, daar gaan we.
0: Ja,
1: dankjewel. Veel succes, hè?
0: Oké.
1: Hoi.
2: Ja, hoi.

0: andere versie van Oer het Hart wilde je graag verassen. Weet je trouwens waar onze brainstorm is?
1: In Zandvoort.
0: Ja, toch? Gaat heel snel, dit.

0: All About That Bass.
1: We gaan nog een uurtje door. De instant Wout en Frank, want die zitten op een belangrijke brainstorm in Zandvoort Radio Veronica. Dus als je liedjes wil aanvragen, moet je dat nu doen via de app van Veronica. Tot zo.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hé, hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja?
12: Serieus?
11: Wat een geld.
13: 18.000. Tot verdikken me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
18: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
19: Boekhouden leuk? Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3-sterren-slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
27: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
28: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
29: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
30: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
31: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander.
0: Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Windstoten hebben een spoor van vernieling aangericht in Glanenbrug, Overijssel. Bomen en schuttingen waaiden om en complete daken werden van gebouwen geblazen. Er zouden geen gewonden zijn. Waarschijnlijk was het een windhoos. Volgens de veiligheidsregio is het gevaar nog niet voorbij, omdat bomen en gebouwen nog instabiel kunnen zijn. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is niet van plan om een andere koers te gaan varen. De persoon verandert, het gedachtegoed blijft hetzelfde, zegt ze tegen het ANP. Ook zij vindt het kabinet rechts en sluit samenwerking uit, net als Esther Ouwehand. Hezbollah in Libanon verwerpt het staakt het vuren met Israël. Het akkoord werd in Washington gesloten met de Libanese regering. Hezbollah zat daar niet bij en trekt zich er niks van aan. Afgesproken was dat Hezbollah geen aanvallen meer zou doen en zich terugtrekt. En de spelers en staf van het Nederlands elftal zijn op weg naar Amerika voor het WK. In het KLM-vliegtuig op Schiphol werden ze bij de ingang opgewacht door de piloten. Oranje gaat eerst naar New York voor de oefeninterland maandag tegen Oezbekistan. De zondag erna speelt Nederland in Dallas het WK-duel met Japan. Dan het Veronica weer van Weer Online. Er vallen soms pittige buien en het is een graad of 17. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten.
6: En dan het Radio Veronica Verkeer, verzorgd door Flitsmeister. Er zijn 145 vertragingen met een totale lengte van 559 kilometer. Dit zijn ze vanaf 25 minuten. De A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden-West en Hilversum-Noord heb je 31 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Rosmalen heb je 26 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de Wijkertunnel en Uitgeest heb je 27 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof 25 minuten vertraging. Alle andere files en flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: 11!
5: GWC!
4: 11!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven!
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moesten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben...
10: To the tribes.
5: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillows aanpasbare hoofdkussens.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen... maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen... hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
8: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.

0: Jonker zegt hallo team Bonanza. Ik sta momenteel in de
1: file.
0: Volgens zoveel mensen.
1: Ik zit weer in een file.
0: Ze is er een beetje klaar mee. Moe.
1: Wel zo'n 1000 wielen.
0: Nog lang niet uitgeteld, ondanks dat je de wielen telt.
1: Netjes op een rij.
0: Nou, netjes. Heel veel mensen in de file. En ik probeer het zo optimistisch mogelijk te brengen, maar wij zullen straks ongetwijfeld ook.
2: Wij gaan ook helemaal down under in de file.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Ook heel veel.
2: Heel veel file.
0: Nou, als je een speciaal file liedje hebt, dan ben je vanuit uitgenodigd. Anders eigenlijk ook wel hoor. Want we hebben nog een uur Bonanza te gaan, omdat er een hele belangrijke brainstorm is. Bijna het hele Veronica-personeel. Dan gaan we zo meteen weer eens Frankie live bellen, even kijken. Want ik wil eigenlijk nog steeds dat leuke liedje van Wouter Frank hebben. Deze zou daar ook wel in voor kunnen komen. In de grote file top 11 die we nu gaan maken, min of meer. The Red Hot Chili Peppers.

0: stacks zijn inmiddels verdwenen. Want die kwamen best vroeg binnen voor het avondeten.
1: Ik heb er al behoorlijk wat op. Ja, ik heb daar een beetje spijt van eigenlijk.
0: We zijn even live aan het bellen met de brainstorm. En hopen daar op zijn minst...
2: Dag, dit is de voicemail van 064... Ja.
1: Dat is Frank.
0: Dat is Frank, ja.
1: Ja.
0: Zullen we Wout ook
1: nog even
0: bellen?
1: Proberen anders? Ja. Er zal toch wel iemand zijn telefoon aan hebben staan... voor het geval hier de boel in de hens vliegt.
0: Ja, en je kan toch zomaar niet de radio aan ons overlaten?
1: Nee, levensgevaarlijk.
0: Ja, we proberen nog even een woed-woed. Want ik vind dat liedje van hun altijd zo leuk waar we ze mee beginnen. Maar ik weet niet hoe het in de computer staat, weet je wel. Het is misschien wat laat nu om ermee te beginnen, maar...
1: Oh, die gaat over. Dat scheelt
0: al. Ja, gaat over. Het is wel een serieuze brainstorm daar, hè? Die,
1: wat
0: wordt er allemaal besproken?
1: Ik denk, die zitten nu wel aan een gin tonic of zo.
0: Dat kan natuurlijk ook, ja. Of ze staan in de file. Het kan allemaal, ja. Daarover gesproken, we hebben min of meer een soort file top 11 aangekondigd. En deze zat erbij. Dat is wel leuk, want die hoor je ook niet meer zo vaak op de radio. Kijken of ze net voor het intro de telefoon...

0: Failer en Traffic Jam komen heel veel fileretjes binnen. Dat is niet zo gek, want heel veel mensen staan in de file. Het is ons gelukt via een speciale code van Bram Molenaar, die hier ook werkte, zegt... Je moet Wout, als het dringend is, even twee keer bellen, want anders dan neemt hij niet op. Ze hebben even gedaan. Wout!
1: Ja, maar dat is een schut, want dat weet nu iedereen. Oh, ja.
2: Je moet even op drie keer bellen zetten vanaf nu.
0: Oh, shit, ja. De code gaat gewijzigd worden. Ik herhaal, de code gaat gewijzigd worden. Hoe is het op die brainstorm? Het lijkt mij heel ernstig, want niemand neemt op.
1: Nee, nou, het is heel leuk zelfs. Ja. En we gaan het allemaal anders doen, Rob. Het gaat helemaal... Ja, dat is heel grappig. Ja. Maar dat vertellen we je morgen. Nee, het is heel leuk. Het is, we zitten op het strand. En daar is het windkracht 19. En het is een iedereen heeft dat wel met zijn werk wel eens. En het is heel leuk. Dus we vermaken ons wel.
0: Ja, nou, heel goed. Ik heb een heel belangrijke vraag. Want het programma van jullie is nog steeds niet begonnen... omdat wij niet dat leuke liedje van het begin... Ik weet niet hoe het hier in de computer staat. Dat kan ik niet vinden.
1: Oh, fuck. Dan wil je weten...
0: Ja, het programma kan niet anders, anders kan het niet beginnen.
2: Nee.
1: hoe heet die ook alweer? Kun je eens naar dat mapje liedjes gaan?
0: Liedjes.
1: Liedjes.
0: Liedjes. Oh, jee.
1: En daar zit volgens mij iets... Och, jezus, zeg eens. Dan moet je even zeggen wat je ziet. Als ik het zie, dan weet ik wel welke het is.
0: Ja, en liedjes van jullie, van Wout en Frank? Of...
1: Ja, nee, van ons. Liedjes van Wout en Frank. Ja.
0: Goed, ik ga zelf even een liedje instarten, omdat ik nogal een slome DJ ben. En daarna kom ik nog heel even bij je terug. Dit gaat veel te langzaam bij mij, Wout.
1: Nee, geef niet.
0: Bert Doppenberg was overigens van de Sailor. En Karel Henke wil Rihanna.

0: Ik wil wel, maar... Iedereen heeft allemaal auto's voor me neergezet. Shut Up and Drive, Rihanna. Bedacht door Karel Henker voor onze file top 11. Oh jee. Ja, dat hoor je ook op veel plaatsen nu, hè. Gloeiende, gloeiende. Wouter van der Goes moet terug, denk ik, naar de brainstorm. Ik heb nu liedjes openstaan, Wout.
1: Ja, ik heb het even aan Frank gevraagd.
0: Ja.
1: Hoe heet die jingle ook alweer? En je verwacht het niet. Maar hij heet Welkom bij de Middagshow.
2: Oh.
0: Ah, heerlijk.
2: Ja, zo vinden we hem nooit natuurlijk, Wout.
0: Ja, dat is ingewikkeld. Ja, nou, dan kunnen wij ongeveer... Ja, ik zie hem nu staan. Ik zet hem er ook neer. Het is mooi. Dan kunnen wij eindelijk zo rond 17:30 jullie show openen.

0: Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Aangevraagd door Hanneke Dammers. Doe mij die Billy Ocean, die is echt heel lollig. Ja, het is wel een, laten we zeggen, overdaad schaathit. Maar dat vonden we allemaal niet erg in de ethische. Nee,
1: lekker.
0: Nee.
1: Lekker vol.
0: Ja, Romy zegt in de file top 11 mag deze natuurlijk niet ontbreken. Gelijk in op, ja. Snow Patrol en Chasing Car staat op nummer

0: Austin Cars, Snow Patrol. Grappig dat Martijn de Leeuw nummer 3 alvast heeft ingevuld. Van onze min of meer file top.
1: Stip ook. Ja.
0: Ik ga zo meteen, ik ga even een trucje van Siets gebruiken. Want het is een goed trucje.
1: Ja.
0: Ik ga zo meteen even iets heel leuks vertellen over Frits Spits, The Legend. Na de reclame.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Heel regenachtig.
1: Ja, ik heb het nog heel specifiek. In het oosten vallen nog enkele stevige onweersbuien met kans op windstoten en veel regen in een korte tijd. En in het westen is het vaak droog. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 17 of 18 graden. Vanavond vooral in het noorden nog buien en vannacht is het vaak droog. De temperatuur zit ergens tussen de 12 en de 15 graden. En morgen gaat het weer regenen.
0: En hoe is het met de files?
1: Nou, daar weet ik ook het een en ander van. Er zijn in totaal 143 vertragingen met een lengte van 568 kilometer. Ik noem ze even vanaf 25 minuten of langer. Dat is de A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel 27 minuten. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg ook 27 minuten. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Zwifterband 27 minuten door een ongeval. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Akersloot en Heerhugowaard 25 minuten. De A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Bunnik en Kanaleiland is het 27 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht 26 minuten. En verder staan ze allemaal in de app van Flitsmeister.
0: Nou, ik kan even ademhalen. Even rustig ademhalen, ja. Dan heb ik nog, want dat had ik beloofd na de reclame, nieuws over de legend Frits Spits.
17: Maandag tot en met zaterdag. De
18: avond.
0: Hij heeft zijn laatste jaar bij de radio gevierd. Daar is een boek over uitgekomen. En morgen komt hij een boekje open doen. Frits Spits tussen 2 en 4. En ik weet niet of er nog ruimte is. Het is tussen het ego van Gerard Ekdom en Rob Stenders in. Maar voor Frits Spits gaan wij opzij. Morgenmiddag van 2 tot 4. 2 uur lang de middagspits. Duurt te lang?
1: Nee, het is prima als je in de film.
0: Oh, ik dacht dat het duurt te lang. Dan zet ik hem toch uit. Deze past daar ook helemaal bij, hè, bij de avondspits. Ik wil zeggen dat ik ook wel moet lachen om het duurt te lang.
1: Ja.
0: Opzij van morgen is hij er weer. Van 2 tot 4 komt hij nog 1 keer voor.

0: vanmiddag geleerd dat het ook iets te maken heeft met de Duitse feestdagen. Ja. Er heel veel Zuhörer-touristen zijn. Voor onze Duitse vrienden nog eenmaal. Einmal. En Kraftwerk. Autobahn kwam bij Jan-Willem Beun vandaan. Luister maar.
1: Kraftwerk en Autobahn.
0: Dankeschön. Duurt te lang? Nou, we zijn audio-app in elk geval niet. Ja, we hebben hier toch wel hard op zitten grinniken toen Erik kwam met deze suggestie. Dit kan in de file top 11 top. Ja. Davina Michel, liedje zelf is ook vrij kort. Dat is alweer een aardige knipoog die erin zit. We doen hem voorlopig even helemaal. Duurt te lang.

0: bedankt. Davina Michel, en het duurt lang. Even op 5 gezet. In onze file top 11, althans jullie. Er is iets wat ik toch even kwijt moet. Gisteren had ik het einde van het programma, 4 uur, had ik net een heel... deed ik alleen maar dit. Ja. En toen dacht ik, ah, dat is verkeerd, want het is reclametijd. Maar er is dus iemand die dat gehoord heeft. En het was echt alleen maar dit.
1: Ja.
0: En die zei, hey, ik hoorde jullie dat gisteren voor het einde van je uitzending draai ik hem helemaal draaien.
1: Dat is Christian.
0: Christian, vrij geniaal trouwens. En volgens mij kan hij ook gewoon wel in het filelijstje. Zo'n ultieme car classic. En als dat geen excuus voldoende is, heet de band in elk geval nog Diesel. Stars

0: zijn de Beatles. Drive My Car, nummer 3 in de file top 11. En we doen het ook nog. Ik heb wel een belangrijke outsider net binnengekregen. Die vind ik ook wel geinig. Die is van Boris.
1: Opzij, maak pas, maak pas, maak pas. Wij hebben ongelofelijke haast.
0: Dat is goeie.
1: Opzij, want wij zijn haast te laat.
0: We hebben maar een paar minuten tijd. Wat moeten we allemaal?
1: We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan.
0: Wanneer draaien we dat nummer? Daar heeft Herman van Veen zelf antwoord op.
1: Een andere keer misschien.
0: Applaus. Bedankt. Dat is even hartstikke, maar wel een hele goeie. Dat is een goede outsider, deze opzij, opzij, opzij. Maar deze komt zo vaak binnen. Nummer 2, Old Town Road, Little Nas.

0: Town Road. Oeh, shit, deze komt net langs. Met eigenlijk de nummer 1, die is voor ons eigenlijk wel logisch ingevuld. Maar dit zie ik net nog voor langskomen.
1: Oeh, ja.
0: We hebben Rita. Ja, het is zendtijd, zit er toch recht op.
1: Ja.
0: We hebben maar 4 uur gezeten. Een beetje tijd tekort nog. Dit is wel een aardige nummer 1, toch?
2: We moesten
0: hem vandaag ook missen, omdat hij ook al bij de brainstorm was. Dat is onze nieuwslezer, onze fileman, driver seat zelf. Dus laten we zijn soundtrack op nummer 1 zetten.

0: 70s en 80s. Sniff of the Tears, Driver's Seat. Nummer 1 door velen van jullie neergezet. Onder andere Bert Doppenberg, Driver's Seat, Sniff of the Tears. Thomas.
1: Hi.
0: Jij bent vanavond de hacker van de Sendtijd van Niek.
1: Zeker. Het voelt alsof we een soort designated survivor zijn of zo. Ja. Ken je die serie?
0: Ja, die ken ik, ja.
1: Hoe voelt het?
0: Ja, we zijn nog de enige levende. Ja. Ik hoop niet dat ze het daar wel overleven. Ja.
2: Die rol, die past ons.
0: Die past ons.
1: Ja, ja. Toch? Ja.
0: Veel plezier zo meteen.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
14: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
15: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot. Get ready for the OG.
18: All y'all bitches on the look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
21: Boost yourself.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
23: Vakantie!
22: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Thuiskomen?
1: Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Oh, nee hè.
23: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
23: Nou, of jij even?
9: Oh ja?
23: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
23: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
24: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
25: Streekt. Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 6:00.
0: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op allerlei plekken heeft de harde wind voor ongelukken en schade gezorgd. In Glanenbrug bij Enschede was het waarschijnlijk een windhoos. Het lijkt al een oorlogsgebied, zeggen bewoners. In Leidschendam viel een boom op een vrouw. Ze moest naar het ziekenhuis. In Apeldoorn en Lieshout sloeg de bliksem in. Voor een grote fraude met zorggeld zijn vorige maand 5 mensen opgepakt. De fraude was al jaren aan de gang. De verdachten kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen en gaven het waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. Op het vliegveld van Frankfurt is een Lufthansa-toestel door zijn voorwiel gezakt. Enkele mensen raakten gewond. Het zijn medewerkers, want er zaten geen passagiers in. Het toestel, een spiksplinternieuwe Boeing 787 Dreamliner, stond bij een gate. Het is nog onduidelijk waardoor het neuswiel het begaf. En van het Nederlands elftal is vanmiddag op Schiphol voor vertrek naar het WK in Amerika nog een groepsfoto gemaakt. Daar staan ook Denzel Dumfries en Jurriën Timber bij. Ze ontbraken gisteren nog in de verloren wedstrijd tegen Algerije. Het KLM-toestel vertrok rond 4:30. Aan het begin van de nacht komt Oranje aan in New York. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. Het wordt dan opnieuw een graad of 17.
27: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Momenteel staan er 70 meldingen, 380 kilometer. Pak de 4 langs, er even uit. A6 Lelystad richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en Afrit Zwifterband. 4 kilometer, 10 minuutjes door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knooppunt Vels en Knooppunt Kooimeer. 11 kilometer, half uurtje door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Oost tussen Son en Breugel en Veghel Noord. 13 kilometer, bijna een uur vertraging. En de laatste echt lange staat op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 2 kilometer door de politiecontrole 20 minuten vertraging.
28: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
29: Peugeot. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Oh. Goedemorgen allemaal.
31: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
29: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
32: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
33: Oranje fans

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Leven zonder bril.nl.
5: Let's go! Dit is Radio Veronica. Thomas Hekker.
6: Dit is Veronica.
5: Radio Veronica.
6: Top 40 Hit Archief.
7: Zeker, zeker, zeker. Geen Wout en Frank, maar wel ik, Thomas Hekker. Het Top 40 Hit Archief. Iedere maandag tot en met donderdag om 6 uur draaien we liedjes van een lijst uit het rijke verleden van de Top 40. En vandaag, ik heb hem fysiek uitgeprint en vormen, de lijst van 1 maart 1989. En we beginnen bij de Four Tops, Loco en Acapulco. En die stond op nummer...
6: Nummer 37.

0: Straight Up op Radio Veronica. Heerlijk. We zijn aan het groeten in een top 40 uit het verleden. Namelijk die van 1 maart 1989. En daar stond deze Paula Abdul op nummer 28. We tellen af naar de nummer 1. En we slaan er hier en daar wel wat over. Maar voor 7 draai ik de nummer 1 van die lijst. En ik ga nu nog lekker niet vertellen wat er toen op nummer 1 staat. Wouter Frank zijn er niet, zo hoor je dat. Stenders, die zei het net al even. Er is een hele belangrijke brainstorm gaande op het moment. En wij voelen ons een beetje als de designated survivors van vandaag. Dus wij zijn nog op het, op het vlot, om het even zo te zeggen. Het schip vind ik zo'n super naam. Goed, geen popquiz daarom, omdat zij er niet zijn. Wel heb ik hier kaartjes liggen voor het Radio Veronica Café op 14 juni. Dus wil je daarbij zijn? Dat kan. Je kan je aanmelden via radioveronica.nl. Word je uitgekozen, bel ik je zo meteen terug. Dan ben jij met een heel aantal vrienden welkom om erbij te zijn. Die dag staat onder andere Frans-Duits op ons podium. Dus daar wil je bij zijn, dat is gezellig. En als teamcaptain maak je ook nog eens kans op een volledig verzorgde reis naar Curaçao. Dat is toch wel een van de allermooiste dingen om weg te kunnen geven. Dus goed, wil je meedoen? Laat het weten. Radioveronica.nl. Terug naar ons top 40 lijstje uit 89. Level 42. Tracy ga ik voor je draaien. Die stond toen op...
1: Nummer 26.

0: op de top 40 van 11 maart 89. Zo meteen muziek van onder andere Fine Young Cannibals en Roy Orbison.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom. Dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd. Internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter.

0: van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
6: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
7: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De vertragingen nemen snel af. Staan nog 104 kilometer in het land. Pak er 4 meest opvallende erbij. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. 8 kilometer, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en de Meer. 8 kilometer, 21 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 15 kilometer, ook 20 minuten vertraging. En de laatste 20 minuten vertraging heb je op de A50 Eindhoven richting Os tussen Son en Breugel en Veghel Noord over 18 kilometertjes. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Gerard Ekdom.
8: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
9: En nu
8: Thomas Hekker.
9: Met de beste muziek aller tijden.
10: Dit is Veronica.
8: Radio Veronica.
9: Top 40 hitarchief.
7: Zeker, we zijn lekker aan het gras duinen in de lijst van 11 maart 1989.
9: Nummer 8.

0: in de top 40 van 11 maart 1989.
1: Do it.
0: Zeker, let's do it. Zometeen ga ik het echt doen. Dan gaan de kaartjes eruit voor het Radio Veronica Café. Als je erbij wil zijn, check de site radioveronica.nl. Zometeen even iemand blij maken, maar eerst...
2: Nummer 4.
0: Zeker,

0: Hasta la vista. Tone Loc, Wild Thing.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Zeker, dat gaat plaatsvinden. Sowieso op 14, 20 en 25 juni tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal. En dat van Curaçao natuurlijk. Tijd om daar even wat plekken voor weg te gaan geven. Mocht je jezelf willen opgeven, dat kan. Hè, dat kan via radioveronica.nl. Zeker doen als je erbij wil zijn. Maar ik heb teruggebeld. Wouter, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Met Thomas spreek je van Radio Veronica. Kan het kloppen dat jij je hebt opgegeven voor het Radio Veronica Café?
2: Ja, klopt. Ik hoorde jullie oproepen voorbij komen vanochtend. En ik dacht, als Breda, nou klinkt dit wel heel aantrekkelijk.
0: Ja, want klopt het dat je eigenlijk al een beetje stamgast bent in de kroeg waar wij ons gaan huisvesten?
2: Ja, klopt. Ja, wij komen regelmatig bij Bruxelles. We noemen het ook wel eens onze speeltuin. Dus ik ken het ook nog goed.
0: Ja. Nou, heerlijk. Dan voelt het voor jullie als thuiskomen. Want ik ga jullie kaartjes geven die kant op voor zondag 14 juni. Jullie zijn met z'n zessen, begrijp ik?
2: Ja, klopt. Nou, wat leuk.
0: Heerlijk. Ik zou zeggen, geniet van de show. Frans Duits komt langs. Chris Bauer is aanwezig. Wout en Frank zijn er natuurlijk die op dit moment nog even stralen.

0: makkelijk kan het gaan. Dus radioveronica.nl, als je erbij wil zijn, snel terug naar de lijst van 11 maart 1989. Heerlijk. Dead & Cherry Buffalo Stance op
1: nummer 3.
2: I'm a Vadek.

0: 3. In ieder geval dan op 11 maart 1989. Nene Cherry, Buffalo Stance.
1: Nummer 1.
0: En die was toen voor Simple Minds, Belfast Child. Tijd voor de volledige 6 minuut 39.

0: 1 van deze lijst. Simple Minds, Belfast Child, was hem. De top 40 van 11 maart 89. Dank voor alle mooie reacties die binnenkwamen. Het is een lekker lijstje geweest om uit te zenden. Aanstaande maandag een gloednieuwe top 40 uit het verleden. Dan ook gewoon met Wout en Frank inclusief.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus,
4: de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
8: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
9: Maar je moet gewoon je boekhouden.
8: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
10: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Genoeg.
10: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De hardloper die zondag niet goed werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. Dat bevestigt de Utrechtse universiteit waar hij studeerde. Hij was 23 en zakte in hout door de hitte in elkaar en werd nog gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij eergisteren is overleden. In het Overijsselse Glanenbrug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete dakdelen van gebouwen zijn geblazen. Daarin zit asbest en gebieden waar het is neergekomen zijn afgezet. Er wordt gekeken of bewoners ergens anders moeten worden opgevangen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op om de ophef rond oud-directeur Pols. Die had destijds wel verteld dat hij vroeger in een extreemrechtse club zat. Maar de toezichthouders deden daar verder niks mee. Toen het deze week naar buiten kwam, werd Pols meteen ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. En Nederland sluit zich aan bij EU-landen die Russische toeristen willen weren. Zweden stelden het voor en zeiden dat het absurd is als Russen visa krijgen voor luxe winkelweekenden, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Nederland geeft toe dat dat een verkeerd signaal is. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden.
4: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel nog twee echt noemenswaardige vertragingen. Dat is heel erg fijn. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en De Meer. 7 kilometer, 10 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. In de laatste op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer, net iets meer dan een kwartier vertraging.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Dit is Radio Veronica. Thomas Hekker.
3: Dit is Veronica.
4: Hij is intelligent, liefdevol, krachtig en met beide benen op de grond.
2: Thomas Hekker.

Close to Me op Radio Veronica. Het is de donderdagavond, het is 4 juni, het is even over 7. En de programmering ligt een klein beetje overhoop voor als je net toevallig inschakelt. Rob Stenders die zat er vanmiddag tussen 2 en 4, maar ook tussen 4 en 6. Met een gigantisch grote bonanza. En zojuist hebben we een hele fijne top 40 afgevinkt. Namelijk die van 11 maart 1989. En Thomas Hekker hier, present, mag tot 10 uur hier zitten in verband met dat Niek van den Brug er niet is. Ja, Rob die heeft het vanmiddag allemaal al zitten vertellen. Er is een soort van grote brainstorm gaande. Die is super geheim. Dus hadden ze bedacht, Rob haakt niet graag aan voor dat soort dingen. Dus die vragen we dan tot 6 uur te zitten. En Thomas Hekker, zoals Gijs Alkemade, die er vanavond wel gewoon om 10 uur is, altijd mooi zegt, heeft op het moment geen programma onder zijn gat, want die valt in. Dus die kan mooi invallen. Dus mag ik vanavond tot 10 uur met jou deze dag in ieder geval tot bijna het einde dan in ieder geval af gaan sluiten. Goed, tot zover alle niet belangrijke programma-mededelingen van het spoorboekje van Radio Veronica. Ik ga Junkie XL voor je draaien. Hij woont in Amerika, is gewoon een Hollander, maar maakt heel veel muziek zonder dat je weet dat je waarschijnlijk gehoord hebt. Echt allemaal gigantisch grote Hollywood-producties. Maar ja, goed, eerst

0: Lionel Richie, All Night Long op Radio Veronica. Zometeen muziek van Gary Moore, Still Got The Blues. En het is avond, dus dan kan je toch gewoon een hele langere, lekkere lel draaien. Pak de albumversie van 6 minuten erbij.
1: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Breda.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8.

0: Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
7: Oeh, ja.
9: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
11: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu tot wel 600 euro extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
3: Zal ik dan ook het weerbericht erbij pakken als het mede mogelijk gemaakt wordt? Ik wist dit even niet dat we ook een weerbericht op dit tijd hebben. Excuus, vanavond vallen vooral in de noorden en oosten nog enkele buien. Maar het is een stuk rustiger dan vanmiddag. Vannacht valt slechts lokaal een bui en koelt het uiteindelijk af naar een graad of 12, max 15. Morgen vallen in het zuidoosten buien. Elders blijft het overwegend droog met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 16 tot 18 graden. Dan, waar staat het nog vast? Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Eigenlijk nog maar twee vertragingen, allebei richting de Duitse grens. A1 Engelo-Osnabrück, 20 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen, 10 minuutjes vertraging.
4: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
4: Thomas Hekker
2: met de

Radio Veronica. Ze hebben eerder dit jaar wat nieuwe muziek uitgebracht. Ze zijn er ook druk mee op tour aan het gaan. Rianne die laat weten via de Radio Veronica dat ze live heeft gezien. 17 februari stonden ze in de AFAS live. Deze hebben ze daar dan ook gedaan. Het is toch wel de classics, hè? She Moves in Her Own Way. Maar ja, de nieuwe muziek, ik ben er niet heel groot fan van. Maar goed, ik had ook zin in een classic, dus bij deze gedaan. En over classics

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Boekhouden leuk?
14: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan.
13: Persoonlijk waar het telt.
14: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet. 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
25: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
27: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De politiek is bezig met de details van het vuurwerkverbod met oud en nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken. En dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met één bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En dat is niet de bedoeling. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zette een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat de rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En de Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Hij werd zondag tijdens de marathon van Utrecht niet goed door de hitte en zakte in elkaar. Dat gebeurde in Houten, waar hij nog is gereanimeerd. Eergisteren is hij in het ziekenhuis overleden. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden.
7: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel nog 2 vertragingen. Allebei richting de Duitse grens. A1 Hengelo, Osnabrück, kwartiertje. En op de A76 Geleen-Keulen is het 12 minuten vertraging. En dan nog 2 flitsers gemeld. A2 Maastricht richting Echt bij Echt. Hectometerpaaltje 224,5. En op de A58 staan ze Breda richting Bergen-op-Zoom bij 73,4.
9: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
11: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
28: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
29: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
30: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
31: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
32: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
33: Vomar, voordeelmarkt, Vomar, voordeelmarkt.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
34: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
35: 11, GWC, 11.
36: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
37: Laten we het proeven.
36: Opdrachten uitvoeren.
10: Moesten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
36: Maar wie het best integreert?
38: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
36: Wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
39: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
40: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
39: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Radio Veronica. Join the club.

Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams Will Come Alive op Radio Veronica. 7:11 op de donderdagavond 4 juni. Thomas Hekker hier op de plek van Niek van der Brugge. Die was bij een intens geheime brainstorm aanwezig. Evenals eigenlijk heel Veronica. Want de reden was dat, als je al even zit te luisteren, Rob Stenders tussen 2 en 6 vanavond aan het zenden was in plaats van 2-4. Want ook Wout en Frank zaten bij die extreem geheime brainstorm. Rob en ik voelen ons een beetje als de designated survivors van deze zender. Maar zo spannend is het helemaal niet. Want het was hier maar een klein stukje verderop. En dat is wat aan de hand zou zijn. Hadden we natuurlijk gewoon kunnen bellen. Goed, tot dusver de programmagids van Radio Veronica. Tot 10 uur ben ik bij je. En daarna Gijs Alkomade, hij is gewoon aanwezig hoor. Geen zorgen. Voor de mensen die me kennen weten ze dat ik gigantisch groot Rammstein-fan ben. Maar goed, als ik een andere artiest mag noemen uit Duitsland die ik waanzinnig vind, als ik het wat rustiger aan wil doen,

Alex Warren, Fever Dream. Hij startte ooit een beetje als TikTok-ster in zo'n, wat is dat? Ja, die Hype House. Daar brak zijn nummer Ordinary toen ook in door. Mocht hij nog spelen op de Grammys ook trouwens. En dit was zijn nieuwste single. Heel fijn. Alex Warren, Fever Dream, hoorde je op Radio Veronica. En dit is Little River Band. It's a long way there.

0: Een muziek van Talking Heads en Hanson met...
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Adtap.
5: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Momenteel nog een paar vertragingen. A1 Hengelo-Osnabroek tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Kwartiertje. A7 Zaanstad Hoorn. Daar is een afrit afgesloten. Tussen Zaandam en Weidewormen staat een kwartiertje vertraging. En ook op de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Kwartiertje vertraging door de grenscontroles. Ook nog een paar flitsers gemeld op de Nederlandse snelwegen. A2 Maastricht richting Echt bij Echt. 22.5. A9 Haarlem richting Alkmaar bij Uitgeest. 60.8. A10 Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam 21.7. Op de A12 richting Gouden bij de Meer staan ze bij 52.7. En de laatste op de A16 Breda richting Dordrecht bij Prinsenbeek bij hectometerpaaltje 58.6.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu
10: Thomas Hekker met de

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

Talking Heads, Once in a Lifetime op Radio Veronica. We gaan heel even terug in de tijd. 2008, het jaar dat zowel Adele als Duffy doorbraken. Nou ja, van Adele weten we allemaal hoe het is gelopen. Ik bedoel, die hoeft maar een zaal aan te kondigen en uitverkocht. Zelf wil ik er ook altijd graag bij zijn. Ik vind het een waanzinnig artiest. Maar wat is er nou eigenlijk met Duffy gebeurd? 2 jaar na die doorbraak in 2010 heeft ze nog wel een tweede album uitgebracht. Maar in 2011 verdween ze compleet van de radar. Dat is ook heel lang zo geweest. Tot onlangs een paar jaar terug. Toen heeft ze een beetje uit de doeken gedaan wat er nou eigenlijk is gebeurd in 2011. Helemaal geen leuk verhaal. Ze onthulde namelijk dat ze op haar verjaardag in een restaurant was gedrogeerd. Waarna ze is ontvoerd naar het buitenland en daar wekenlang is vastgehouden en ook is verkracht. Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Inmiddels heeft ze aangekondigd dat ze bezig is met een voorzichtige comeback. Er is onder andere een Disney Plus docu onderweg waarin ze dat verhaal dat ik net vertelde helemaal uit de doeken doet. En daarnaast is op socials al wel weer een beetje aan het teasen dat ze ook weer in de studio bezig is om nieuwe muziek op te nemen. Maar wauw, wat een verhaal, toch? Goed, ik ga hem sowieso wel kijken. En voor nu moeten we dus nog met deze doen van Duffy. Ook geen straf. Dit is Mercy op Veronica.

Fleetwood Mac en Dreams. En daarvoor heb ik ook nog Daffy met Mercy gedraaid. En Yvette laat weten via de app dat ze geschrokken is van het verhaal wat ik net vertelde. Ja, daar is denk ik de hele wereld inderdaad ook van geschrokken. 2008 brak ze natuurlijk door. 2011 deden ze van de radar. En er is echt iets verschrikkelijks gebeurd. Ze is gedrogeerd op de verjaardag, meegenomen naar het buitenland, ontvoerd, verkracht, alles erop en eraan. En daar is ze pas onlangs mee uit de doeken gekomen. Er is een Disney Plus documentaire onderweg. En daar wordt dit hele verhaal in verteld. Ook door haar is er goed. We gaan zien hoe het eruit gaat zien. En er is dus nieuwe muziek van haar onderweg. Dus dat is goed nieuws. Even voor 9 op de donderdagavond. Radio Veronica heeft je aanstaan. Fijn dat je erbij bent. Macklemore, Ryan Lewis en Ray Dalton zijn het ook. Dit is Can't Hold Us.

0: Bakkerij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
4: Dat zeg ik.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
12: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in deal-boodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden.
8: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen noemenswaardige vertraging meer. Wel flitsers. 2 gemeld op de Nederlandse A-wegen. Te beginnen op de A2 Maastricht richting Hecht. Bij Hecht. Hectometerpaaltje 224,5. En de laatste op de A10 Koentunnel richting de Nieuwe Meer. Bij Amsterdam 21,7.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Serieus?
10: Wat een geld.
12: 50.000.
13: Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
17: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
18: Sorry, het is WK.
19: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
21: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
22: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
23: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
24: Helemaal los bij Ethos.
25: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi
0: van Ethos.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

12.50 via de Radio Veronica. Lekker, lang niet gehoord. Billy Ocean, Loverboy. Nee, is er niet eentje die we vaak draaien. En voor nog The Peppers en Under the Bridge. Radio Veronica heb je aanstaan op de donderdagavond 4 juni. Het is 9:15. Nick van der Brugge is er niet. Dus Thomas Hekker hier op zijn plek met ja, verdomd fijne muziek. Ik zit even te kijken wat ik ongeveer klaar heb staan. Maar zometeen gaan we echt even lekker terug naar de Zero's. Pussycat Dolls ga ik zo meteen draaien. Maar eerst

staven verder. Zij denkt heel erg na over hoe ze dingen zingt. Doet de meeste artiest hoor. Maar bij haar is het toch echt wel heel heftig hoe ze nadenkt over uitspraken en zaken. Er staan kleine docu's over liedjes die ze uitbrengt op het internet. Die zijn op zich wel leuk om te kijken, want dan hoor je hoe ze nadenkt over de ademhaling. Dat doet me ook gelijk denken aan een auditie die ik heb gezien bij X-Factor. Dat deed iemand zijn best om Billie Eilish na te doen.

0: vrienden.
1: I don't know what I'm crying for.
0: Tussen ligt de jury horizontaal. Het einde is ook leuk. 3 seconden. Ja, zo kan het ook. Dus goed. Ik heb hier gewoon verder geen woorden meer voor. Zometeen inderdaad lekker terug naar de shows. Doontje van de Pussycat Dolls, daar een Busta Rhymes ga ik draaien. Na de Stones, dit is Miss You op Radio Veronica.

0: Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Radio Veronica, verkeer door flitsmeisjes. Momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel 3 flitsers op de Nederlandse A-wegen. A2 Maastricht richting Echt bij Echt 224.5. A10 Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam 21.7. En de laatste op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle. Hectometerpaaltje 91.6.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu
4: Thomas Hekker.
5: Met de

0: Thunder op Radio Veronica.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Zeker. 14, 20 en 25 juni openen we de deuren van onze eigen Radio Veronica in Breda. Je kan erbij zijn. Café Brussel is het. Samen moedigen we dan Oranje en Curaçao aan. En daar kun je bij zijn met een vriendengroep aanmelden. Dat moet je doen via radioveronica.nl. En ben jij dan de uitverkorene? En ben jij dan ook nog eens de team captain? Dan maak je echt kans op een fantastische reis. Ik bedoel, ik zou er wel bij willen zijn. Curaçao, dat is waar je naartoe kan gaan. Dus geef je snel op. Eerder vanavond mocht ik Wouter al blij maken met toegang tot het café. En daar kan jij ook zomaar bij gaan horen bij dat clubje. Morgen gaan de volgende kaarten eruit. Dus geef je snel op. Radioveronica.nl is waar je terecht kan. Misschien bij Ekdom. Misschien bij Marisa. Ik weet het niet. Maar ergens worden mensen weer gelukkig gemaakt dat ze erbij kunnen zijn. En er zijn er ook nog fantastische artiesten aanwezig. Frans Duits, 14 juni. Ga zo nog maar even door.

Frampton en Show Me The Way. Alleen maar in de live-uitvoering, want dat is gewoon de meest fijne uitvoering die er is. Het is 10:10 op de donderdagavond, bijna 10 uur. En na 10 Gijs Alkemade in Gijs tot laat met ook weer fijn video.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Elf!
8: GWC!
7: Elf!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moesten we dat boek mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
13: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
18: 10 tenders alsjeblieft.
19: Ja, dat is dan €8.
18: Hè? 8? Oké. Okay.
20: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
23: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws.
26: Het is 10 uur.
28: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden.
0: In het Zuid-Hollandse Maassluis staan de gemeenteraad en de burgemeester lijnrecht tegenover elkaar over asielzoekers. Burgemeester Jack de Vries wil de spreidingswet uitvoeren en meer asielzoekers opvangen. Maar de coalitie van Leefbaar Maassluis en de VVD houdt vast aan 0 opvangplekken, bleek tijdens de raadsvergadering vanavond. President Zelensky wil snel met president Poetin praten over de vrede in Oekraïne. In een publieke brief pleit hij voor een volledig staakt het vuren tijdens die gesprekken. Volgens Zelensky zijn er genoeg landen die willen bemiddelen als Rusland er maar voor open staat. Hij stelt Poetin voor om een datum af te spreken. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zet er een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. En oranje tegenstander Zweden heeft ook zijn 2e oefenwedstrijd voor het WK niet gewonnen. In Stockholm speelden de Zweden met 2-2 gelijk tegen Griekenland. Maandag verloren ze al met 3-1 van Noorwegen. In de groepsfase van het WK is Zweden de 2e tegenstander van Nederland. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Elders blijft het zo goed als droog. Met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een graad of 17.
2: Juist moment teruggekomen van vakantie. Lekker. Veronica Verkeer, 2 vertragingen. De A7, Zaanstad Hoorn, tussen Zaandijk en Purmerend Zuid. Daar 6 minuten. En er komt er een afgesloten afrit. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Brug over het Zijkanaal C en Haarlem Zuid. Daar 8 minuten vertraging. Snelheidscontroles zijn er 5. De A2 Maastricht richting Echt bij 224,5. De A10 Koentunnel richting de Nieuwmeer bij 21,7. A16 Dordrecht richting Rotterdam, 35,5. A20 Rotterdam richting Gouda bij 45,8. En de laatste snelheidscontrole die kom je tegen op de N59. In beide richtingen bij 32,4. Ik ben tot laat bij je. We gaan lekker griezelen. Michael Jackson komt eraan.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
9: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
26: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
27: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
28: Odido. Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
29: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
31: Maar je moet gewoon je boek houden.
30: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
32: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
33: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
32: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: Musculus. Volledig losgeslagen. In de ruimte. Hij besloot tegen de regels in. Tegen de opdracht van Ground Control. Gewoon de andere kant op te gaan. En nooit meer terug te komen.
1: Reis tot laat.
0: Ik moet zeggen, ik heb met die gedachte gespeeld de afgelopen dagen. En vandaag had ik echt last van vluchtgedrag. Ik was een weekje op vakantie. Ik hoop dat het met jou heel goed gaat. Met mij ook. Want ik was in Portugal. Was mooi weer. Genoten en lekker gegeten. En je kent het allemaal wel. Gewoon goed. Maar op een gegeven moment moet je terug naar Nederland. En gisteren was er een staking van het openbaar vervoer. Dus alles, maar dan ook alles, lag helemaal plat in Portugal. Dus KLM zei, ga maar donderdagochtend om 17:15 naar München. En dan van München naar Amsterdam. En dan komt het allemaal wel goed. En dat is ook wel zo. Het is allemaal goed gekomen. Maar ik heb uiteindelijk 17:00 vanmiddag doorgechased en ja, afgetrokken aankwam bij de brainstorm van Radio Veronica op het strand van Zandvoort. Was het wel even gewoon, laat me maar even. Ik ben goed

perfectly lonely. Gewoon blijven roepen dat hij eentje leuker is. Maar met iemand erbij is het ook wel fijn natuurlijk. Perfectly Lonely, John Mayer bij Radio Veronica. Het liet net al even vallen. En misschien heb je het vanmiddag ook voorbij horen komen bij Rob en Caroline. Die hadden een extra lange bonanza. Want we hadden een teamdag, een brainstorm bij Radio Veronica. Zaten met z'n allen op het strand. En doordat ik last had van mijn vluchtgedrag, was ik daar pas om 5:00 middags. Het begon om 12:00. Maar dan krijg je toch wel leuke verhalen als je bij de borrel binnenkomt. Zo wist ik niet dat Maurice Verschuren, die je altijd het weekend hoort, dat hij heel goed is in human design. Daar weet hij alles van. Dat heeft te maken met je sterrenbeeld en antecedenten en dat soort dingen allemaal. Geen idee, maar ik vertelde hem, hey, ik kom uit 1980, 28 maart, en ik ben geboren om 9 minuten na 10:30. En toen wist hij van, ja, jij bent een emotionele generator, Gijs, en bla, bla, bla, bla, bla. Nou, zo ging dat dan, met een biertje erbij op het strand. De brainstorm van Radio Veronica. Toch zet het me ergens wel aan denken, want ik dacht 1980, mijn geboortejaar, als ik nou een lekkere disco pak uit 1980, maar dan wel door een stel, nou, emotionele generators. Ja, dit is live gedaan tijdens Countdown Café, een special in Nijmegen. En je hoort het al, het is Spargo. Want vandaag, donderdag, disco donderdag, hey! Een vernieuwtje trouwens. Als je denkt, wat kraakt dat af?

0: hadden geen betere naam kunnen bedenken voor die school. De Herman Brood Academie. Ik ben er een paar keer geweest. Super inspirerende plek met allemaal jonge mensen die leren muziek maken met elkaar. Ook elektronisch, maar ook bandjes. Want dit, Rondé, was ontstaan in het voorjaar van 2014... uit de schoolopdracht van de Herman Brood Academie. Love of my life bij Radio Veronica. Ik ben Gijs Alkemaan, ik ben een weekje in Portugal geweest. Dat was fantastisch, was heel lekker. En je wordt dan nog steeds wel getriggerd door vrienden... om wat met muziek te doen. Niet iedereen wist dat ik op vakantie was. En ik kreeg een soort Dr. Pop binnen van een vriend van mij. Van, hey Gijs... We komen niet op dit liedje. Die zaten ook ergens in de zon en die werden helemaal gek. Maar dat berichtje is zo grappig. Luister even mee en kijk ook even of je weet welk liedje. Helemaal gek. Maar dat berichtje is zo grappig. Luister even mee en kijk ook even of je weet welk liedje het is.
1: We komen er gewoon niet uit.

0: Maar deze man...
1: Deze is het, ja. Goed, Roel. Natuurlijk de gelijk teruggestuurd van, hey. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. En dan het liedje opgedragen aan Joan of Arc. Zo stoer was ze en zoveel kracht had. Maid of Orleans. Dr. Pop is dat trouwens, hè? Bij Veronica, als je dit soort vragen hebt, laat het ons alsjeblieft weten.

0: Casserole Maneuvers in the Dark. Ik lag lekker op het strand en kreeg dat voice-appje binnen wat je net hoorde. Ik wist het gelijk, maar het had ook iets anders kunnen zijn natuurlijk. Je weet het nooit zeker. Elise die stuurt, het kan ook Sondheim van Dario G zijn. Lijkt het ook op, ja. Als je dit soort twijfels hebt in je leven, welk liedje is het? Dan hebben wij de oplossing.
1: Zit jij al heel lang met een deuntje in je kop, maar kom je er maar niet achter... Wat?

0: lost het voor je op.
1: Komt weer bekend voor.
2: Ja, dat is hem.
1: Ja, ja.
0: Iedere vrijdag om 20:15 bij Radio Veronica. Meld je nu aan via radioveronica.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Hola, collega.
6: Hey.
5: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
6: Mark?
5: En die prijzen.
6: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
5: Oeh, ja.
7: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
8: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
9: Nee hoor.

0: dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
7: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Veronica Verkeer, 2 vertragingen in Nederland. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Brugge over het Zijkanaal Zee en Haarlem-Zuid, 8 minuten. En de A67 Eindhoven-Turnhout tussen Leenderweg, Leenderheinde, Randweg N2 en de Hocht, Randweg N2-Zuid. Daar 6 minuten vertraging. Snelheidscontroles zijn er ook 4. De A12 Gouda richting Utrecht, 60.1. De A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij Rotterdam-Albrandswaard, 53.5. De N7 beide richtingen, 118.9. En de N59 ook in beide richtingen 32-4. Daar waren ze. Ik denk dat er zo meteen wel weer eens een bonanza-alarmpje vanaf kan. Rob en Caroline hadden vandaag een extra lange bonanza van 2 tot 6 vanwege onze brainstorm. Maar Rob en Caroline dan weer niet waren uitgenodigd omdat ze lekker radio maken waren. Maar als je nog een klein bonanzetje over hebt, dan hoor ik er straks wel.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Gijs Alkemade.

0: leuk. Een beetje veel galm erop. Mooi. Sting, een Englishman in New York. Ben jij er klaar voor om door te geven via de Veronica-app? Wat je graag wil horen voor 11. Een kleintje. Een mini-bonanza, maar wel jouw mini-bonanza. Laat maar eens even weten wat het mag zijn. De Veronica-app, een leuk plaatje wat ik over een minuut of 10 ga draaien. Dus je moet hier en daar nog een beetje gaan opschieten ook. Maar daar kan jij. Wat maakt deze donderdagavond net iets mooier? En als het
1: een lekker disco-plaatje
0: is, dan is dat ook goed. Maar dat hoeft niet natuurlijk. Dit is de oude versie. 1967 van de Four Seasons. En dan in 2007 deden ze het zelf.

0: Almost Fire. Goeie gast die John Parr, volgens mij nog een keer uitgeroepen tot Australiër van het jaar.
1: Reis tot laat.
0: Ja, dat was leuk om hier te doen. Een Nederlander van het jaar verkiezing. Als jij iemand hebt die het verdient om Nederlander van het jaar te worden, geef hem maar door. Kan ik diegene misschien in het zonnetje zetten, een Nederlander van het jaar. Ik zit maar hard op te denken. Misschien leuk om te doen. Maar eerst even voor de Bonanza bellen met een volle auto, volgens mij. Zal toch iemand in zitten die op kan nemen?
2: Met Sonja.
0: Hey Sonja, met Gijs van Veronica.
2: Hi.
0: Hallo. Zit het vakantiegevoel er nog een beetje in?
2: Een heel klein beetje, want we zijn nog niet in Nederland.
0: Oh, wat fijn. Want waar rij je nu, Sonja?
2: Voorbij Antwerpen, richting Rotterdam.
0: All right. En terug van vakantie, toch?
2: Yep.
0: Wat hebben jullie gedaan? Met wie zijn jullie in de auto?
2: Mijn man, mijn zoon en zijn vriendin en ik. We hebben heerlijk een caravan gehuurd in Zuid-Frankrijk. En we hebben daar van de zon genoten.
0: Oh, wat een fantastisch weer heb je gehad dan ook.
2: 30 plus.
0: Oh, wat lekker. Ah, en nu op de weg terug, Veronica weer aanstaan. En waar kan ik de hele auto mee plezieren, Sonja?
2: Een mooi nummer van Direct.
0: Als ik Times Are Changing draai, goed idee?
2: Yes, okay. Zeker.

0: wedstrijd waarin Marcel naar voren kwam als de nieuwe zanger van Direct. Voilà, daar heeft hij een stem in, man. Ja, mooi. Als hij het zingt dan. Sonja en de kids en de man, een hele veilige reis naar Nederland. En bedankt voor deze bonanza.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk, want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17.
10: Dankjewel. 3 minuten na 11 uur, Veronica Verkeer, de A4 Dinteloord Antwerpen tussen Tolen en Berg op Zoom Noord. Daar 6 minuten, de weg is afgesloten. En de A67 Eindhoven Turnhout tussen Leenderheide, Randweg N2. En de Hocht, Randweg N2 Zuid, daar 5 minuten vertraging. Snelheidscontroles 4 stuks. A12 Gouda richting Utrecht 60.1. De A15 Rotterdam richting Maasvlakte 53.5. N7 beide richtingen 118.9. En de N59 ook in beide richtingen bij 32.4. Daar waren ze. We gaan vanavond weer even lekker dansvloer daten. Ja, 2 liedjes op de dansvloer. En natuurlijk de beste muziek aller tijden. Prince, Let's Go Crazy. En London Beat met I've Been Thinking About You. Hoor je zo.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
13: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
13: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
16: Boost yourself.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
19: Welkom in Afrika!
18: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: Help!
20: GWC!
19: Help!
20: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
20: Opdrachten uitvoeren.
21: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
20: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
20: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the tribes.
20: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.

0: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent. Fomar, voordeel markt,
1: Fomar, voordeel markt. Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Is Radio Veronica.
3: Gijs Alkemade.
4: Dit is Veronica.
3: Gijs, tot laat.

0: 11 minuten na 11 uur. Ik ga zo meteen de dansvloer date met je spelen. Twee liedjes die komen elkaar tegen op de dansvloer van Veronica. Maar welke twee liedjes zijn het? En vanavond zijn het best wel vulgaire liedjes. Dus let op, de dansvloer date komt eraan. Ik houd wel netjes voor de achterbank. Hè, voor mensen die met de kinderen terug aan het rijden zijn van vakantie die ik net aan de lijn had. Maar het wordt er wel eentje hoor. Het wordt een glijdende dansvloer date. Zit jij ook wel eens te scrollen op je telefoon? Ik denk van wel. De ene keer kom je mooie dingen tegen, de andere keer is het eigenlijk gewoon verslavend en word je er heel ongelukkig en leeg van. En op het moment dat je er denkt, ik doe dat ding weg, ik ga nooit meer scrollen, kom je weer een leuk filmpje tegen. Zo kwam ik er eentje tegen tijdens mijn scroll-lol van Prince. Hij ging optreden in Japan in een enorm groot stadion. Samen met de New Power Generation staan ze te soundchecken. Overdag gewoon om even te kijken of alles goed is. Maar zelfs de soundcheck is bij Prince gewoon helemaal aan en gaan. Nou ja, dan gaan ze soundchecken. Dan zegt hij dus, we're getting here today to get through this thing called. En normaal denk je live, maar hier zegt hij iets anders. Luister even hoe dat gaat. De soundcheck van Prince.
1: Dearly beloved, we're gathered here today to get through this thing called soundcheck.
0: En die hele band die begint gelijk te spelen. Het is gelijk aan en zo soundcheckte die. Ja. Prince, we're gathered here today.

0: We're gathered here today to get through this thing called Avondradio. Zelf dat jij erbij bent.
1: Prince. Ben je klaar om te dansvloer daten? Twee liedjes komen elkaar tegen. De dansvloer hier bij Veronica. Ik heb de deur open gegooid en ik ga eens even luisteren. Oeh, Thomas Hekker die zat de afgelopen 3 dagen... en die heeft een lekkere, smerige, glimmende dansvloer achtergelaten. Het ruikt ook naar pheromonen. Volgens mij zit er iets sfeerverhogends in de rookmachine. Ik word helemaal... ik krijg helemaal... Nou, eens luisteren wat de twee liedjes tegen elkaar zeggen. Engelse songteksten naar het Nederlands vertaald. Het ene liedje zegt... Laten we vanavond swingen. Laten we de kruiden van het leven delen. Laten we vanavond swingen. Andere liedje, wat schaars gekleder liedje, moet ik zeggen. Als het ook ergens dichterbij komt. Even luisteren. En die zegt... Douwen. Oeh, schatje. Douwen.
2: Radio Veronica, dansvloer date.
1: Hey, don't shoot the messenger. Dit is wat er gebeurt op de dansvloer. Het ene liedje zegt dus, laten we vanavond swingen. Laten we de kruiden van het leven delen. Laten we swingen. En de andere, douwen. Oeh, schatje, douwen. Nou, dan zijn er twee. Weet je welke twee liedjes je hoorde? Dan maak je kans op een Veronica t-shirt, Veronica platentasje. We gooien je auto nog even door de wasstraat. Laat maar weten, gebruik de Veronica app en geef het door. Eerst deze zingende splijtswap.

0: laat.
1: Hoi, ik ben Gijs Staveloen.
0: Nee, die andere Gijs. Tot laat. Veronica.
2: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Aretha Franklin wilde dit liedje niet hebben, want het was te geil. Ze was natuurlijk de dochter van een predikant, dus ik kon niet. Maar Dusty zei, nou, kom op met die son of a preacher man. Ik weet daar wel raad mee. Man. Claudia, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Waar heb jij zo'n haast mee dat je zegt, kan dit wel binnen 3 minuten?
1: Nou, ik ben aan het werk. Ik ben buschauffeur en ik moet zo weer vertrekken.
0: Nou, dan gaan we er heel snel doorheen. 2 liedjes op de dansvloer. Het ene liedje zegt, laten we vanavond swingen. Laten we vanavond de kruiden van het leven delen. Welke denk je dat dat is?
1: Let's groove tonight van Earth, Wind and Fire.
0: Jazeker, let's groove tonight, share the spice of life. En het andere liedje, iets banaler, maar ja, dat waren de 90's. Ah, douwe, oeh, schatje, douwe. Claudia, welke denk je dat
1: dit? Kun je dat nog een keer doen?
0: Douwe, oeh, schatje, douwe.
1: Super.
0: Ik spuug er ook bij, dan is het helemaal rond, denk ik zo, Claudia.
1: Dat is Push It van Salt and Pepper.
0: Godzakken, we hebben goed gedaan.
2: Radio Veronica, Dansvloer Date.
0: Applausje voor Claudia, hoor. Woe! Jij zegt dat je in een bus rijdt.
1: Klopt.
0: Ik heb wasstraatpassen, maar daar kun je niet de bus mee wassen, maar wel je eigen auto. Is dat wat?
1: Oh, nou, dat zou geweldig zijn.
0: Gaan we dat regelen? En een Veronica t-shirt of een Veronica platentas, wil je dat ook nog hebben?
1: Een t-shirt, doe maar.
0: Gaan we dat ook regelen? En een van die 2 liedjes kan ik voor je draaien. Wil je die douwen? Of wil je...
1: Ja, die natuurlijk, want jij hebt hem perfect gepresenteerd.
0: Succes op de bus.
1: Dankjewel.
0: En niet te veel douwen, hè?

0: toch risicovol om dat te zeggen tegen een vrouw die een bus bestuurt. Douwe. Zij wint altijd. Alright, Zonder Peppa. Push it bij Radio Veronica. En je raadt nooit wie er naar je toe komt deze zomer.
1: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Breda.

0: Mónica em Avenida. E na Torranha, ouvindo de Blau. Van
1: PVK juichen we voor Nederland.
0: En voor Curaçao.
1: In het Radio Veronica Café.
0: Alle info, radioveronica.nl.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
2: lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En het frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Veronica Verkeer, Flitsmeister. 1 vertraging in Nederland. Is de A4 Dintloord Antwerpen tussen Tolen en Bergen op Zoom Noord 7 minuten? Dat komt omdat de weg is afgesloten. Vangrail terrorisme. 4 meldingen van snelheidscontroles. De A12 Maarn richting Ede bij 81.4. De A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij 53.5. De N7 bij richtingen 118.9 en de N59. Ook in beide richtingen bij 32.4. Daar even uitkijken. Lekkere muziek in het donker. Cosheen en Hyju en Bruce Springsteen. The Human Touch komt eraan.
0: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
1: En nu.
0: Gijs.

terecht op gewezen dat ik confuus was. Ik zei een uurtje geleden. St. Elmo's Fire, John Parr. Grootste Australiër ooit. Had hij een prijs voor gekregen, Australië van het jaar. Was helemaal niet zo, John Parr. Dat was een Engelsman. Maar deze man, dat was een Australiër. Zeker weten. John Farnham maakte hem in 1986. En in 1987 werd hij gekozen tot Australiër van het jaar. En dat is terecht, want You're the Voice was een hele mooie plaat.

Crawford. Hey, heb je zin om een moppie voor ons in te zingen? Brandy zei van ja. One day I'll fly away. Leave your love to yesterday. Maar vandaag kan ik dit wel eventjes doen voor jullie. Street Life. Een van de laatste op deze disco donderdag. Wat is zij goed, hè? Die Randy Crawford. Godzakken zeg. Nog eentje. En dan zit het er voor mij ook weer op. Maar ja, waar moet je dan zo'n fantastische donderdag mee eindigen? Ik dacht dat deze man misschien wel een kandidaat is. Achtergrondzanger bij Steely Dan, maar ook Toto. Christopher Cross, Ride Like the Wind, Kenny Loggins. En zanger en liedjeschrijver bij de Doobie Brothers. Maar in zijn eentje is die ook wel oké. Kon hij er wel wat van? Wat een stem. Wat een man. Wat een vibe. De laatste, Michael McDonald's.

0: Even stond ik op het vliegveld van Lissabon. 6:15 ging een vlucht naar München. Was ik om 10:30, om 11:00 of 11:30 ging die weer door naar Amsterdam. Om 14:00 was ik vanmiddag op Amsterdam Schiphol. En daar heb ik tot 3:15 staan wachten op mijn koffer. Was ik 4:15 in Den Haag om even te douchen. En 17:30 in Zandvoort voor de clubdag van Veronica.
1: Reis tot laat.
0: Zit er weer op. En daarna ben ik hierheen gegaan. Dus alles bij elkaar kan ik zeggen dat ik een lange dag in de benen heb. En toen vanmorgen alle 5 de wekkers en de wake-up call van de roomservice in zo'n hotel ging, toen dacht ik, dat wordt een pittige. Maar wat was het fijn met zoveel goede muziek om dat te delen met jou. Echt een heerlijke avond gehad. En balen dat ik nu alweer weekend heb eigenlijk. Wat een luxe paardje ben ik ook. Hè. Op vakantie, een beetje radio en dan weer weekend. Maar maandag ben ik er weer en ik wens jou alvast een fantastische vrijdag. En dat wordt het, want morgen hier, ja, Stenders en Ekdom en Spits. Frits Spits op bezoek in de studio van Veronica tussen 2 en 4. Dat is maar één van de toffe dingen die er gebeuren. Dus geniet van je vrijdag en tot maandag.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: 18+, speelbewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Wat
9: een geld!
8: 18.000.
10: Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
13: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18+, speelbewust.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
18: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
20: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
21: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
24: Jij bent mijn kampioen.
25: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we:
26: dag OV-chipkaart, hey OVP.
25: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 12 uur.
29: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Twentse dorp Glanenbrug is getroffen door een kleine tornado. Er kwamen zo'n 20 schademeldingen uit het dorp vlakbij Enschede. In één straat zijn daken van huizen afgewaaid. Daarbij is asbest vrijgekomen en in tuinen gewaaid. Daarom mogen mensen in Glanenbrug even geen groente of fruit uit hun tuin eten en de tuin niet gebruiken. Het bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Dat wordt geregeld via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Daarin staat al dat alleen Europese bedrijven mogen meebieden vanwege de veiligheid. DigiD wordt nu beheerd door een Brits bedrijf dat leek in Amerikaanse handen te komen, maar het kabinet verbood die overname. Het houten flatgebouw Sawa in Rotterdam is verkozen tot beste gebouw van het jaar. Er zijn geen andere gebouwen met zoveel hout als hier. En dat is een voorbeeld voor andere bouwprojecten, zegt de jury. De prijs werd toevallig ook in Rotterdam uitgereikt. Dat gebeurde in het centrum van de stad, in de Markthal. De vuvuzela's zijn deze zomer niet toegestaan in de stadions op het WK. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. De FIFA noemt de vuvuzela specifiek in de lijst met verboden spullen, net als fluitjes en toeters. Het Veronica Weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral veel zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zou eigenlijk wel gebeuren, maar er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht. Het dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. De havens van Antwerpen en Brugge krijgen een Nederlandse directeur. Dat is Rob Smeets geworden, die sinds april al waarnemend directeur was. Toen stapte Jacques van der Meijden op als CEO na 10 jaar. Smeets gaf in april al aan dat hij graag langer zou blijven. En nu mag hij dat ook voor de komende 6 jaar. Komend weekend zijn er zeker 3 demonstraties tegen de komst van Kanye West naar het Gelderdoom. Die krijgen volgens de burgemeester van Arnhem een plek waar hun mening wordt gehoord en gezien. Andere landen weigerden de rapper om onder meer antisemitische uitspraken. Nederland zag geen reden voor een verbod. En het lichaam van een Frans meisje van 11 dat sinds vorige week werd vermist in de buurt van Toulouse is gevonden in een graansilo. Kort na de verdwijning werd al iemand opgepakt. Hij zei dat hij het meisje had afgezet bij een zwembad, maar zijn verhaal klopte niet. De man was al bekend bij de politie voor verkrachting van minderjarigen. Het Veronica Weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral aan zee veel zon. Het wordt 16 tot 18 graden.

0: Mario Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij de burgemeester van het Zuid-Hollandse Maassluis stonden deze week politieauto's voor de deur. Het ging om een voorzorgsmaatregel. Er waren geen concrete bedreigingen. De burgemeester van Maassluis wil asielzoekers opvangen zoals moet volgens de spreidingswet. Maar zijn gemeenteraad wil dat absoluut niet laten gebeuren. Rob Smeets is de komende 6 jaar de directeur van de haven Antwerpen-Brugge. De Nederlander was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Hij zei bij zijn aantreden al dat hij het graag langer zou doen. Smeets werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april, vroeger dan gepland. Amerika heeft sancties ingesteld tegen de president van Cuba en tegen de familie Castro, onder wie de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. Amerika zegt niet wat die sancties zijn. President Trump zegt dat hij wil zien dat Cuba een goed gerund land wordt. De Cubaanse buitenlandminister noemt het verwerpelijk wat Amerika doet. En als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky in een open brief opriep om met Poetin te praten over het einde van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Met Veronica Weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.